0: 38 nieuws.
1: 2 uur.
2: Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte. En vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitspaar. Stem met een flits op de A7. De dag de Heerenveen bij Drachten 164.9. En de A9 Haarlem-Alkmaar bij Uitgeest 61.7. Veilige reis.
4: 538.
0: Deze week
4: de 538 Ibiza Week.
0: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
3: Mijn allergrootste irritatie aan sporten. Je hoort het zo meteen ook. Olivia Rin is onderweg voor je. Naar Damien en David.

0: miles away.
1: Of een macht van 538, je hoorde miles away.
2: De nacht van 538.
1: Zo, Kilian van Luijten hier. Van harte welkom in de 538 op deze heerlijke donderdag. 21 mei is het. Doe jij aan een teamsport? Ik doe aan voetbal. En dat vind ik hartstikke leuk. Ik moet zeggen, ik voetbal inmiddels 7x7. Bejaardenvoetbal noemen we dat natuurlijk ook wel. Nee, ik heb dat groot veldvoetbal altijd wel een beetje leuk gevonden. Uiteindelijk was ik er helemaal klaar mee vorig jaar. Ik ben ook verhuisd van Emmen naar Amersfoort. En ik dacht, ja, ik ga niet in een nieuw team daar in Amersfoort. Dus ik blijf lekker met een paar vrienden gewoon in Emmen 7x7 voetballen. 1 keer in de 4 weken. Hartstikke leuk, weet je wel. Het enige vervelende wat ik altijd aan het sporten vind is de wastas. Ken je dat principe, de wastas? Dat je dan, ja, misschien kent als ouder wel, of als je zelf voetbalt of zo, weet je wel, dat je dan de kledingtas mee moet met al die vieze, meurende, stinkende kleding erin. Dat je dat dan thuis moet wassen. Nou, vroeger was het fantastisch, want dan dropte ik dat gewoon met mijn moeder. En dan zei ik, mama, we hebben de wastas weer deze week, succes ermee, weet je wel. Ging lekker naar boven, weer gamen of zo. Maar nu woon ik natuurlijk op mezelf en ik moet je eerlijk zeggen, ik dropte de wastas nog altijd bij mijn moeder, in de hoop dat mijn moeder het dan zou wassen. Nou, uiteindelijk weet je dat, doe het maar in de wasmachine. Ik hang het wel voor je op. Maar inmiddels is het, nee Kilian, die tas komt niet meer bij ons thuis. Je moet het zelf doen. Ja, echt, ouders van Nederland, mocht je dit kennen, ik snap nu wat jullie voelen. Wat is dat verschil? Ik zeg, zo'n verschrikkelijke wastas. Nee, echt. Voor mij zou dat alle reden zijn om niet meer te sporten.

538 met Bob Marley en The Wailers. Je hoorde No Woman, No Cry. Een heerlijke plaat om lekker rustig deze donderdag mee in te gaan. Maar goed, mocht je momenteel hard aan het werk zijn, is een rustige plaat ook niet altijd alles. Daarom zometeen Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours komt eraan. En eerst op 538 Miles Horn, Miles Smith en Nauhorn. Als je dat samen wil zeggen, krijg je Miles Horn. Dit is Drive.

vestido op 538, je hoorde L'amour toujours. Hey, ben je wel eens bang dat de AI je baan gaat overnemen? Moet je heel eerlijk zeggen, bij de radio, ik denk niet zo heel snel dat dat gaat gebeuren. Er zijn veel mensen die denken, ja, dat gaat gebeuren, maar uiteindelijk hoor je dat natuurlijk altijd als het nou AI is of niet. Maar goed, een hoop artiesten die maken zich een hoop zorgen over dat soort AI-tools. Je ziet vaker nu op TikTok dat al die liedjes steeds viral gaan met allemaal AI-nummers en zo. En ook Taylor Swift, die is inmiddels probeert ze haar stem juridisch vast te laten leggen dankzij deze ontwikkeling eigenlijk. En iemand die dat al veel eerder deed is onze eigen Jantje Smit. Ja, is echt waar. In 2015 probeerde hij al via de rechter zijn gezicht en stem als merk vast te laten leggen. De rechter keurde dat destijds af, waarna de manager in hoger beroep is gegaan. En dat beroep, hoger beroep, dat loopt nog steeds, schijnt zo te zijn. 11 jaar later is het nog steeds een ding. Zo zie je maar, hè. Die Volendammers lopen weer overal voorop. Taylor Swift, haar echte stem hoor je nu bij 538. Dit is Opperlight in de 538.

jouw hits, jouw 538 met Suzanne Freek. Je hoorde Halverwege. Ik jullie al vanuit hier met zometeen de beste ochtendplaat om mee wakker te worden volgens Rick Romeijn van de 538 ochtendshow. En ja, mocht je vaker naar de ochtendshow luisteren, dan weet je, die Rick heeft er wel verstand van. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Eerst op 538.

0: bonus bij 538. Je hoorde I Got 5 on it.
1: Gisteren in de 538 ochtendshow.
0: Ja, elke werkdag hoor je ze hier vanaf 6 uur sharp bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentine in de 538 ochtendshow. Waar het gisterochtend even ging over de nieuwe plaat van Bruno Mars, Risk It All, deze.
2: I'd risk it all for you.
0: Weet je wel, ja, daar is dus Niels van de 538 ochtendshow echt totaal geen fan van. Hij heeft veel liever wat pit in de ochtendspits. En Rick die moet zeggen, die heeft wel een aardige goede plaat daarvoor mee wakker te worden.
3: Als je volgens naar je werk gaat op woensdagochtend, lekker hè, aan de gang, energie.
4: Ja.
5: Oké. Dus we mogen alleen maar snelle platen draaien.
3: Ja. Ik heb liever I Wanna Be the Rainbow in the Sky.
5: Rick, jij bent hier verantwoordelijk voor de muziek.
3: Wat is dat? Is dat een mashup van I Wanna Be a Hippie en Rainbow in the Sky?
5: I Wanna Be a Rainbow in the Sky.
0: Ja, je hoort het al. Rick is een echte muziekkenner. Zometeen vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentine in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Laten we eerlijk zijn over wat... Hoe noem je dat? Goeie muziek gesproken, even om mee lekker mee wakker te worden. Is dit een eentje van Everjack, David Garcia. Dit is de nieuwe.

538 met de Jarbro's en Kerwal G. Je hoorde X. En zo meteen na drieën hier op 538. Non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo snel mogelijk voorbij te laten gaan. En vanaf 6 uur dan hoor je ze weer.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig, er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Er is kans op wat mist. Het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Er is wel wat kans op mist. Het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze week de 538 Ibiza Week.

Dag Miles Away bij 538. Een hele goede morgen deze vroege morgen. Eventjes na 5 uur. Het is overwegend droog vandaag. Geregeld ook de zon aan de hemel te zien. In het noorden en westen kunnen ook wel wat wolken voorkomen. Maar in het binnenland kan het tropisch worden vandaag. Misschien wel de korte broek vandaag, zeg hij. Heerlijk. We gaan vol gas richting een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Isabel Mosk aan de telefoon. Zij is toerismestrateeg en zij heeft tips om je zomervakantie goedkoper te maken. Hoe dat eraan toe ging, hoor je over 6 minuten naar Coldplay. Yeah.

0: Bruno Mars, Risk It All bij 538. Goedemorgen, deze donderdagochtend op weg naar een kakelverse ronde van de 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: De zomervakantie komt eraan. Nederlanders zijn massaal vakanties aan het boeken, maar je kan tegenwoordig een beetje betaalbaar weg als je je best doet. Tenminste, dat zegt toerisme-stratege Isabel Mosk. Zij bezocht al 98 landen, zowel solo als met haar gezin. Dus die weet precies hoe je slim en voordelig kan reizen. Isabel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, toerisme-stratege.
3: Wat een mooie functie.
1: Ja.
2: Ja, vind ik zelf ook.
1: Is dat een eigen bedenksel of bestaat het echt?
2: Nou, volgens mij heeft ooit iemand mij die naam zeg maar toebedeeld. Dus in ieder geval de toerisme-stratege. Ja, ja. Prima, maar, dacht ik.
1: Maar jij weet alles van op vakantie gaan?
2: Ja, ik weet er wel veel van.
1: Ja.
2: En ik doe het ook graag.
1: Want hoe is de passie voor het reizen zo begonnen?
2: Ja, eigenlijk echt al heel jong. En als je dan op een gegeven moment toerisme gaat studeren en je maakt heel veel wereldreizen, dan ben je eigenlijk verslaafd geworden aan reizen.
1: Ja, maar dan weet je ook dat het ongelooflijk kostbaar is.
2: Zeker, zeker, ja.
1: En de truc is dan om het zo goedkoop mogelijk te doen. En jij hebt een aantal tips voor luisteraars hoe ze op een goedkopere manier vakantie kunnen vieren.
2: Dat klopt. Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van. Hè. In Europa zijn wij, de Nederlanders gaan natuurlijk graag naar Spanje of naar Griekenland of Turkije. Maar er zijn ook mooie alternatieven, zoals bijvoorbeeld een Albanië, een Noord-Macedonië of denk een keer aan Tunesië. En dat is vaak veel goedkoper om naartoe te gaan.
1: Hoe komt dat dan? Is het dan goedkoper vliegen of?
2: Vaak zijn de vluchten goedkoper. Vanaf Eindhoven zijn er bijvoorbeeld heel veel vluchten naar Oost-Europa. Denk aan Noord-Macedonië bijvoorbeeld, een directe vlucht. Ja. En dat scheelt vaak best wel wat euro's. Maar je hebt ook nog vaak dat op de bestemming zelf het veel goedkoper is. Als je bijvoorbeeld naar Albanië gaat. Nou, die stranden zijn net zo mooi als Kroatië. Alleen vaak wel voor de helft van de prijs.
1: Kijk, dit zijn even tips die je zo mee kan nemen. Want er zijn ook een hoop mensen die zeggen van, deze zomer ik ga liever even niet vliegen. Ik pak de auto wel of op een andere manier op reis.
2: Ja, en dat is dan ook mooi aan Oost-Europa, want dan kan je ook met de auto heen. En dat scheelt natuurlijk ook veel geld, want tickets zijn tegenwoordig juist vanaf Schiphol veel duurder geworden. Juist door die belasting die erop is gekomen. Ja. En daardoor zie je ook weer dat de Nederlander, die is altijd heel erg slim met geld. Dus je ziet veel Nederlanders ook vanaf Duitsland vliegen, omdat dat echt wel een aantal euro's scheelt. Zo is bijvoorbeeld Düsseldorf heel populair, of juist dat mensen bijvoorbeeld vliegen vanaf Düsseldorf, maar dat ze weer terugkomen via Amsterdam.
1: Oh.
2: Dat zijn ook weer allerlei tactieken om een ticket goedkoper te maken.
1: Maar dan staat je auto op Düsseldorf.
3: Ja, maar ja, dat is nog goedkoper, kan je nagaan.
2: Dat gebeurt dus wel, hè, dat mensen of met de trein naar Brussel gaan, of van Brussel heen vliegen. En dat ze dan vervolgens vanuit direct weer terugvliegen op Amsterdam. Om echt wel. En vooral als je met een gezin vliegt, natuurlijk, als je met een gezin bent. En dat scheelt ook maar wat. Ja, 5 keer of met z'n vieren, 300 euro per persoon scheelt al. Ja, dan is dat toch weer 1200 euro.
1: Hey, ik kan de hele week van eten met een beetje geluk. Ook mensen die maken natuurlijk gebruik van de standaard sites. Die gaan of naar een reisplatform of die gaan naar booking.com om maar eens wat te noemen. Zijn er alternatieven waar het goedkoper kan?
2: Nou, wat ik altijd een hele mooie alternatief vind in Nederland is WeFlyCheap. En die scant eigenlijk alle goedkope aanbiedingen. Maar wat hij ook doet, is die kijkt soms naar error fares. En dat heet eigenlijk in, soms gebeurt het wel eens, dat tarieven verkeerd worden ingevoerd.
1: Ja.
2: En dan weten zij hele gunstige tickets zeg maar heel snel online te zetten. En dan, voordat de luchtvaartmaatschappij het doorheeft, kan je dat ticket dan boeken.
1: Goed. Maar dan maak je eigenlijk gebruik van een foutje van iemand anders.
2: Dat klopt.
1: Maar gebeurt dat veel dan?
2: Ja, dat gebeurt wel. Dat gebeurt regelmatig. En je hebt ook al die Facebookgroepen waar je dan in kan zitten, waar dat eigenlijk dagelijks gedeeld wordt.
1: Oh,
2: ja.
3: Dat is dus interessant.
2: En een andere tip wat je ziet, wat echt populair aan het worden is, is huizenruil. Dus je hebt de Facebookgroep Huizenruil voor Nederlanders eigenlijk. En dan kan je gewoon huizenruilen met andere Nederlanders.
3: Stap bij mij toch iemand niet. Ja, ligt er toch iemand anders in je bed?
1: Ja.
2: Ja, maar het is wel een goedkope manier om natuurlijk een aantal euro's om goedkoper op reis te gaan.
1: Huizenruil.
4: Ja, ik vind het niet zo gek hoor. Want als jij bijvoorbeeld een keer naar Japan wil en wie ken je nou in Japan?
3: Ah.
4: Dan kun je misschien in een keer in een echt Japans huis wonen. Dat is toch ook leuk? Alleen je moet wel ook iemand in jouw bed laten slapen. Dat vind ik wel een nadeel inderdaad.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, je ziet natuurlijk, Airbnb is al jaren populair. Maar ja, en dan slaap je soms ook natuurlijk in de woning van andere mensen. Niet altijd, maar ja, soms wel.
1: Hey, en dit gaat heel erg over het naar de bestemming toekomen. Maar als je op de plaats van bestemming bent, heb je daar nog tips dat mensen eventueel iets kunnen besparen?
2: Nou, wat heel goed is om altijd om te kijken echt waar de locals eten. Want vaak waar de lokale mensen eten, dat is en goed. Yeah. En vaak is het ook veel goedkoper. En mijn tip is altijd gewoon, gebruik eigenlijk oldschool Google Maps. Want daar zie je eigenlijk heel goed van wat zijn de reviews. En vaak dan, ook als je op een bepaalde plek zit, dan weet je aan het begin niet van, waar moet ik toe, waar moet ik eten. En dan als je gewoon Google Maps opent en je kijkt naar een goede restaurant en je ziet gewoon veel reviews, positieve aanbevelingen. De prijzen staan er ook vaak bij. Dan kom je wel eens op pareltjes. Dat maak ik zelf ook vaak mee. Dat ik denk, dit had ik niet verwacht. En veel goedkoper dan ik van tevoren had verwacht.
1: Volg de locals. Dat is eigenlijk een tip die jij mee wil geven voor iedereen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, ik denk dat wij met deze tips en toch weer een stukje verder zijn.
3: Heerlijk.
1: Als het gaat om die dure zomervakantie die eraan zit te komen. Want het wordt, hoe je het ook bent of keert, dat zal jij als toerismestratege ook moeten onderkennen. Het wordt allemaal duurder.
2: Ja, zeker weten. Ik ga zelf dit jaar naar Macedonië en Bulgarije. Dus ook Oost-Europa op. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, ik hoor dat het hele mooie landen zijn. En ook inderdaad veel goedkoper dan andere bestemmingen in Europa.
1: Nou, Isabel Mosk, mag ik jou hartelijk danken. Toerismestrateeg, fijn voor deze tips. En heb een fijne vakantie dan ook.
2: Dankjewel.
1: Hoi.

0: 5538. Goedemorgen op deze vroege ochtend. En hoe klink jij vandaag op dit vroege tijdstip? Pak de app van 538 erbij. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt? Ja, dan kun je dus even laten horen hoe jij klinkt zo voor dag en dauw op deze donderdagochtend. Hans!
1: Goedemorgen. Hier weer die tentenbouwers. Even een tentje bouwen. Morgen.
0: Lekker Hansie. Lekker tentjes bouwen vandaag. Elias!
2: Een shoe!
0: Hey, nou ja, mocht Gaston ooit met pensioen gaan, dan hebben we een vervanger gevonden bij deze. Ilona!
3: Goedemorgen, Ilona hier van Ridderkerk. Ik ben lekker onderweg naar 16 over, want ik ga lekker met mijn moeder genieten van een paar dagjes Spanje.
0: Oh, lekker zeg. Nou, fijne vakantie, Ilona. Op weg naar de ochtendshow met Bibi Rexha en Faithless.

0: Mark van Dalen en Enrico Waterverf bij 538. Goedemorgen, donderdagochtend op weg naar een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog heel even terug naar gisteren.
1: Ja, wij waren even benieuwd naar aanleiding van een bericht van Florentien. De Belgische website die even heeft uitgezocht welke auto de grootste kans op een autobrand heeft.
2: De hybrides, hè?
1: Ja, de hybrides.
2: Maar hebben wij allemaal hybride?
3: Wat is hybride exact?
2: Stekker en benzine.
4: Ja, oh, ja. Ik heb gewoon een benzine.
1: Heb jij geen stekker?
2: Oh, je blijft geen stekker.
1: Oh. Jij blijft lekker vervuilen.
2: Oh, wij stekken allemaal.
1: Ja, wij zijn druk aan het stekken.
4: Ja,
1: hoor.
4: Ja, succes.
3: Ja, maar wij denken nou over de toekomst.
1: Wel, nee, man.
3: De generatie na ons.
4: Dat is zo irritant elke keer.
2: Ja, jij vliegt natuurlijk heel veel, dus je zou minimaal als tegenprestatie kunnen stekkeren.
4: Ja, dat zou kunnen. Ik wacht even op de auto waar ik dan echt iets van 1000 kilometer kan rijden. Zonder
2: maar dat rij je toch helemaal niet?
3: Je redt het in één keer 1000 kilometer.
4: Ja, maar ik ga natuurlijk ook vaak weer, voordat ik dan weer thuis ben bij een oplader, dan heb ik er wel, soms wel 1000 op zitten. Ja.
2: Ik op een dag?
1: Ja, maar ik snap
4: niet op
1: wel.
4: Een dag, maar ik logeer heel vaak in Zeist.
2: Ja, maar je kan toch tussendoor laden? Het is er niet één keer. Je komt hier aan op je werk, zet je hem aan de paal.
4: Ja, maar mijn ouders hebben niet een oplader bijvoorbeeld.
2: Nee, ze hebben hem aan de paal van de buurman.
4: Ja, ik vind het zo'n gedoe.
1: Nee, ik snap voor het team wel. Ik denk dat voor veel mensen 1000 kilometer is een beetje de grens. Als je dat met een accu kan rijden, dan denk ik dat veel mensen de beslissing nemen.
2: Het is eenmaal, als je het doet, dan is een way of life.
1: Ja. Nou toch op, je had een elektrische auto, je zei ik nooit meer.
2: Nee, ik had er een, die ging nog 225 kilometer.
1: Ja, dat is wel heel weinig.
3: Ik vind dat nog steeds veel hoor. Maar goed.
1: Serge, goedemorgen. Jij belde even naar aanleiding van de autoband, want jij hebt dat wel eens meegemaakt.
5: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Ja, inderdaad, ik heb dat inderdaad wel eens meegemaakt. Wel al wat jaartjes geleden, ongeveer 30 jaar geleden.
1: Oh.
5: Het ging toen om een Ford Escort en dat was een van mijn eerste wagens. En daar was eigenlijk een soort project van gemaakt door mijn voorganger.
1: Ja.
5: En die had van het contactslot had hij een start-stop systeem gemaakt. Zo'n knop wat tegenwoordig in alle nieuwe auto's ook zit. Dat was hartstikke leuk, werkte allemaal prima. En op een avond neergezet. Naar bed gegaan. En midden in de nacht stond de brandweer in de straat om een auto uit te blussen.
1: Zo.
5: En dat was mijn auto.
1: Dus je trekt je gordijnen open en je ziet je eigen auto afbranden.
2: Nee, joh.
5: Ja, zoiets. Ja, inderdaad. Ja, er was niks meer van over.
1: Wat heftig, joh. Maar
2: het kwam door die start-stopknop.
5: Ja, waarschijnlijk wel. De brandweer heeft daarna nog een klein onderzoek gedaan. Ja, en die gaf wel aan dat er achter het dashboard wat dingen gedaan waren die niet konden.
1: Oh ja, maar is die uiteindelijk, want dat vroegen wij ons af, ontploft zo'n auto nou?
5: Hoe bedoel je?
1: Je ziet op televisie altijd als een...
2: Hij explodeert.
1: Auto's exploderen altijd op televisie.
2: Ja.
1: Maar is dat in het echt ook het geval? Je zit uiteindelijk op benzinetank.
5: Nee, het is voor mij niet gebeurd. En dat is waarschijnlijk omdat ze op tijd hem konden blussen.
1: Ja.
5: Want inderdaad, als de benzinetank zou ontploffen... Ja, dan of dat de brand bij de benzine zou komen, dan zou die kunnen ontploffen inderdaad.
1: Okay,
5: maar het belangrijkste vonden ze wel, dat weet ik wel, dat ze de accu ontkoppeld moest worden, zo snel mogelijk.
1: Oh ja,
2: om de elektra.
5: Dat was ook, de elektra schijnt toch de veroorzaker dan te zijn. En als je dan de accu loskoppelt, dan neem je dat weg, zeggen ze.
1: Oké. Nou, Serge, dank dat je even belde. Anne hebben we ook aan de telefoon. Goedemorgen, Anne.
6: Goedemorgen.
1: Hey, je hebt het ook wel eens aan de hand gehad, een autobrand.
6: Jazeker, dat is inmiddels ook al een jaar of 20 geleden.
1: Ja, dat maakt niet uit.
6: Ik reed in de Benelux-tunnel en ineens begonnen allemaal lampjes te knipperen en te piepen en te doen. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dus ik kwam de tunnel uit, ik heb hem op de vluchtstrook neergezet. En toen zag ik al rook komen, dus ik heb heel dom, denk, oh jee, mijn spullen, mijn tas, mijn sleutels, mijn telefoon, alles gepakt. In plaats van aan je eigen veiligheid te denken. De auto uitgestapt en ineens, ik stond 5 meter van die auto vandaan en ineens een enorme knal.
1: Toch?
6: Ja, en er ging niet in de hens.
1: Zo, maar wat, dat was de benzinetank die ontplofte?
6: Hij reed benzine, inderdaad. En we hadden van de verzekering, want het was toen een 2 jaar oude auto, moesten vanwege de verzekering een of andere alarminstallatie in laten... Nou, en waarschijnlijk heeft die voor kortsluiting gezorgd.
2: Ook kortsluiting dus.
6: Ja. Dus dat was echt nou, niet normaal wat je dan meemaakt.
2: Maar toen de verzekering belde, gaven ze niet thuis waarschijnlijk.
6: Nee, toen gaven ze niet thuis, inderdaad.
1: Maar dan sta je daar langs de snelweg en dan zie je je auto afbranden.
2: Ach.
6: Ja, ja, ja. En het ergste was, ik werkte destijds bij de politie. Dus ik gelijk 112 bellen. En nou ja, toen belde een van mijn collega's, die belde mij op. Van, joh, Anne, wat is er aan de hand? Ik zei, ja, waar blijven ze? Waar blijven ze? Helemaal auto staat af te branden. Alsof ik er nog iets aan kon doen of zo. Echt onbestelbaar. Maar goed, het was, ja, was een hele heftige situatie. Ja. Gewoon ook achteraf dat je denkt van, joh, hoe dom ben je dat je eens je spullen gaat pakken. Ja, je telefoon en je sleutels en je jasje, weet je wel.
1: Maar heb jij angst gehad later nog, als je in de auto zat? Dat je dacht, dit kan natuurlijk nog een keer gebeuren.
6: Nee, nee, dat is me eigenlijk reuze meegevallen. Ik was alleen heel dankbaar, want ik was onderweg om mijn kinderen op te halen om naar de camping te gaan. God. En ik was zo blij dat die er toen niet bij waren. Nee. Dus dat, ja, dat was echt wel een... ik heb ooit één keer heb ik een auto echt daadwerkelijk ook in de fik zien staan. En toen kreeg ik ineens de koude rillingen. Ja,
1: ik snap het helemaal. En nou, gelukkig is dit allemaal goed afgelopen en is het slechts bij materiële schade gebleven.
6: Ja, inderdaad.
1: Fijn dat je even belde en heb een mooie dag vandaag.

0: Ed Sheeran, Shivers bij 538. Goedemorgen deze vroege morgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ja, nou, we zijn allemaal, denk ik, reuze benieuwd.
1: Zeer benieuwd.
2: Gisteren is onze Florentien, omdat zij zo graag zingt.
1: Zij zingt wel en wij vinden eigenlijk...
3: Nou, jij.
1: Nou, oké, ik dan. Ik vind niet dat ze... heel goed kan zingen.
2: Florentien zingt af en toe een beetje vals. En dat is helemaal niet erg, want je doet het omdat je het leuk vindt.
4: Ja.
2: Maar je wil heel graag, tenminste, je zou graag een keer... hier op de radio een duet willen zingen.
4: Ja, heel graag. En ik heb ook iemand uitgekozen om dat samen met mij te doen. Namelijk Django Wagner.
3: Ja, weet hij dat ook?
4: Hij weet het inmiddels. Okay. En hij was ook heel razend enthousiast erover.
1: Nee, dat meen ik.
4: Dus we gaan volgende week oefenen.
2: Nee!
4: Even na de show.
3: Oké. Okay.
4: En dan gaan we vrijdag, denk ik, optreden.
3: Komende vrijdag?
4: Ja, nee, de week daarna.
3: Volgende week vrijdag.
4: Nee, je moet even tijd hebben om...
1: Ja, nee, je moet hem pakken.
4: Ja, dus dan gaan wij optreden en dan gaan we dat nummer zingen.
2: Want het liedje Kali is jouw grote favoriet.
4: Nou ja, dat zing ik altijd samen met mijn kinderen in de auto. En dat is gewoon ook een beetje een nostalgisch gevoel.
2: Ja.
4: Dus ja, gisteren de zangles bij Babette.
3: En, Babette Labij, van,
4: Babette Labij.
3: Van de Voice, hè, onder andere.
4: Klopt, zij is erg bekend en zij zit daar in een prachtig pand bij de Albert Kuip in de buurt. Zo'n oude school is het.
2: Ja.
4: Dus ze werden hartelijk ontvangen en ze zei wel aanvankelijk van dat nummer Kali, dat is niet heel erg geschikt voor vrouwen.
2: Oh.
4: Want het is een vrij laag, je hoort ook Django vrij laag zingen en dat kunnen wij eigenlijk niet bereiken. Je kan het ook een soort tweede stem doen en dan de hoogte ingaan. Maar ja, dan wordt het wel echt gekrijs en vals. Dus dat was ook niet helemaal handig. Dus het is wel een uitdaging. Maar goed, ze heeft wel een aantal goede tips gegeven. En eigenlijk hebben we vooral oefeningen gedaan.
2: Maar was ze onder de indruk van jouw zangkunst?
4: Nou, sterker nog, ze zei dat ik muzikaal talent had.
3: Oh?
4: Ja, ik was zelf ook heel erg verbaasd.
3: Dat is toch gaaf?
4: Ja, ik weet niet. Ik dacht bijna van, zeg je dit nou om aardig te doen? Maar nee, ze menen het echt. Ze zegt, als het niet zo zou zijn, zou ik het echt niet zomaar zeggen. Dus ja, ze vond dat ik wel muzikaal was aangelegd.

0: niet weer overdreven. Dus ze hield heel erg een spiegel voor. Dus dan ging ze mij weer nadoen van, nou, nu doe je wel heel erg raar met je hoofd. Of, dus,
1: vond je dat moeilijk, die spiegel?
0: Ja, want dan zie je hoe achterlijk je dus doet.
2: Oh, okay. Maar hoe lang heeft de les geduurd gisteren?
0: Nou, ik denk 3 kwartier, een uur.
1: Zo. Oh, lekker man.
2: Ja, zo.
0: Dat is goeie les.
1: Best intensief, toch?
0: Dus dan moet ik thuis gaan oefenen. En vooral ook dat ik mijn buik.
1: Maar hebben we wat fragmenten?
2: Ja, want er is gisteren zelfs een cameraploeg met jou mee geweest. Maar er is ook wat audio opgenomen. Ja. Dit is een klein fragment uit de les.
1: Leuk.
2: Luister maar even naar Babette, die ook vrij streng is.
3: Dus licht, liefelijk en duidelijk. Ik zat op een terras. Ik wist niet waar je was.
4: Buik los.
3: Kom jij daar voorbij? En je kwam niet eens naar mij.
4: Buik los.
3: Wat heb ik dan gedaan? Waar is het misgegaan? Je bent voor

0: zeer buikloos.
1: En wat ze ook beweren, nee, ze zijn.
0: En dan is dit is niet handig hoor, want dan zet ik het vast.
1: Wachten, kom nou alsjeblieft. Zeg me waar we staan, Dominique.
2: Nou, dit is het beste luchtalarm dat ik vanochtend heb.
3: Dat is niet aardig.
4: Helemaal waar.
2: Nee, het
4: Dominique is echt veel te moeilijk.
2: Het is een moeilijk liedje, hè?
4: Anouk, dat liedje. Voor mij. Ja,
2: dat is die Nederlandstalige plaat van Anouk.
3: Ja, geweldig liedje trouwens.
2: Ja, maar grappig, die had zij uitgekozen om te zingen.
4: Nee, die had ik uit. Ze zeggen, doe even een ander nummer waar je misschien beter in zit. Maar dit ging nu helemaal mis.
2: Nee, maar ik moet zeggen, die Kali, dat begin, dat ging best aardig.
3: Nee, dat was zeker niet slecht.
2: Nee.
4: Nee.
2: Nou, maar wat voor oefeningen ga je nu doen thuis?
4: Buik ontspannen, dus met mijn mond goede oefeningen doen, dat het lekker loskomt ook. Ja, en zingen dus, hè.
2: Ja.
4: En ik moet ook heel erg opletten dat ik mijn hoofd niet omhoog doe. Want dan
3: krijg je geen adem of zo?
4: Nee, dan krijg je weinig adem en dan komen de klanken er ook niet meer uit.
3: Ah, oh.
2: Joh, wat grappig allemaal.
4: Dus dat is heel leerzaam.
2: Maar jij zegt dus, volgende week vrijdag, dan hebben wij Django Wagner gevraagd om samen met jou Kali te komen zingen.
4: Ja, ik vind het heel spannend.
3: Ik vind dat zo stoer voor jou.
2: Ja?
3: Ja.
2: Maar jij moet dus ook een keer gaan repeteren.
4: Maar zij zei ook, 80% is lef hebben.
3: Juist.
4: Dus ja, dan ben je al een heel eind.
2: Maar dat zit bij jou wel goed, toch?
4: Ja, dat hoop ik wel. Ik heb er in ieder geval ook zin in. Je moet het ook leuk vinden.
2: Ja,
4: natuurlijk.
2: Dat is het allerbelangrijkste. Nou, ik kijk ernaar uit.
3: En wanneer ga je repeteren met Django dan?
4: Donderdag. Dan komt hij hier ook.
3: Morgen?
4: Na de uitzending. Nee,
3: volgende week.
4: De dag ervoor. Ja, dat is ook het fijnste. Want dan zit het er nog een beetje in.
2: Ja, wat goed. Nou, ik hoor aan alle kanten wordt hier geprobeerd om er echt een leuk duet van te maken. Jij gaat dus de komende anderhalve week nog volop oefenen. En volgende week vrijdag in de ochtendshow live hier een duet. Florentine.
3: Ja,
2: dat wil je niet missen. Nee, dat wil je niet missen. Dat wordt hartstikke leuk.
5: What?

0: 7. Hele goede morgen deze vroege morgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je mee te nemen je werkdag in. En het leuke is, ja, dit is het moment om je telefoon te pakken, 09093538 te bellen. Ja, tenminste als jij zometeen de eerste luisteraar wil worden in de ochtendshow. Dat kun je worden, ja, heel simpel dus, door te bellen 09093538. En kom je dan zometeen als de eerste luisteraar in de uitzending in de ochtendshow, komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Ja, zo zijn we dan ook weer, hè? Jij belt ons en wij sturen jou een t-shirt in ruil daarvoor. Bellen maar 09093538. Heb een heerlijke donderdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Zeker zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum. Dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op de socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. Aletta the Musical, Stories of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-50. En de publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mace Kees, The Hustle Race. Gaan we naar het weer. Er is nog kans op wat mist hier en daar. Verder is het droog. Het blijft ook zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. En als die er nu al staan, dan gaat Rick je vertellen waar.
3: Nog even, nee.
0: Geen files.
3: Niks.
0: Dan de eerste luisteraar voor deze donderdagmorgen. Wie oh wie opent vandaag de radioshow. En het zou jou kunnen gebeuren, maar dan moet je wel even bellen met 09093538. De eerste luisteraar die ontvangt het officiële eerste luisteraars t-shirt. Is een geweldig leuk shirt waar het op staat. Dus dan ziet iedereen ook meteen dat ze met een eerste luisteraar te maken hebben. En je kan vandaag tegen iedereen roepen, joh, ik was luisteraar nummer 1. Dus ik zou de eer even pakken via 09093538.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
10: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.
12: Deze week.
11: De 538 Ibiza Week.

0: jonge mensen die luisteren kunnen beter nu stoppen met luisteren en aan de slag gaan. En er nog een kind bij maken. Dat zou wel, wel aardig zijn.
1: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is
2: de 538 ochtend.

0: King van, ik zeg altijd The Simple Minds, maar ik heb de eerste klacht al binnen vanochtend.
1: Ja, hè?
0: Ja, Richard zegt, ho, het zijn niet The Simple Minds.
1: Ja, maar het is
0: Simple Minds.
1: Ja, maar toch. Je zegt altijd, hier, je zegt ook niet, hier zijn Dolly Dots. Je zegt ook, hier zijn de Dolly,
0: Dolly Dots. Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Dus het is gewoon de.
0: Het is spreektaal. Ik ben daar ooit een keer ook.
1: Is het dan fout wat wij doen?
0: Nou ja, dat weet ik niet, maar ik weet. Bij de Golden Earring heb ik ook toen klachten gehad van fans. Die zeiden, nee, ho, het is Golden Earring. En toen zag ik een afscheidsinterview van onder andere Barry Hay. En die zei, ja, en toen zijn we de Golden Earring gestart. En toen dacht ik, ze zeggen het zelf ook.
2: Ja,
0: ja. Ja, dus ik weet niet of Jim Kerr of die ook wel eens The Simple Minds zegt, maar... Dat zouden we
1: hebben
0: even...
1: Simple Minds wel eens live gezien?
0: Nee.
3: Ja, ik wel. Echt steengoed, hè?
1: Fantastisch. Ja. En dan op een gegeven moment een en dan weet je dat
0: gaat het hele stadion
1: dat
0: gaat mee.
1: Is natuurlijk op en dat gaat het hele stadion dat ontploft echt.
0: Ja, dat is een geweldige band. Met geweldige liedjes, zo heb je de afgelopen 4 minuten kunnen ervaren. Want zij hadden vandaag de eer om de show muzikaal te openen. Wie dat zo meteen onze eerste luisteraar doet, dat horen we binnen nu in een minuutje. Maar we gaan eerst even naar het nieuws van vanochtend. Want het COA heeft besloten dat er in Ter Apel alleen nog plek is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit. Buiten lagen meerdere mannen te wachten op een plek. En de directeur van het COA, dat is Jury Kapteins, die legde bij Nieuwsuur uit hoeveel opvangplekken er nodig zijn om iedereen goed onderdak te kunnen bieden.
4: Nou, vandaag 500 plekken om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. De komende weken 1000 om het daar gewoon ook de komende weken goed te houden. Maar uiteindelijk naar de zomer toe hebben we nog zo'n 3.500 plekken nodig om het landelijk gewoon weer rustig te krijgen. Dus die oproep van de minister voor spoednoodopvang, die is echt heel hard nodig.
0: Ja, anders de directeur van het COA, het gaat weer helemaal fout daar.
1: Je hebt toch wel het gevoel dat het gewoon niet in orde gaat komen?
0: Nee. Nou, ze hebben nu al aangekondigd, dat deden ze een paar dagen geleden, dat met de nieuwe Europese regels, dat het alleen nog maar erger gaat worden. Ja, ze verwachten één grote chaos.
1: Ja, maar luister, het land is gewoon vol. We kunnen het niet kwijt.
0: Nou ja, dat blijkt, ja. We gaan naar Renske. Renske, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Uit Almere.
5: Ja, klopt.
0: Ja, Renske, even benieuwd. Ben je al buiten geweest vanochtend?
5: Ik ben zeker buiten geweest. Ik ben vanaf 4 uur al onderweg.
0: Oh, joh. En wat viel jij op toen je naar buiten stapte vanochtend? Ja.
5: Dat het prachtig weer is.
0: Ja, nou precies dat.
2: Het is niet meer zo koud.
0: Nee, je ruikt dat het warmer wordt.
2: De kou is uit de lucht.
5: Dat is zeker zo. En de vogeltjes fluiten.
1: Zelfs in Almere.
0: Maar goed, je zegt ik ben vanaf 4 uur al op. Dan heb je een bijzondere dag vandaag.
5: Heel bijzonder. Ik ben voor mijn werk onderweg om een tafel op te halen via Marktplaats. Helemaal naar Lichtenvoorde.
2: Maar was een nieuwe tafel in Almere kopen dan niet makkelijker en goedkoper?
5: Nee, bij mijn werk gaat het allemaal helaas niet zo.
2: Maar heb je een snijtafel nodig? Of wat heb je voor tafel
5: nodig?
2: Nee.
5: Nee, wij zijn wel echt dat we voor tweedehands spullen gaan. Gewoon leuke appartementen inrichten. In Amsterdam doe ik dat. En deze tafel kon ik niet laten staan.
0: Zo doe je. Maar even, dan sta jij... Ja. Want je gaat naar Lichtenvoorde, maar je bent om 4 uur vertrokken. Dan sta jij daar zo meteen om 7 uur... 's ochtends sta je bij de meneer zo voor de deur.
5: Ja, klopt. Maar dat hadden we afgesproken.
0: Maar wat een rare tijd om een tafel te kopen.
2: Ja, maar ja, die mensen moeten ook misschien weg.
5: Ja, en ik moet ze natuurlijk helemaal naar een appartement brengen in Arnhem ook nog. Dus daar moet ik ook wel een beetje rekening mee houden.
0: Je gaat dat allemaal, ga je dat vandaag doen? Nou, ik vind het wel leuk. Dus jij richt eigenlijk woningen in?
5: Ja, klopt.
2: Jij bent een soort Roos Reedijk.
5: Nou, zo kan je het noemen, ja. Ja hoor.
2: En wat is nu de trend?
1: De trend, ja. Pastel?
5: De trend, ja. Eigenlijk bij ons een beetje wel geaarde kleuren met een beetje felle kleuren doorheen. Een beetje met accessoires.
0: Japandi, toch noemen ze dat?
5: Ja, klopt.
2: Ja. Japandi?
0: Ja, Japandi. Ja. Dat is helemaal, helemaal hip.
2: Helemaal hip. Japandi.
5: Okay. Helemaal hip.
0: En hotel chic zie ik ook overal.
2: Maar is dan is Scandinavisch design uit?
0: Nee, dat zit een beetje in dat Japandi.
2: Vroeger was alles wat beton look had, was Scandinavisch ineens.
0: Nee, dit is...
5: Een beetje mix, hè? Een beetje mix.
1: Oh, okay. Japandi mix.
0: Ja, Japandi. Dat is onthoud die term. Kan je
2: Japandi.
0: Ja.
5: Maar, jullie weten er wel veel van af.
0: Ja, maar ik ben wel benieuwd, Rens. Want als jij appartementen en dat soort dingen inricht... dat doe je natuurlijk ook vaak voor iets vermogende mensen.
1: Ja.
0: Dus ik kan me zo maar voorstellen dat er ook wel eens BN'ers tussen zitten.
5: Nee, helaas niet. Dit is echt voor experts.
2: Die hebben wel een hoop geld, wat de baas betaalt.
5: Ja, die hebben een hele hoop geld.
0: Ja, blijkbaar niet, want het moet allemaal tweedehands. Dat weten die experts niet, dat ze met tweedehands rommel worden opgeschreven.
2: Je hebt er niks door, joh.
5: Niet zo hard, gelukkig praten ze Engels.
0: Oh ja, Renske. Naast dat jij vandaag een tafel gaat kopen, heb je nog iets anders voor elkaar gekregen. Want jij bent...
6: De eerste luisteraar.

0: Love voor Cheryl Cole bij 538 om 6:59 de ochtendshow.
1: Zij ging toch met een voetballer? Of heb ik, haal ik nu heel veel mee?
2: Nee, Shakira ging met Piqué.
1: Nee.
0: Nee, zij ging ook met... Of ging zij met Lewis Hamilton? Nou, ik weet het niet meer.
1: Ik zoek het even op.
0: We zoeken het even op Cheryl Cole.
2: Ik denk sowieso dat niemand weet wie
0: ze... Ze had een relatie met Ashley Cole.
2: Oh.
0: Vanaf 2004.
1: En dat is een voetballer, toch? Ja.
0: Dat is een voetballer, ja.
2: Wel toevallig dat ze allebei dezelfde achternaam hebben.
1: Ja. Nou, voetballer die Cole heet.
0: Ja. Dat heb ik bij Marco Borsato en Leontien Borsato ook altijd zo bijzonder gevonden. Ja.
2: Die krijgen een relatie, ze hebben allebei toevallig dezelfde achternaam.
0: Dat je elkaar dan tegen het lijf loopt en dat je hetzelfde deed.
2: Schijnt dat ook heel
1: erg. Keizer.
0: Daar gebeurt dat dus echt, ja.
2: Ja.
0: Daar heb je echt mensen die gewoon al dezelfde achternaam hebben.
3: Zou wel leuk zijn als
2: iemand terug. Ik vond ook, Joey Veerman, die heeft natuurlijk zijn vriendin ten huwelijk gevraagd.
1: Ja, prachtig.
2: Ze zijn op vakantie, het is natuurlijk weer zomerstop en weet ik wat. Maar ik las ook het berichtje even en ik denk, dit is ook... Joey Veerman is natuurlijk ook Volendammer ten voeten uit.
1: Ja, ik weet
2: het. En ik vond deze zo klassieker. Zijn vrouw heet Schilder, weet je wel? Dus ja, dat is natuurlijk al echt Volendams.
0: En waar werkte ze?
2: In een viskraam. Ik denk, dit kan gewoon niet.
0: Het kan alle clichés.
2: Dit kan niet klassieker. Nee. Meer klassiek zijn dan...
1: Maar zijn er ook nog andere beroepen in? Van, ja, schilder en viskraam, dat is het, denk ik.
2: Zanger. Ik bedoel, de
1: zanger. Je hebt daar maar 4, 5 beroepen.
2: Was het niet laatst een onderzoek geweest dat Volendam een van de meeste eredivisiespelers of zo levert? Samen met Heilo of zo?
0: Ja, sowieso qua topsporters zitten.
2: Ja, Volendam, het is een kleine gemeenschap, maar er komen toch een hoop talenten vandaan.
0: Ja.
2: Maar ik vond dit zo mooi. Veerman en Schilder uit de viskraam. Het kan gewoon...
1: Ja, het is fantastisch.
2: Hij heeft natuurlijk ook bij Volendam gezeten, toch?
1: Ja, Joey Veerman.
2: Ja, toch?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Wel vrij kort, dacht ik.
2: Maar, redelijk
0: snel opgepikt.
2: Hij kan hem helemaal afvinken, de bingo-kaart.
0: Ja, fantastisch. Een leuke gozer.
2: Bingo-kaart.
0: Ik begrijp nog steeds niet waarom hij zo overhoop ligt met Ronald Koeman. Wat daar toch speelt, ik vind het zo'n raar verhaal.
1: Ja, ik vind Joey namelijk echt een vrolijke vrouw.
0: Een van de weinige voetballers die je ook altijd kan bellen. Ja. Als wij Joey Veerman bellen over het algemeen...
2: Bellen is. Ja. Bellen. Nou, nee, niet nu. Het is hartstikke vroeg.
0: Hij is op reis met zijn vrouw, toch?
2: Het grappige was, Peter Bos die zat natuurlijk ook bij... Studio Voetbal afgelopen zondag. Ja. En die zei ook, hij zei namelijk dat je onwijs kan lachen met die Veerman. En dat hij goede zelfspot heeft. En een van de eerste is altijd als je kritiek op hebt. En het klopt in zijn ogen dat hij ook zegt,
1: daar heb je gelijk,
2: ga ik wat mee doen. Ja. Eigenlijk heeft het alles dat je denkt, ja, neem die man mee naar Amerika.
3: Ja, maar dan weet je dus ook waarom het niet klikt. Want die Koeman is volgens mij doodserieus, toch?
2: Jij denkt, Joey is te gezellig.
3: Te gezellig?
2: Ja.
3: Weet het niet.
0: Feestnummer. Nou, straks hier in deze radioshow kans op een trip naar Ibiza. Die gaan we vanochtend weer weggeven. We hebben nog een barbecue staan. Ook die gaat eruit later vandaag. Als jij raadt wat de grillplaat is en die ligt bij ons onder de barbecue... dan kun je hem winnen. De ochtendshow barbecue, want zo ziet hij eruit. Hij is namelijk allemaal in groen en paars gespoten. En muziek uiteraard. Kensington is dit. Living for.

0: Kensington, Living 4 in de ochtendshow. Het is 6:35. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Dit is tot 10 uur de 538 ochtendshow met zo dadelijk lekker naar de wekker. Het laatste nieuws van Florentien.
1: Nou, ja, de grootste blunder op de radio is gemaakt hoor. Ik vertel zo wat.
2: Hij over jezelf praten.
0: Harry Styles staat ook klaar. En Calvin Harris hoor je zo.
3: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
4: Het Nederlands elftal speelt nog 1 keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
3: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.

0: Wel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
7: Mama.
6: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ja, goedemorgen. Vandaag schijnt geregeld de zon, blijft overal droog. Maximum temperatuur 23 graden. Komende dagen wordt het nog warmer, met zaterdag kans op tropische 30 graden.
10: Tropisch, hè?
9: Ja, tropisch.
10: Ja.
9: Dat mag, hè, vanaf 30 graden.
10: En hebben we nog die zomertop 100.000...
9: Nou, dat is wel even leuk om te melden. Ja. We gaan hier op 538 gaan we de zomertop 538 gaan we opnieuw uitzenden.
10: Ja.
9: En daar starten we mee, Rick. Jij weet dat precies.
10: Dat weet ik helemaal niet zelfs.
9: Oh, vanaf zaterdag 7 uur.
11: Lekker, man.
9: Ja.
11: Mooi dat... Ja. Nou ja, iedereen gaat dit weekend zijn aircootje voor het eerst weer aanzetten.
10: Och.
11: En dan duw je op die knop en dan komt er... Hè? Nog een keer op die knop.
10: Hè?
11: En stinkt
10: al in het begin altijd.
11: Je hebt hele witte lippen.
10: Ja, ik heb eventjes... Ik heb een cremmetje. Ik heb ontstoken mondhoekjes.
11: Ontstoken mond? Dus een koortslip.
10: Nee. Dat zijn...
9: Een beetje smetplekjes.
10: Ja, gonoreus. A2. Ongelooflijk. Maastricht Eindhoven bij de Hocht. 12 minuten. A2. De gonoreu ook. Den Bosch, een paar jaar geleden. Den Bosch Utrecht bij Kerk 3.
11: Gaat je lijf niet meer uit.
10: Wat zeg je?
11: Gaat je lijf niet meer uit.
10: Nee? Nou, dan zit het heel... A15, Gorinchem, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam. Liggen voorwerpen op de weg. Die worden nu weggehaald. En de vertraging 20 minuten.
9: Het is 4:30. De hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht in Stadskanaal geslapen omdat er in Ter Apel geen plaats meer voor ze was. Ze zijn met bussen gisteravond laat naar het pand van een sociale werkplaats gebracht. Straks dan gaan ze weer naar Ter Apel. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder meer premier Jette reageert heel kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beeld is ook te zien hoe die worden toegetakeld. En het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leidekkers. Ja, de Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercover schip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. Operatie ging niet door omdat Bolle Jos bleef zitten waar hij zat. Een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles dood verklaard.
9: Ja, cool.
12: Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender eigenlijk klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Hebben wij hier ook natuurlijk.
10: Hebben wij dat hier?
12: Zeker, als de koningin overlijdt.
9: Ja? Nou, er is zo'n soort protocol dat we volgens mij de muziek aanpassen.
11: We hebben geen muziekband.
9: Maar er is geen muziekband die klaar ligt.
12: Nee, maar wel een soort bandje, een bericht met van de koning is overleden. Hebben of hebben we dat ook niet?
10: Nou nee, we moeten dat zelf zeggen. Volgens
9: we hadden vroeger, maar dat is echt lang geleden, hadden we zo'n noodkoffer hadden we in de studio staan. Een zwarte koffer was dat. En die was bij het overlijden van iemand van het koningshuis.
12: Okay.
9: En daar kon je inderdaad, er zat een playlist in en er zaten een aantal teksten. Maar dat ging toen inderdaad allemaal nog met cd.
10: Nou, volgens mij is het zo dat als iemand van het koninkhuis, zeg maar de top, zeg maar, overlijdt, dat alle radiostations een gedempte, zeg maar,
9: aangepaste muziek. En dan geen spelletjes en geen vrolijke jingles. En...
12: Nou ja, hier kwam ook een automatisch bericht met de boodschap, nou, de koning is overleden en daarna volgde dus een stilte. Ja, en dan gaan de alarmbellen af in een radiostudio. En toen werd het dus ontdekt. Ja, het station, Radio Caroline, die heeft sorry gezegd. Nou ja, naar alle luisteraars en ook naar het koninkrijk natuurlijk. De Rekenkamer heeft gisteren het kabinetsbeleid van het afgelopen jaar onder de loep genomen en trekt de conclusie dat we eigenlijk maar heel weinig zijn opgeschoten met kabinet Schoof. Als voorbeeld wordt de woningbouw genoemd. Woonminister Mona Keijzer die had geld genoeg om flexwoningen bijvoorbeeld te bouwen. Maar ja, er werd eigenlijk amper iets mee gedaan. En dat is vervelend. Komt ook omdat we veel te weinig hebben geïnvesteerd, waardoor je dus uiteindelijk niet verder kunt.
7: Nee, we staan stil, was de conclusie.
12: We staan stil. Ja. Supermarkten Aldi en Albert Heijn die roepen bakjes met cashewnoten terug. Die zijn gevaarlijk om te eten.
11: Zijn die met schilletje of zijn dat die ronde? Die halve maandjes.
7: Dat zijn die halve maandjes. Ja.
11: Wat is die met die schil dan? Wat je,
7: pistache.
11: Oh, pistache, ja.
10: Oh ja. Die vind ik zo lekker.
7: Ja, lekker. Ja. Nou, cashew ook trouwens.
12: Ja, heerlijk.
10: Dat is gezout, hè? Heerlijk.
7: Ja, als er geen zout op zit, vind ik echt geen klappen.
11: Nee. Oh, dat is een droge hap.
12: Ja. Ja, nou ja, er zitten metaaldeeltjes in. En oh. Aldi zegt zelfs dat mensen die die nootjes eten er zelfs verwondingen aan over kunnen houden. Mm. En Albert Heijn zegt dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. Wil je nog weten welke cashewnoten? Ja. Bij de Aldi gaat het om de Trader Joe's ongezouten cashewnoten. Cashewnoten in een verpakking van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september. Albert Heijn gaat het om het huismerk gezouten cashewnoten in een extra grote verpakking en houdbaarheidsdatum 4 november.
7: Maar dat betekent dus dat de nootjes van de Albert Heijn en die van de...
12: Ja, dat dacht ik dus ook.
7: Die komen dus uit precies dezelfde fabriek.
12: Ja. Ja. En waarschijnlijk betaal je bij de appie
7: betaal je
12: veel
7: dubbele.
12: Meer. Ja.
7: Opvallend.
12: Ja, dat is, valt op.
7: Maar dan weet je dat dus eventjes. Er kan een beetje ijzer in zitten. Koop je ongezouten nootjes, zit er ijzer op. Dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Flo, dankjewel. 8:08 in de 538 ochtendshow. Met straks lekker naar de wekker.

0: podium al aangepast bij de concerten? Of staan mensen nog steeds tegen de enorme
1: vanaf
0: dingen
1: aan? Vanaf vrijdag.
0: Oh, vanaf vrijdag gaan ze aanpassen?
1: Ja, ze gaan nu klussen en vrijdagmorgen is het aangepast.
0: Ik vond het wel een beetje te doen met die mensen die dan gisteravond zijn geweest.
1: Dat is heel lullig en het zou netjes zijn als ze hun geld terugkrijgen. Of in ieder geval een deel daarvan.
2: Dat kan toch niet, man.
0: Ja, maar die mensen hebben dus...
1: Het gaat om het VIP-vak, hè.
0: €430 betaald, geloof ik, voor een kaartje.
3: Dan dus zou ik wel een
1: krachtje zijn je hoger naar de enkels van Harry Styles te kijken.
3: Nou ja, ze hebben wel mooie enkels, maar ik zou wel dat een gedeeltelijk geld terug willen hebben.
0: Ik zag een filmpje van zo'n meisje, dat stond daar. En Harry Styles was gewoon echt hele periodes van het concert. Konden ze hem gewoon echt niet zien. Was hij gewoon helemaal uit beeld. Zei ze, ja, Harry is gewoon even weg.
1: Schandalig.
0: Ja, het was wel sneu. De ochtendshow, 6:55. En tijd voor...
4: Lekker na de wekker.
0: Nou, dan gaan we eens eventjes bij jou te raden wat we zo meteen moeten draaien. En ja, jij hebt altijd gelijk, dus dat scheelt. Wij hebben vandaag de verjaardag van Leo Sayer te vieren. Is nog steeds onder ons. 78 is hij geworden. Ja. Had natuurlijk een paar hits in de jaren 70 en begin jaren 80. En later nog een keer in de Zero's samen met Mac. Kan je je nog herinneren dat hij Thunder in My Heart Again...
3: Oh, ja.
0: Dan maakte hij deze remix van...

0: Eigenlijk Thunder in My Heart, maar aangezien die opnieuw werd uitgebracht, heeft hij het woordje again erachter gezet. Hij zong hem namelijk zelf opnieuw in. De optie 1 vandaag. En dan, in het jaar 2010 op deze datum, krijgt Bono een spoedreparatie aan zijn wervelkolom. We gaan ervan uit dat het allemaal goed is afgelopen. Want
1: een operatie neem ik aan.
0: Ja, een operatie, een spoedoperatie.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Optie 2 is een liedje van U2, daarom Where the Streets Have No Name.

Die twee vandaag, als je hem straks helemaal wil horen, dan moet je hem even een tweede deze kant op sturen. En dan gaat je stem naar YouTube. Dus Macaulay O'Sayer, optie 1 vandaag. En YouTube, kan ook niet anders, hè? YouTube, optie 2. Wat is de leukste? Geef het door via de app en win daarmee een badjas.

0: Sam Smith en Calvin Harris met z'n tweeën Promises in de ochtendshow. Goedemorgen, het is 14 minuten voor 7 op deze vroege donderdagmorgen. En wij hebben ze allemaal voor je geteld, de stemmen in Lekker naar de Wekker. En ik moet zeggen, er is veelvuldig gestemd vanochtend.
1: Ja, leuk. Ja, veel mensen.
0: Altijd leuk om te zien hoeveel mensen zich mengen in de strijd als het gaat om het liedje dat het leukst is.

0: uit Kogel aan de Zaan. Goedemorgen, Jeffrey.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Vloerlegger.
1: Ja, dat klopt.
0: Leuk.
2: Maar is dat een laminaatje of een gietvloertje? Of RVO?
1: Zandcementvloeren.
0: Oké. Zo.
1: Dus wel vrij pittig, maar leuk om te doen.
0: Ja, en dat doe je al lang ook?
1: Ja, een jaar of 20 denk ik ondertussen.
0: Oh. Hebben jullie een vloertje bij een bekende Nederlander gelegd?
2: Een bekend vloertje, een BV'tje.
0: Een BV'tje.
1: ja, wij werken ook wel voor Bob Flow, onder andere.
0: Wie?
1: Dus die van Kopen zonder Kei.
2: Hashtag Bob uit Amsterdam.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Maar dan heb je ook wel eens echt bij een bekende Nederlander thuis zijn vloertje neergelegd.
1: Nee, niet echt wat ik zo snel kan bedenken. Nee.
0: Nou, als dat blijft hangen, toch? Denk ik.
1: Ja. Ja, nee, niet echt bij hele bekende Nederlanders.
0: Is het duur eigenlijk, een zandcementvloer?
3: Ja, wat heb je nodig?
1: De prijzen weet ik niet echt, maar ik denk dat het er wel mee valt.
0: Oké. Okay. Ja. Je gaat vandaag weer een nieuwe vloer. Wat ga je doen vandaag?
1: Weet ik nog niet. Ik ben op weg naar de zaak.
0: Je weet helemaal niks, man.
4: Maar doe niet zo onaardig.
2: Ja, maar het is toch heerlijk hoe je de dag begint. Dat is toch ook fijn, man?
0: Ja, man.
4: Ja, maar je moet wel een beetje...
1: Wij krijgen 's ochtends te horen wat we moeten doen. Dus ik krijg zo meteen het werkbonnetje.
2: Ik vind dat is wel lekker vooruitzicht, toch?
0: Zo zouden wij ook moeten gaan werken, eigenlijk. Dat iemand gewoon een werkbonnetje neerlegt. Van, nou, dit is wat jullie vandaag gaan doen.
2: En zorg maar dat het routine geregeld is.
1: Ja. Dus dit is voor ons iedere dag een verrassing.
0: Nou, leuk, man. Jij hebt je stem laten horen en je ging voor optie 2.
1: Ja.
0: Het liedje van U2.
1: Ja, dat is wel... Als U2 erbij zit, dan is dat keuze niet zo moeilijk.
0: Ben je liefhebber, Jan?
1: Ja, ik luister graag naar U2. Ja, zeker.
0: Nou, gelukkig, want hij heeft gewonnen vandaag. Dus je kan zo meteen gaan luisteren naar U2.
1: Ja.
0: Maar niet voordat we hebben gehoord welke kleur badjas er naar Kogende samen worden opgestuurd.
1: De groene, alsjeblieft.
0: Wij zorgen dat een groene jouw kant op komt. Jeffrey, leuk je gesproken te hebben en een hele mooie dag vandaag.
1: Oké, hetzelfde. Fijne dag.
0: De winnaar vandaag. Want de meeste stemmen kwamen binnen op deze plaat. Optie 2, U2. Where the streets have no name.

0: waanzinnig liedje van U2, Where the Streets Have No Name. En daar waren meer mensen het over eens, want de meeste stemmen waren vanochtend voor deze plaats van U2, de winnaar in Lekker naar de Wekker. Zometeen gaan wij iemand naar Ibiza sturen. Dat is altijd leuk om iemand een gratis vakantie aan te kunnen bieden. En zeker als dat naar het partyeiland is. Wat je even moet doen is de oproep in de gaten houden. Je hoort zometeen een vriendelijke damesstem vertellen dat je aan boord mag gaan van vlucht 538.
1: Een stewardess.
0: Ja, is het een stewardess? Ja, een stewardess. Die dat dan oproept. Als dat gebeurt, mag je bellen met 0909-3000-538. Kom je op de radio, dan krijg je een Spaanstalig gezin te horen. En die moet jij vertalen naar het Nederlands. Nou is dat natuurlijk hartstikke moeilijk, dus we geven je gewoon twee opties.
1: Maar dan nog, ik zat gisteren naar Frank te luisteren, die had hem ook. En ik had hem verkeerd.
0: Had jij hem verkeerd, joh?
1: Ja, want je denkt toch, weet je, ik weet niet wel, maar je hoort dan bijvoorbeeld offerta. Ik weet dat het zou offerte zijn, maar dat was dan...
2: Uitverkopen.
1: Ja, oké. Ja.
0: Maar goed, gisteren hadden wij Dos Cervezas. Dos Cervezas, por favor, para David Guetta.
2: Nou, dat is ongeveer de eerste zin, als je naar Spanje gaat. Iedere elke Hollander kan zeggen,

0: Hey, welke wedstrijd zitten we eigenlijk te kijken?
1: Volgens mij Nederland-Argentinië.
0: Maar hebben we die niet al lang gezien?
2: Vanaf komende week. De ultieme beproeving.
3: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert.
3: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
3: Bij Radio 538.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
19: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
20: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
21: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
22: Yes, hij doet het.
23: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie...

0: De anti-inbruikhulp van Interpolis is Doei Inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: 2 gratis. En AH Barbecue Vlees, Vis, Kip en AH Terra Barbecue, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden die lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, dat meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En in Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 jaar huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden, waren hun ouders verdwenen. Gaan we naar het weer. Er is nog kans op wat mist hier en daar. Verder is het droog. Dat blijft ook zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel voor een team. Files dan, Rick weet waar.
4: Begin op de A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp 28 minuten. N9, Den Helder, Amstelveen bij Akersloot 30. En de laatste is de A16, Breda, Rotterdam bij Klaverpolder 26 minuten.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Klopt hoor, die voor donderdag 21 mei. Goedemorgen. Er is veel internationale woede ontstaan over de behandeling van de activisten van de flotilla. Ze zijn door Israël opgepakt en op beelden is te zien dat de activisten slecht worden behandeld. Nederland roept, samen met vier andere landen nu, de Israëlische ambassadeur op het matje.
3: En voor ons is de belangrijkste zorg is de veilige terugkeer van de Nederlanders die daar aanwezig zijn. En ze behoren natuurlijk fatsoenlijk behandeld te worden. En op basis van deze beelden hebben we daar grote zorgen over.
0: Er was met name een Israëlische minister die daar met een vlag liep te zwaaien en ze moesten naar het volkslied luisteren. En in het Hebreeuws werden zij toegesproken. Dat was eigenlijk gewoon één grote publiciteitsstunt voor de minister, wordt nu gezegd. Dus daar is wat ophef over. Dan Johan Derksen, die gaf gisteravond toe dat hij niet handig heeft gehandeld. Als het gaat om het schandaal rondom het Engelse Married at First Sight, zijn uitspraken van dinsdagavond nam hij terug. Angela de Jong heeft hem daarom aangesproken. En Johan, die begreep dat eigenlijk wel.
4: Dat had toch ook gelijk, hè? Kijk, als ik iets doms zeg, dan mag ze hem de oren slaan. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Want jij corrigeerde me, toen wist ik al dat ik fout zat. Maar ik liet me meevoeren. Ik vind dat zo'n verderfelijk programma.
5: Ja.
4: Als die vrouw dat niet wil, dan is dat inderdaad verkrachting.
5: Ja.
4: En dat is net zo erg als een gewone verkrachting die buiten een huwelijk voorkomt. Dus ik heb gewoon dat heel slordig geformuleerd.
0: Ja, want dus Johan Derksen.
6: Nou, dit is voor Johan Derksen begrippen sensationeel wat hij doet. Dit kan gewoon opgeslagen worden in beeld en geluid.
7: Ik denk dat er echt heel veel klachten zijn gekomen.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
7: Ja.
0: En hij zegt natuurlijk zelf al van, nou, ik merkte dat Wilfred ingreep.
6: Dus ja, maar over het algemeen trekt hij zich daar geen reet van aan. Nee. Dan gaat hij er eigenlijk nog een keer harder overheen normaal.
0: Nou, heeft hij toch iets geleerd van de KRZL, denk ik. Want dit was natuurlijk min of meer hetzelfde soort akkefietje. En toen weigerde die
6: ze. Ja, en ze zitten nu natuurlijk ook in een gesponsord programma. Wat links en rechts, denk ik, ook nog wel wat vingers in de pap heeft.
0: En Jort Kelder, die reageerde bij Eva op de renovatie van het Binnenhof. En zegt dat hij verbaasd is dat de Tweede Kamer uit het oude gebouw is vertrokken. Maar als hij eraan terugdenkt, dan snapt hij het eigenlijk ook weer wel.
8: Überhaupt dat ze ooit uit het oude Kamergebouw zijn weggegaan. Dat werd natuurlijk een beetje krap van 100 Kamerleden naar 150. Ja, en toen kwam Elias en Erika Terpstra erbij. Toen waren de bankjes vol. Dus je had beter kunnen zeggen, we gaan ze daar allemaal in proppen.
9: Okay, ja.
8: Is het waar of is het waar?
10: Corrigeer hem dan, Eva.
9: Wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Hoe ga ik die jongen nog opvoeden?
7: Nou, dit is gewoon echt vet, Shane.
0: Ja, maar ik moet toch altijd wel...
7: Vind je dat echt kunnen nog?
0: Ja,
7: anno nu?
0: Nee, het kan niet. Ja, maar wij zeggen ook wel eens dingen die natuurlijk eigenlijk niet kunnen.
7: Hou jij met name.

0: platen beluisteren hier op 538. Hey Rick, hoe is het op de weg?
1: 22 files, Tim. En de file met de meeste vertraging nu op de A4. Dat is Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en het prachtige Zoetwoudendorp. Ongeval geweest en de vertraging nu 34 minuten.
0: Zo leuk ook dat we ook nog een barbecue weg gaan geven zometeen met die zomerse temperatuur.
1: We hebben gisteren geprobeerd, hè?
0: Ja,
1: wat een ding.
0: Fantastisch ding. Kan je dit weekend nog gaan

0: En 54 Ultra, talk to you in de 538 ochtendshow. Kwart over zeven is het geworden en we hebben net het weer nog even met je doorgenomen. Komend weekend tropische temperaturen van rond de 30 graden.
1: Heerlijk, kunnen we weer klagen dat het te warm is.
0: Oh ja.
1: maar het is wel zo grappig, was collega Floris Molenaar, die had een fotootje gepost op zijn Instagram van een regenend regen hier op de bergweg. Van joh, denk hier even maandag aan als we weer met z'n allen klagen over dat het te warm is.
0: Ja. Dat is wel heel Nederlands om te klagen over het weer. Maar vooralsnog.
2: Hoeveel dagen achter elkaar moet het mooi weer zijn voordat je gaat klagen?
1: Nou, ik vind dat je helemaal niet moet klagen.
2: Nee, maar het is in Nederland.
1: Er mag één doelgroep klagen en die klagen altijd. Nou, twee eigenlijk, dat zijn de boeren en de strandtenteigenaren. Dat zijn echt de opperklagers van Nederland.
2: Ja,
1: want
2: maar
1: daar is het of te warm voor, of te koud.
0: Ja, ik heb
1: of
0: ze
1: te droog.
0: Bijna nog niet gehoord volgens mij.
2: Nee.
1: Ik weet ook niet, maar dat weet Rick beter. Jij woont natuurlijk dicht bij het strand.
2: Ik kom vaak
1: op
2: strand.
1: Het seizoen al helemaal
2: even
1: running met alle strandtenten open.
2: Nou, er zijn heel veel strandtenten die zijn er gewoon
0: het hele jaar door.
1: Maar degene die opgebouwd worden, staan die ook allemaal al?
2: Staan allemaal, ja.
1: Dus die zijn klaar voor dit weekend.
2: Ja, en ik moet zeggen, vroeger was het, was een strandtent toch altijd een beetje. Maar het is tegenwoordig, het zijn gewoon echt.
1: Het zijn hippe clubs.
2: Ik vind alleen de prijzen wat aan. Maar ja, dat is eigenlijk alle horeca. Het is een beetje dat je zegt, nou, het zou 10 euro goedkoper kunnen.
0: 10 euro?
2: Ja, per
0: kopje koffie.
2: Nou, ik vind, daar blijf ik bij. Ik vind 4,90 voor een cappuccino vind ik gewoon asociaal duur.
3: Nou, ja, maar en heb je nog niet eens de duurste?
1: Nee. Ik denk dat die strandtenteigenaren en horecaondernemers niet anders meer kunnen.
2: Nee,
1: dat is gewoon. Voor mij gaat er nu ook op LinkedIn een of ander bonnetje rond van iemand. Die had ook voor mij. Die was met een groepje uit geweest. 18 biertjes. Drie rondjes bitterballen. Nog wat fris, dit en dat. Ik geloof dat het bonnetje was 125 of 150 euro of zo. Dat is ook zeggen van, joh, ik ga helemaal niet verklaren. Ik doe het nooit. Maar het is echt. Het moet gewoon echt stoppen. Het is gewoon klaar.
3: Ja, nou, vroeger ging je lunchen voor 30 euro. Nu ga je lunchen voor 80 euro. Bijna.
2: Zouden nu een strandtent-eigenaar luisteren naar ons? Ja, dat kan niet anders. Die even uit kan leggen waarom het zo schoftig duur is.
0: Nou ja, ik denk dat hij zal zeggen, of zij, het is niet schoftig duur. Dit is ongeveer wat het moet kosten.
1: Personeel wil tegenwoordig maar heel veel meer verdienen. De brouwerijen, die verhogen de prijzen gigantisch.
0: Ja. Kijk, en op een gegeven moment, je moet mee, want je wil aan het eind van de maand ook wat overhouden. Maar je kan ook niet te hard stijgen met je prijzen, want dan komen er geen klanten meer.
2: Nee.
1: Dus wat denk je dat het frituurpannetje aanzetten kost voor zo'n knakker als je een rondje bitterballen bestelt?
2: Ja, ik zit niet meer in de horeca.
0: Personeel, zo'n pand kost geld, inderdaad.
1: Gas, olie.
0: Het is allemaal stervensduur. Ja, als het bij ons duurder wordt, dan wordt het daar ook duurder.
1: Maar het gekke is, en dat vind ik altijd het meest opvallend.
0: Ik denk je gaat over de pinautomaat beginnen. Die op zondag altijd kapot gaat als het heel druk is.
1: We klagen allemaal, maar loop je langs zo'n strandtent, rammetje vol. Gemiddeld restaurant, een café, iedereen loopt te zeiken over de prijzen, maar ze puilen uit.
0: Ja, als je dan belt of ze nog een tafeltje hebben, nee. Het echt helemaal vol. Nee, morgen ook trouwens. Ja. Iets wat dan helemaal gratis is, dat is dan wel weer leuk, want zo zijn wij.
4: De 538 ochtendshow.
5: Raad de grillplaat.
4: Raad de grillplaat.
0: Dat is een barbecue die je dit weekend nog aan kan gaan steken. Tenminste, als we ervoor kunnen zorgen dat

0: Weet jij welke zomerhit het is? Luister even mee. We gaan de kleppen open doen en dan hoor je een stukje van die plaat. Dit is het liedje, luister. Ja.
1: Oh ja.
0: Dan moet je het met... Of zullen we nog even...
1: Wat is dit voor gek?
0: Nog even één. Nou, welk liedje ligt er bij ons op de grillplaten? Dat is de grote vraag. Bel eventjes met 0909-3058. Dus 0909-3058. Welke zomerhit heb je daar gehoord? Geef je zo meteen op de radio het juiste antwoord. Dan is hij voor jou die enige echte officiële ochtendshow barbecue. En dan sta je dit weekend nog te braden achter je eigen 58 barbecue. De Frazier.

0: willen hebben, maar we gunnen hem jou zo. Ruud, goedemorgen. Ruud, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hallo Ruud, uit het harde.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Hey, ja.
0: Ruud, ben je een beetje barbecue, hoor?
2: Denk het wel.
1: Ja, zeker weten. Ik
0: mag lezen,
1: hoor.
0: Ja, wat is je specialiteit op de barbecue? Oh, ja.
1: Steaks.
0: Oeh,
2: lekker.
0: Ja, dat is altijd wel fijn.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Hey, en dan rare, medium?
1: Rare.
2: Dan ben je ook snel klaar.
0: Ja,
2: ja. Dat is heel goed.
0: Ja, dan kan je het eerst eten. Dat is altijd
2: anders
0: fijn.
2: Zit je al vol van het stokbrood.
1: Ja, daarom weer met de theesaus.
2: Ja. Het is niet even zijn theesaus al leeg, dan moet je nog gaan eten.
0: Dat stokbrood. Dat nekt je eigenlijk altijd.
2: Ja.
1: Ja, precies. Heb je goed.
0: Heb je ook altijd, Ruud, dat als je dan boodschappen gaat doen voor de barbecue, dat je altijd te veel vlees haalt?
1: Ja, als mijn vrouw meegaat wel.
0: Ja, oh.
1: die houdt er nog wel eens van om goed in te kopen.
0: Oh ja. Hey, hij dus, is bijna van jou. Je bent heel erg dichtbij, die barbecue. Maar dan moet je nog wel eventjes vertellen welke plaat er bij ons op de grill ligt. De zogenaamde grillplaat. Ik ga je nog even een stukje laten horen. Dan kun je nog één keer over nadenken. Dit was die plaat. Even de klep weer open. Daar gaat hij. Oké. Nou, klep is weer dicht. Ruud, welk liedje ligt er bij ons op de barbecue?
1: Nou, dat is Famous Alle Playa van Rigiera.
0: Je zegt het met zo'n heerlijk Hollands accent. Doe nog even één keer Famous Alle Playa, Ruud.
1: Sorry?
0: Zeg nog even één keer, hoe heet het liedje?
1: Famous Alle Playa.
0: Ja, man. Nou, het is helemaal goed, man. Gefeliciteerd.
1: Ja, dank je wel, hè.
0: Exclusieve 538 barbecue van Napoleon.
1: Hartstikke fijn. Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft. Hij komt jouw kant op, dus jij staat met een beetje geluk dit weekend nog lekker te gillen achter die echte 538 ochtendshow barbecue.
1: Ah, schitterend, man. Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Veel plezier.
1: Ben er heel blij mee.
0: Oké, dan.
1: Dank je.
0: Dag, Ruud.
1: Yo.
0: Hoi. Moeten we die plaat eigenlijk even draaien ook?
2: Ja, leuk.
0: Is leuk ook. Doen we zo meteen eventjes, want het is de hoogste tijd geworden voor het laatste nieuws. En dat heeft Florentina weer voor je.
3: Bestaat liefde op het eerste gezicht? Dat ga ik zo vertellen.
0: Oh. Heel erg benieuwd. Verder hoor je muziek van Bruno Mars. En dat zomerse liedje van Vamos a la Playa, Rigiera, hoor je dus ook binnen nu in een paar minuten.
4: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
5: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
4: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
5: En je staat op de gastenlijst van David Guetta, in Ushuaia Ibiza en Arne van Meuren in Universe.
4: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18+ speelbewust.
22: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
23: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
24: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
26: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
25: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag schijnt de zon geregeld. Het blijft overal droog. En de temperatuur vandaag 23 graden. Komende dagen wordt het nog warmer. Zaterdag kans op een tropische 30 graden. En een overzicht van de files heeft Rick voor je.
28: Ja, beginnen actueel, hè. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Everdingen, 26 minuten. De N9 Den Helder, Amstelveen bij Akersloot, 38. A27 Gorkum, Utrecht bij Lexmond, 22. En één flitser op de N35 in beide richtingen bij Zwolle. Hectometerpaal 5,6.
0: Het is 8:02. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
29: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers die gisteravond niet terecht konden in Ter Apel zijn vannacht opgevangen in Stadskanaal. Daar waren bedden neergezet in een sociale werkplaats. Straks gaan ze allemaal weer terug naar Ter Apel. En de politie houdt een school in Amsterdam-Zuid vandaag gesloten na een melding over een dreiging. Dat meldt de Telegraaf. En dat is niet de eerste keer. 2 maanden geleden gebeurde dat ook. En toen ging er ook een explosief af. En Bolle Jos is maar net aan zijn arrestatie ontsnapt. De agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken. Maar de actie ging volgens de Telegraaf op het laatste moment niet door. Waarom, dat is niet bekend. En we bellen zo met misdaadverslaggever John van den Heuvel, die ons hierover meer kan vertellen. Eerst wat anders. Bestaat liefde op het eerste gezicht? Nou,
0: hebben jullie het wel eens gehad? Liefde op het eerste gezicht. Dat je iemand tegenkomt
2: en dat je daarmee zelf verder gaat, of dat je denkt van wat is die knap en daar zou ik wel verliefd op kunnen worden?
0: Ja, dat zijn twee hele interessante
2: vragen. Dat zijn namelijk
0: vragen.
2: Twee verschillende dingen. Ik heb zelf nog nooit gehad dat je iemand tegen het lijf loopt en vervolgens daarna 3 jaar mee samen bent.
0: Dat in één keer de vonk overslaat.
2: Nee.
29: Nou, Niels heeft het eigenlijk helemaal bij het juiste eind. Want liefde op het eerste gezicht bestaat ook niet helemaal. Als je namelijk iemand
0: niet helemaal.
29: Nou, gewoon niet. Oh. Als je iemand ontmoet waarvan je denkt, dit is hem of dit is er, dan is dat eigenlijk alleen maar gebaseerd op uiterlijk. De hormonen kunnen wel door je lijf gaan gieren, maar echt vooral op lust gebaseerd. Van, nou ja, daar zou ik wel eens wat verder met
2: het is meer
29: gaan.
2: Seksueel getint dan.
29: Het is seksueel
2: zo van, zou ik het daar wel of niet mee willen doen?
29: Ja, klopt. Ah.

0: I just might, bij 58 in de ochtendshow. Ja, flink wat luisteraars die aan de hand hebben gehad dat zij gescheiden zijn en de achternaam van de partner zijn blijven gebruiken. Oh. En daar kan je afspraken over maken met elkaar. Dat mag. Maar je mag zelfs zonder toestemming van de ander, mag je de naam blijven gebruiken van je ex.
1: Dat is ook gek.
0: Ja.
1: Je zou toch zeggen, dan moet je even met elkaar...
0: Nee, ja, dat recht heb je.
2: Oh. Maar ik vind het ook niet zo raar, want mijn kinderen heten bijvoorbeeld ook Goedhart na mijn ex.
0: Ja.
2: Ja, ja die komen uit mij. Ja, dat voelt gewoon...
3: Kom uit jou, ja.
1: Maar het is toch heel gek dat je uiteindelijk je gaat weg bij je partner en dat je dan toch uiteindelijk nog steeds die naam kan claimen. Ja. Daar heb je toch eigenlijk niks over te zeggen.
0: Nee, dat is dus blijkbaar wel zo. Ja. Je mag als ex mag je ervoor kiezen om die naam te blijven gebruiken zonder toestemming van de ex-partner, totdat je opnieuw trouwt.
3: Ah. Oh ja.
2: Dan mag het dus niet meer.
0: Dan vervalt het.
2: Ik ben opnieuw getrouwd.
0: Ja, nee, in jouw geval zou het niet meer mogen. Nee. Ja, je bent geregistreerd partner, want je zou nog gaan trouwen. Wij kijken reikhalzend uit naar een leuk feest, maar...
3: September toch?
0: Ja, nee, het is weer afgeblazen, hoor.
3: Het is weer afgeblazen. Geen problemen, toch?
2: Nee, we houden het klein. Ja.
1: Alleen het feestje.
0: Ja, ze willen ons er niet bij hebben, dat is eigenlijk wat er niet komt. Hey, vanochtend groot nieuws in de Telegraaf. Justitie, die was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel. Bolle Jos.

0: Hij is geprobeerd te arresteren, maar ja, de operatie is mislukt. De man die hier alles van weet, die hebben we aan de telefoon. Dus John van de Heuvel. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat een sensationeel verhaal als je dit zo leest.
1: Ja, zeker. En het heeft zich allemaal in stilte afgespeeld de afgelopen maanden eigenlijk. Justitie weet al heel lang dat hij in Sierra Leone zit, al 2 jaar. Maar weet ook al een hele poos waar hij precies verblijft en hoe hij daar eigenlijk leeft en soms ook reist. Het bleek uit informatie dat hij soms per konvooi of via het water naar Liberia, een buurland van Sierra Leone, reist.
0: Ja.
1: En men zag in de gelegenheid, als hij op een boot zou stappen en dus de zee op te gaan, om hem buiten de territoriale wateren van Sierra Leone, om hem daar te enteren door special forces en te laten arresteren.
0: Zo.
1: Nou, dat is een heel gewaagd en stoer plan. Dat is de afgelopen weken is dat eigenlijk gebeurd voor de kust van Sierra Leone. Alleen door onvoorziene externe omstandigheden en wat dat precies is, dat zal nog wel duidelijk worden, heeft men uiteindelijk na een paar weken daar op een soort undercoverschip voor de kust hebben gelegen, hebben ze die actie afgeblazen. Mm. En inmiddels zijn alle special forces weer terug in Nederland. Mm. En het zal ongetwijfeld nog een keer gaan gebeuren. Maar het was wel een hele precaire actie.
0: Ja,
1: en ook bijzonder.
0: Maar dit hoor je niet vaak, dat de Nederlandse special forces in het buitenland actief zijn om daar iemand op te pakken.
1: Nee, dat is eigenlijk voor het laatst in de jaren 90 gebeurd. Dat ze in Bosnië oorlogsmisdadigers van de Balkanoorlog eigenlijk arresteerden.
0: Ja.
1: En dit is uniek. Maar het geeft ook wel aan hoe graag Nederland hem in handen wil hebben. Je ziet gewoon het ene grote cocaïnetransport naar het andere zie je uit Sierra Leone vertrekken. Vorige week is er nog anderhalf week geleden is er nog een groot schip met 40 of 30 ton cocaïne uit Sierra Leone gekomen. Waarvan justitie ook denkt, daar zit bolios achter. Gewelddadigheden gaan door. Dus ze willen hem heel graag hebben. En ja, de informatiepositie die Nederland heeft is op zich sterk. Als ze zegt, ze weten precies waar die zit en hoe die daar leeft. Alleen Sierra Leone werkt voor geen meter mee om hem uitgeleverd te krijgen. Ze houden zich van de domme daar. Ze zeggen dat ze hem niet kennen. Vorige week nog is minister Van Beel van Justitie naar Genève gereisd, omdat hij wist dat daar de minister van Justitie van Sierra Leone op een conferentie zou zijn. Heeft hij 3 kwartier met hem gesproken. En hij wordt eigenlijk wordt Nederland gewoon afgepoeierd. En daarom is gezegd van nou, dan gaan we het op deze manier proberen.
0: Maar nou, dit is niet gelukt.
2: Is hij op de een of andere manier geïnformeerd? Of is het toch politieke druk? Want ja, als je zoiets voorbereidt, dan zou je toch bijna zeggen, dan ben je zo tot in detail ermee bezig dat het niet meer mis kan gaan.
1: Nee, het was een kans dat het zou gaan lukken, een grote kans, maar ook dat het niet zou kunnen. Wat jij al zelf al zegt, misschien is hij op een of andere manier, of door de machthebbers daar, of op een andere manier is hij geïnformeerd. Want als gezegd, hij bewoog bijna niet meer. Het kan ook zijn dat er andere factoren een rol spelen. Ik weet wel dat in oktober was er ook een hele grote kans. Toen hebben ze ook op het punt gestaan om af te reizen. En toen was de toenmalige regering niet zo kapot van dit plan. Om het heel voorzichtig uit te drukken. Toen stonden alle lichten op groen eigenlijk. En OM, politie, defensie, iedereen die mee zou werken, die stond te springen om af te reizen. En toen zei de regering, nee, we vinden het toch op dit moment niet een goed plan. En met de nieuwe regering is het weer allemaal opnieuw in de stijgers gezet. En deze regering vond wel, we moeten het proberen. Ook omdat je ziet dat in iedere uiting van politie en justitie wordt geroepen, we willen ondermijnen de criminaliteit aanpakken. Maar de grootste ondermijner van Nederland, zoals beschouwt justitie hem, die bijna 80 jaar gevangenisstraf nog moet gaan uitzitten, die kijkt daar lekker aan een cocktail naar de sterrenhemel in West-Afrika.
0: Ja, waarom maken ze dit bekend, John? Want wat is de reden dat dit nu in de krant staat?
1: Nou, ze maken het niet echt bekend. Ik kwam er eigenlijk al in oktober achter. Dus ik ben dit allemaal blijven volgen. En had ik liever eerlijk gezegd het bericht gebracht dat hij gewoon was opgepakt. Alleen, er zijn zoveel mensen bij deze actie betrokken inmiddels. En hebben er weet van dat het vroeg of laat toch zou uitlekken. En dat is ook de reden dat we het nu naar buiten brengen. En kijk, de kans dat dit nog een keer gaat gebeuren op deze manier is nu natuurlijk een stuk minder.
0: Hmm.
1: Maar neem van mij aan dat men nog steeds zeer gebrand is op hem. Uiteindelijk begint het net zich zo langzamerhand natuurlijk wel om hem heen te sluiten.
0: Maar is dit alleen een Nederlandse operatie of zijn hier ook andere landen bij betrokken?
1: Ja, nee, het is alleen Nederland geweest.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik benieuwd,
1: er is in het onderzoek is er wel samengewerkt met andere buitenlandse inlichtingendiensten uiteraard. En het is ook echt bijzonder hoe sterk de informatiepositie was en is. Met behulp van techniek en dergelijke. Maar het is echt puur een Nederlandse aangelegenheid geweest, deze actie.
2: Heb jij wel eens contact met Bolle Jos?
1: Wel met zijn advocaat natuurlijk, Guy Weski, maar over deze actie overigens niet. Maar ik heb met hem persoonlijk nooit contact gehad, nee.
2: Want is er bijvoorbeeld, woont hij daar gewoon ergens in Sierra Leone op de Stationstraat 14 en zat er dan, of heeft hij niet een, ik ben heel benieuwd hoe dat dan zit. Heeft hij meerdere huizen?
1: Hij wordt op meerdere locaties is hij gespot. En hij heeft ook op een compound, een goed beveiligde compound, heeft hij een plek waar hij dan langer zit. Hij zit daar overigens met zijn zoontje van 11.
2: Ja.
1: En hij wordt gewoon bewaakt. Hij heeft daar allerlei mensen die hem beveiligen. En dat zijn voor een deel zijn dat mensen die ook voor de overheid van Sierra Leone werken.
2: Hm.
1: En er is vorig jaar is er een journalist van RTL is naar Sierra Leone gegaan, een correspondent daar. Die heeft hem geprobeerd te spreken en die werd meteen gearresteerd en het land uitgeknikkerd. Ja, en ik heb journalisten gesproken uit Sierra Leone die uit angst voor de regering, omdat ze schreven over Bolle Jos, naar het buitenland hebben moeten vluchten.
0: Maar het is nu wel zo. Dat hij natuurlijk weet nu, en naar aanleiding van deze publicatie, van oké, dit is wat ze nu voorbereiden. Ze nemen het echt zeer serieus, dus hij zal extra op zijn hoede zijn.
1: Dat was hij al, dat blijkt ook wel. En hij heeft ook hij heeft een goede informatiepositie. En hij kan ook gebruik maken van de faciliteiten die regering van Sierra Leone hem biedt. Aan vluchtroutes en dergelijke. Dus ik heb vanaf vandaag een documentaire op Videoland over deze zaak.
2: Ja.
1: En daarin zegt een journalist van Sierra Leone, die dus op een schuiladres in het buitenland zit, uit angst voor wraakacties, die zegt gewoon, hij heeft het hele land gekocht.
0: Zo.
1: Hij doet, eigenlijk heeft hij gewoon alles te zeggen in Sierra Leone. Hij helpt het hele land daar naar de verdoemenis.
0: Hm. Maar gaan ze hem pakken uiteindelijk, denk je?
1: Ik denk het wel. En dat is niet op basis van informatie die ik nu heb. Omdat ik weet dat er nog iets gaat gebeuren de komende dagen of weken. Maar dit is voor hem niet vol te houden, denk ik.
0: Oké. Wordt vervolgens maar een interessant artikel. En een documentaire dus op Videoland van de hand van John van de Heuvel. Die vanaf vandaag te zien is over Bolle Jos. En de zoekactie en acties vanuit Nederland om hem achter de tralies te krijgen. John van de Heuvel, dankjewel voor je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Oké.
1: Hoi.
0: Dit is de ochtendshow van 538 voor de donderdagochtend. Met Nile Horan, Dinner Party.

0: Nou, Hoorn, dinnerparty bij 538 in de ochtendshow. Met zometeen nog kans op een trip naar Ibiza. Vanaf volgende week, dinsdagochtend, gaat het NK-WK voetbalkijken van start.
1: Ja, over 3 weken beginnen dat zo'n beetje.
0: Ja, daarom. Dus het is er in voorbereiding op dat WK voetbal. En er komen 6 dappere strijders hier een week lang bij ons in de studio voetbalwedstrijden kijken. Die zijn gespeeld op het WK. En 2 van die dappere strijders, die het dus gaan opnemen in die strijd om zo lang mogelijk te kijken en kans maken op 20.000 euro, die stellen we zometeen even aan je voor.
2: Hey, welke wedstrijd zitten we eigenlijk te kijken?
3: Volgens mij Nederland-Argentinië.
2: Maar hebben we die niet al lang gezien?
4: Vanaf komende week. De ultieme beproeving.
5: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert.
5: Het NK WK voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
4: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
5: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK voetbalkijken.
4: Vanaf dinsdag de hele week.
5: Bij Radio 538.
4: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Autoshoep.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: 538 Nieuws. 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen... gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen... en zette zelf ook bedden neer. Bedrijven zetten een tandje bij als het gaat om verduurzaming... blijkt uit onderzoek waar het FD mee komt. Redenen zijn onder meer de geopolitieke spanningen wereldwijd... en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat dwingt ze ook om duurzamer te werken, zeggen de bedrijven zelf. En Bolle Jos is maar net aan zijn arrestatie ontsnapt. Agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken... maar de actie ging volgens de Telegraaf op het laatste moment niet door. Misdaadverslaggever John van den Heuvel die zei vanochtend hier... bij de 538-ochtendshow het volgende over Jos Leidekker.
6: En daarin zegt een journalist van Sierra Leone... die zegt gewoon, ja, hij heeft het hele land gekocht.
7: Zo.
6: Hij doet... eigenlijk heeft hij gewoon alles te zeggen in Sierra Leone. Hij helpt het hele land daar naar de verdoemenis.
5: Ja, Leidekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in... voor een moordopdracht en drugshandel. Gaan we naar het weer. Het is droog vandaag. Vrij zonnig, staat weinig wind. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. Rick, waar komen we ze tegen?
9: Begin op de A1 Osnabrück-Hengelo bij Buren. 33 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Eveningen. 34. A28 Hogeveen-Amersfoort bij Brug-Katerveer. 2, 37 minuten. En flitsers op de A7 Sneek-Heerenveen bij Jouwen. 133.0. En de A10 Zeeburgertunnel A10 Noord bij 4.2.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
14: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind je

0: Wat is dit weer voor een dom programma?
1: Ik voel je echt heel somber van. Ook die, ik denk, is dit serieus? Droom ik? Zit ik echt hierover te praten? Het is toch walgelijk?
2: We rijden met je mee. Dwars door de ochtendspits.
3: De 538 Ochtendshow.

0: I Can't Stop Loving You. Toto hoorde je in de ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 21 mei vandaag, donderdagochtend. En nieuws voor vandaag. Nou, even terug naar de uitzending van VI gisteravond. Wederom vanuit Curaçao. Wilfried Gené, die vertelde dat hij na de uitzending Dick Advocaat heeft gesproken. Johan, die haalde dinsdagavond namelijk flink uit naar Dick Advocaat. En gisteravond kwamen ze daar weer even op terug. Johan Derksen liet weten daar eigenlijk geen woord van terug te nemen.
3: De tweede keer waren de medische problemen met zijn dochter.
4: Die waren serieus.
3: Precies. Ja. De eerste keer niet. Die tweede keer, toen was er wel een reden om weg te gaan. Maar als zij dan twee keer weggaat en iemand die lost zijn probleem op om erin te stappen, dan moet hij niet via de achterdeur weer binnenkomen. Dan had hij nee moeten zeggen.
0: Ja, het blijft dus uit kritisch over de rol van de Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao. Johan die vindt eigenlijk dat hij dat niet had mogen doen. Nee, ja. Dat hij niet terug had mogen komen. Johnny de Mol. Die heeft een te laag testosterongehalte volgens de dokter.
5: Dat is niet best.
0: Nee, hiervoor heeft hij een behandeling gehad en het gaat nu een stuk beter met hem.
6: Dat stond ongeveer gelijk aan een man van 94. Toen zei mijn vrouw, nou dat had ik je ook wel kunnen vertellen. En testosteron heeft niet alleen met je seksdrive te maken, maar met je algehele drive. Dat heeft me ook wel weer een behoorlijke boost gegeven. Dat je dan gaat smeren en spuitjes krijgt om je testosteronlevel weer op peil te krijgen. En langzamerhand kwam het hier in de bovenkamer gewoon weer goed.
5: Ja, maar smeren, wat ga je smeren dan?
0: Een zalfje met hormonen.
5: Dat doe je erop.
7: Ja, dan word je stijf.
0: Nee. Ging dit...
5: Ja, waar smeer je het dan op? Onder je oksels? Lijkt me niet, toch? Of op je voorhoofd?
0: Nou ja, het is hormoonzalf, dus het zal niet heel veel uitmaken waar je het smeert. Als de huid het maar opneemt, en dan komt het in je lijf.
5: Ja, ik denk inderdaad wat Rick iets je wat dat plastisch uitdrukt.
7: Nou, als de kleine Johnny niet omhoog wil...
5: Johnny,
7: dat smeer je niet op je reet natuurlijk.
0: Smeer de hormoonzalf alleen op plekken waar eczeem zit.
5: Oké.
0: Dat is vast een andere hormoonzalf. Nou, zoeken we even uit, komen we op terug. Ja, smeren. Sowieso belangrijk de komende dagen om te gaan.
8: Ja, hier staat ook weer van meestal in ieder geval op schone, droge, intacte huid. Meestal op de schouders, de bovenarmen of de buik.
0: Ja, ja.
8: En dan gaat het over testosterongel. Dat zal het zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
5: Dus
8: dat is op de geslachtsdelen. Nooit op de geslachtsdelen.
0: Nooit op de geslachtsdelen.
7: Maar daar is het wel voor, toch?
8: Nee, want het kan heel erg gaan irriteren, wordt hier ook gezegd.
0: Ja. Nou, voor een deel, het heeft te maken met je seksdrive.
5: Je bovenkamer.
0: Maar ook hoe je in je vel zit.
5: Oh.
0: En hij had dus testosterongehalte van een 94-jarige.
8: Dat is niet best.
7: Nee.
0: Jort Kelder, sorry, dat is helemaal niet waar. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan naar Paul de Leeuw, want Jort Kelder hebben we gehad. Die deelde gisteravond een nieuwtje tijdens het Musical Awards Gala. In gesprek met presentator Frits Sissing vertelde hij dat er een musical aankomt met zijn muziek.
9: Het was even schrikken, want een musical terwijl je nog leeft met je hits is wel raar. Dus ik dacht, misschien heeft je al van de Ende Röntgenfoto's die ik nog niet gezien heb.
7: Nee.
9: Maar ik ben er wel heel trots op. En de musical heet Vliegen met me mee.
5: Ja, is geschreven door
9: Lex Paschier van Oogappels. En ik mag me er helemaal niet mee bemoeien. Ik doe ook niet mee.
5: Je doet ook niet mee?
9: Nee. Hè? Dus dat is gewoon geld verdienen zonder iets te doen.
0: Dus Paul de Leeuw. Een musical waar hij niet in zit, maar wel met zijn muziek.
5: Ja, leuk toch?
0: Ja, weet ik niet. Geen idee.
5: Maar wordt het wel met een verhaal over het leven van Paul dan? Of zijn het alleen de liedjes?
0: Ik denk dat het een verzonnen verhaal is.
5: Ah.
0: Dat wordt gelardeerd met de muziek van Paul de Leeuw.
5: Op die manier.
7: Maar als je toch de muziek van Paul wil, dan wil je er ook Paul erbij hebben.
5: Paul.
0: Ja, maar misschien was dat te duur. Je hebt nu ook die musical met de muziek van Doe Maar. Daar zit ook en Doe Maar niet in. Maar dat gaat ook helemaal niet over Doe Maar.
5: Nee, jij zei dat, hè? Dat hele verhaal heeft er...
0: Nee, het is een fictief verhaal. En dat wordt opgeleukt met de muziek van Doe Maar.
5: Oh.
0: Ja. Wij gaan zo meteen even. Dat is wel leuk. Volgende week begint het NK-WK voetbal kijken. Er komen hier 6 kandidaten bij ons in de studio. Die komen een week lang...
5: Die komen hier wonen.
0: Nou, bijna wel. Een week lang komen ze voetbal kijken, als ze het tenminste volhouden. En de eerste 2 van die kandidaten, die gaan wij zo dadelijk aan je voorstellen. Hey.

0: zomers met deze temperaturen en dit weer. Shakira en Zoo in de ochtendshow om 18 over 8. Goedemorgen.
1: Radio 538 presenteert het NK WK voetbalkijken.
0: Ja, dat is leuk hoor, vanaf aanstaande dinsdag. Ja, dat wordt echt waanzinnig leuk. 6 deelnemers die gaan in deze wedstrijd tegen elkaar strijden. Wie het langst achter elkaar naar voetbal kan kijken. 4 dagen lang, non-stop, dag en nacht, zonder in slaap te vallen. En daarmee maken ze kans op 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Een waanzinnig leuke prijzen. In totaal 6 kandidaten, waarvan we de eerste 2 nu aan je voor gaan stellen. Want wie komen hier vanaf dinsdag eigenlijk een week lang bij ons in de studio wonen? Dat hoor je nu, dat is bijvoorbeeld de kandidaat nummer 1.
2: Kandidaat Tabita, in 30 seconden. Tabita, 39 jaar, werkt bij Ajax en is onderdeel van de afdeling wedstrijdorganisatie. Ze is veel op haar kantoor, in de arena voor werk, maar ook vaak op de tribunes te vinden. Ze is grote Ajax-fan en is van kleins af aan opgegroeid met voetbal. Woont alleen in Alkmaar met haar 2 katten, Gracie Cat Lady. Ze is al een lange tijd aan het sparen om een mooie reis naar IJsland te maken. Dus dit prijzengeld zou ze daarom willen besteden.
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: Nou, Tabita, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Klopt het een beetje wat we net over je hebben verteld?
3: Ja, zeker. Vooral dat Crazy Cat Lady.
0: Oh. Maar die zul je dus een weekje moeten missen.
3: Ja, maar het komt goed.
0: Ja. Hey, je werkt bij Ajax.
3: Ik hoop dat het een week duurt.
0: Ja, dat zou mooi zijn, want dan heb je het in ieder geval tot het eind volgehouden. Je werkt bij Ajax, dus je hebt iets met voetbal. Ja. Dat kan
4: nou,
0: anders.
4: Juist niet. Wat een waardeloze jaar, hè?
3: Oh, shut up.
0: Ja.
3: Wat zei je, sorry?
4: Wat een slecht jaar hebben jullie gedraaid.
3: Ja, helaas hoort dat er ook bij. Ja. Dat is voetbal.
0: Dat is voetbal. Nou, dat zeg je mooi. Dat is inderdaad wat het is. En dat voetbal, dat is wat jij hier gaat kijken. Want jij hoorde op een gegeven moment de oproep voorbij komen van, joh, wil je een week lang voetbal komen kijken? En toen dacht jij, dat is iets voor mij.
3: Dat dacht ik zeker, ja. Het lijkt me sowieso echt superleuk om al die oude wedstrijden weer terug te zien. Delen ze ook van voor mijn tijd, maar ook gewoon, ja. Het Oranje is gewoon echt best wel goed. We hebben echt zo vaak zijn we echt wel ver gekomen.
0: Ja.
3: En het lijkt mij alleen maar heel leuk om dat weer terug te zien.
0: Ja, maar nou is dit.
3: En ik moet zeggen, toen ik me had opgegeven, dat was wel na een avondje stappen. Dus dan heb je altijd de beste ideeën.
0: Ja. En dan kan je niet meer terug. Maar goed, je bent er nu bij. Je bent een van die 6 die je gaat proberen. Heb je een tactiek om wakker te blijven bijvoorbeeld?
3: Nou, ik drink geen koffie, dus ik denk dat dit een heel goed moment is om dat te gaan leren drinken. Dus ik hoop dat, omdat ik het niet gewend ben, dat zo'n boost geeft dat ik wel wakker blijf.
0: Ja.
3: Kijk, de eerste 16 uur of zo zal geen probleem zijn, maar daarna gaat het denk ik wel zwaar worden. Maar nee, nog niet echt een tactiek, behalve dan de koffie.
0: Ben jij iemand die veel slaap nodig heeft?
3: Ja, dat wel.
0: Oh jee. Tabita, we vinden het ontzettend leuk dat we jou als eerste kandidaat hebben kunnen presenteren voor wat hier aanstaande dinsdag van start gaat. We zien je dus ook aanstaande dinsdagochtend hier in de studio. Weet jij eigenlijk al wie er allemaal met je mee gaan kijken?
3: Nee, nog geen idee. Nee. Nou. Dus ik ga de hele dag naar jullie kijken en luisteren, want ik ben heel benieuwd wie mijn concurrenten zijn.
0: Ja, want al die kandidaten die komen vandaag voorbij. Dit is bijvoorbeeld een van jouw tegenspelers en we zien jou aanstaande dinsdag. Dankjewel dat je ons even te woord wilde staan. En ga je nog eventjes goed mentaal voorbereiden. Dit is een van jouw tegenspelers.
2: Ja. Kandidaat Milon. In 30 seconden. Milon, 26 jaar, woont in Enschede en heeft sinds zijn 4e al een seizoenskaart voor FC Twente. Heeft inmiddels 650 wedstrijden bezocht in 50 verschillende stadions. Hij werkt bij de kinderopvang als sportinstructeur en luistert 's ochtends op de fiets altijd naar de 538 ochtendshow. Hij heeft gezegd dat hij zijn vriendin ten huwelijk wil vragen, dus het prijzengeld wil hij graag besteden aan de bruiloft. Wat romantisch.
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, goedemorgen Milon.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Sowieso een luisteraar van de 538 ochtendshow, dus dat is dat zit al goed.
5: Zeker.
0: FC Twente supporter en je gaat dus zometeen sowieso een week lang opgesloten worden met iemand die bij Ajax werkt.
5: Nou, dat is al sowieso aan win.
4: Maar jullie gaan die Wout Weghorst kopen.
5: Ja, dat zullen we ook nog maar zien.
4: Daar zit je natuurlijk ook niet op te wachten.
0: Wout Weghorst?
4: Ja, die gaat naar Twente.
0: Ja, dat is het verhaal.
5: Ja, dus wie weet. Ja. Als hij scoort, dan kan het zo omdraaien.
0: Nou ja, jullie hebben in ieder geval iets om over te praten met elkaar. Maar het belangrijkste is dat jullie blijven kijken naar die wedstrijden. Jij gaat ook een week lang proberen hier om wakker te blijven en al die wedstrijden te bekijken en zo lang mogelijk te blijven zitten. Heb jij een speciale tactiek?
5: Nee, dat niet echt, maar ik kan in ieder geval wel tegen weinig slaap. Dat is wel een voordeel.
0: Ja, want hoeveel uur pak jij per nacht?
5: 6. Oh, ja. 6, misschien 7. Maar ja, het is de helft minder natuurlijk.
0: Ja. Ja. Hey, en heb jij, want het zijn natuurlijk allemaal voetbalwedstrijden die je moet gaan zitten bekijken. Heb je dan nog pareltjes waarvan je hoopt dat ze langskomen? Want het zijn allemaal WK-wedstrijden die jullie gaan laten zien.
5: Nou, misschien de 5-1 tegen Spanje. Dat is het eerste wat ik mij echt kan herinneren.
0: Ja.
5: Dan, en daarvoor, ja, nog nooit gezien. Dus dat is voor mij een verrassing.
0: Nou, je gaat het in ieder geval proberen. Je hebt net gehoord dat je tegen de dame Tabita in ieder geval moet gaan spelen. De andere 4 kandidaten, die gaan wij de rest van deze dag gaan we die voorstellen en introduceren. En dinsdagochtend ben jij dus hier in de studio in een soort woonkamer die we hierna gaan maken. En dan ga jij een week lang proberen om al die wedstrijden uit te zitten.
5: Dat moet helemaal goed komen. Als ik het zelf mag zeggen.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Het geld ga je gebruiken voor de bruiloft. Heb je je vrouw al ten huwelijk gevraagd of moet het nog gebeuren?
5: Nee, want toen ik me opgaf, toen vroeg ze aan mij, nou, wat zullen we hiermee doen dan? Ik zeg, nou, dan kunnen we ook wel trouwen volgend jaar.
4: Oh, dus, kijk.
5: Dat moet allemaal nog gebeuren.
0: Nou, misschien is aan het eind van de rit, als je alles gewonnen hebt, een mooi moment om op de knieën te gaan.
5: Het zal wel nodig zijn, anders kan het niet.
0: Milon, we zien jou dinsdagochtend ook hier in de studio. Ga jij je ook lekker voorbereiden en tot dinsdag.
5: Tot helemaal goed, fijne dag.
0: Nou, Milon is er dus ook bij. Een van de 6 kandidaten in het WK. Nee, sorry, het NK-WK voetbal.
6: Ik heb helemaal zin in.
0: Ja, ik ben ook hartstikke benieuwd hoe dat gaat. Je kan het allemaal gaan volgen op de radio. En natuurlijk ook op TV538. Want dan blijven de beelden van de mensen die aan het kijken zijn, die blijven we daar. Terwijl de muziek loopt lekker met je delen. Dus dan kun je het ook een beetje in de gaten houden allemaal.

0: Is er nog bij ons in de studio om zijn nieuwe single te zingen. Maar de oude liedjes van hem blijven minstens net zo leuk. Nothing to Lose hoorde je in de ochtendshow. Goedemorgen voor deze donderdagochtend. Met onderweg hier in het programma. Florentien en het laatste nieuws.
1: Er bestaat een therapie waar je 10 jaar jonger van wordt. En misschien nog wel meer jaar. Tel zo meer.
0: Ja, en het liedje Cheerio is online enorm populair. Op TikTok komt het in allerlei versies voorbij, maar niet altijd in de goede.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
2: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
9: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap, Scapino.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Ja, goedemorgen, de ochtendshow van 538 voor deze donderdag. En het belooft een prachtige dag te worden. De zon schijnt geregeld, blijft droog en de temperatuur 23 graden. En komende dagen wordt het eigenlijk alleen maar beter en warmer. Met zaterdag kans op temperaturen van rond de 30 graden.
12: Lekker hoor.
11: De files, waar staan ze, Rick?
12: We beginnen op de A1 Osnabrück-Hengelo bij Hengelo 49 minuten. A7 Bremen-Westerbroek bij Westerbroek 34. A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 51. En flitsers op de A4 Amsterdam-Leiden, hectometerpaal 2.6. A15 Maasvlakte Rotterdam bij Hoogvliet 47.2. En de laatste is de A59 Breda-Den Bosch bij Raamsdonksveer 101.6.
11: 4 over half 9, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal sliepen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur van het aanmeldcentrum te wachten. Een paar mensen zouden buiten hebben geslapen. En de Consumentenbond wil dat de Europese Commissie wat doet aan de nepadvertenties op internet. Volgens de bond doen Google, Meta en TikTok veel te weinig tegen deze vorm van oplichting. En die kan mensen duizenden euro's kosten. En het OM zegt niets over de actie om topcrimineel Bolle Jos op te pakken. Volgens de Telegraaf zou hij op volle zee bij de West-Afrikaanse kust worden overmeesterd. Maar dat ging op het laatste moment niet door.
12: Is hij nog steeds zo bol?
14: Nee, hij is heel erg afgevallen.
12: Okay.
14: Maar het is ook een geuzennaam, toch, die je draagt. Wat is dit, laat maar zeggen, door zijn vriendjes bedacht? Of is dit een
11: ik denk niet dat hij
14: OM-naam?
11: Op een dag zelf zoiets had van, noem maar Bolle Jos.
14: Als jij maar Holleder is natuurlijk de neus. En ik vind dat zelf toch ook een mooie.
12: Maar ik denk niet dat vrienden van Willem Holleder hem de neus noemen.
14: Denk je niet?
11: Nee.
14: Ik denk het wel.
12: Nee, want dan krijg je namelijk een knal voor je keer.
13: Maar het OM bedenkt toch niet dit soort namen?
14: Nee, iemand wordt
13: in het circuit.
11: Het wereldje.
14: Ja,
11: het wereldje.
14: Ja, oké. En ik denk dat dat daar met trots gedragen wordt.
12: Ja, je zegt niet als je bij Jos aan het keuken zegt, hey Bolle Jos.
11: Geef mij de bolle even.
13: Nee, maar als het over hem gaat en hij is er niet bij, dan hebben ze denk ik.
12: Maar stel dat hij onwijs afvalt, blijft hij dan wel Bolle Jos?
11: Of? Hij is afgevallen. Hij is helemaal niet meer zo dik.
12: Oké.
13: Zakenvrouw Nina Storms dan, voorheen bekend als Nina Brink, die heeft zich op de gezondheidszorg gestort. Ze wil namelijk de therapie van haar NovaGen Group, nu al actief in China, binnenkort uitrollen in Europa. Nou, het werkt met eigen stamcellen die jouw leeftijd aantoonbaar met 10 tot 15 jaar kunnen terugbrengen. Het begint met een stukje weefsel. Dat wordt weggenomen achter je oor.
14: Ja.
13: En daar merk je bijna niks van. En daarmee worden in een paar maanden 10 reageerbuisjes met stamcellen opgekweekt. En die kunnen dan weer gebruikt worden voor delen in je lichaam. Je cellen worden als het ware vernieuwd. Nou ja, het zou van alles in je lichaam kunnen repareren. En,
14: maar zij heeft in dit artikel wordt een voorbeeld met ALS aangehaald. dat die zou eigenlijk nog maar een paar maanden hebben. En dat gaat nu al jaren goed. Ik denk, als dit al zo baanbrekend is, waarom hebben we hier nog nooit... Dit kan de wereld redden bij wijze van.
13: Ik heb ook even onderzocht, maar blijkbaar lopen hier al veel meer onderzoeken naar. Maar het is natuurlijk wel ontzettend duur, want een behandeling kost tussen de 50.000 en 100.000 euro.
15: Nou, daar heb je antwoord.
13: En daarna heb je nog een jaarlijks onderhoud nodig, elk jaar 10.000 euro. Maar binnenkort zouden we dit dan wel in Nederland kunnen doen. Ja. Eind van dit jaar of begin volgend jaar. Waarschijnlijk op de techcampus van Eindhoven.
14: Aan de andere kant, om een leven te redden is natuurlijk 50 tot 100.000 euro. Zo. Is niks.
15: Maar goed, dat is nu, hè? Dat je hebt kans als dit op grote schaal gaat gebeuren, dat de kosten enorm naar beneden gaan. En dan, dan wordt het interessant.
13: Dus ook, ik denk dat wij niet meer zullen meemaken, maar onze kinderen misschien.
15: Oh, ja, kijk, jij niet.
14: Een verzekeraar. Een verzekeraar gaat straks natuurlijk zeggen van, die mevrouw die is 74, gaan we niet doen.
12: Nee.
14: Weet je, die persoon die is 20, daar gaan we het wel bij doen.
12: En dat is ook goed ook.
13: Ja, zeker voor zieke kinderen. Maar inderdaad, maar als je bijvoorbeeld 60 bent en je denkt, ik doe mij even een behandeling en het kost nog maar 100 euro, ja, waarom zou je het niet doen? Als je zoveel jonger wordt.
15: Ja.
13: Op Netflix dan staat een trailer van een nieuwe docu over Michael Jackson. Oh. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. En die docu is vanaf 3 juni te zien op Netflix. En dan hebben we nog een verhaal over de pythons. Jarenlang leefde meneer Vreeling in Enschede tussen 4 grote pythons. En hij sliep zelfs met Carolientje in een slaapkamer.
12: Wie is Carolientje?
13: Carolientje is één van de 4 pythons.
14: Oh, dat ding is, ik heb Carolientje gezien.
15: Ja.
14: Nou, Carolientje vreet eens in de zoveel dagen een heel konijn op. Ja. En ik geloof dat Carolientje 6 meter is.
15: Ja. Oh, dat is het. Nou,
13: een tijgerpython van 6 meter.
14: Niet normaal.
13: Maar goed, de eigenaar, het baasje is dus overleden, heel zielig. Hij was ook wel oud, hoor. En dezelfde avond, afgelopen dinsdag, zijn die pythons natuurlijk uit huis gehaald. Nou, ik weet niet of je de plaatjes hebt gezien, de foto's, maar het zijn echt joekels van
14: die
13: beesten.
14: Die python had een eigen, die Carolientje had een eigen kamer, toch?
13: Ja, maar hij...
14: ja, serieus, die had in dat huis gewoon een eigen slaapkamer.
12: Ja, maar 6 meter, dat is een end.
13: Maar goed, het Carolientje stond ook in het testament van meneer Vreeling.
15: Ook nog.
13: En hij had dan geld achtergelaten voor haar, zodat hij goed werd opgevangen.
15: Okay.
14: Dat is mooi, man.
13: Ja, dus dat is wel heel lief. Echt hard voor zijn.
12: Ik vind slangen zo eng.
15: Ja, ik begrijp ook niet waarom je zou bedenken.
12: Zou jij bijvoorbeeld, want voor mij wilden we schatten dat er hier zo'n man
15: werkt. Oh, zo'n slang om je nek.
12: Zou je durven?
15: Nou, als ik weet dat hij niet bijt, vind ik dat niet zo'n probleem.
14: Maar die python, die wurgt je gewoon helemaal kapot, man.
13: Ja, dat is geen fijne slang, hoor.
14: Volgens mij is ook niet helemaal... ik weet niet, dat voelde ik een beetje in het bericht. Want er is niet een directe doodsoorzaak. Maar meneer had ook die slangen allemaal los in huis.
12: Ja.
14: En dat ze wel voor mij nog een beetje aan het onderzoeken zijn.
15: Of hij niet gebeten is toevallig.
13: Ja, volgens mij wordt dat uitgesloten.
14: Wordt dat 100% uitgesloten?
13: Ja. Okay. Hij is niet door zijn Carolientje.
12: Maar je gaat dat niet, hij leeft niet meer, maar je gaat er niet met plezier daar op visite.
15: Nee.
12: Dat je een verjaardag hebt, zo'n kringetje. En
14: wat voel ik aan mijn kuit?
15: Ja. Oh, dat is Carolientje. Ja, let maar niet op Carolientje. Hey, de hit van Justin de Wild, die kennen we denk ik allemaal wel.
14: Ja,
15: Cheerio. Hard op weg om de zomerhit van 2026 te worden. Maar op TikTok is heel vaak een andere versie te horen. Dan klinkt het liedje namelijk opeens zo.

0: in het grootste gedeelte.
1: Ja, die heeft dit liedje. Jutta Leerdam heeft dit liedje ook op haar socials geplaatst. Maar ja, wat vindt Justin ervan? Wie is die zangeres?
0: En een hoop gedoe.
1: Hoop gedoe over dit liedje. Dus we bellen zo meteen even met de oorspronkelijke artiest van het nummer, Justin de Wild. Na Snow Patrol in de ochtend zo. Dit is Just Say Yes.

0: hebben we zelf aan de telefoon. Justin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koffer.
0: Goedemorgen. Hey, ja, met ons is het goed, maar hoe is het met jou, man?
1: Ja, gewoon bizar wat er gebeurt allemaal. Het is gewoon mega druk. Alleen, het is gewoon echt super mooi om mee te maken. Ik had het zelf nooit verwacht.
2: Kan je misschien een rare vraag, kan je miljonair van worden?
3: Nou ja.
1: Ik weet het niet. Laten we het hopen. Volgend jaar spreken we elkaar weer, maar zou ik het zeggen, ja?
0: Nou, het is je in ieder geval van harte gegund. Een aantal weken geleden was je bij ons in de studio. En je hebt indruk gemaakt, ook bij veel luisteraars, doordat je zo ongelooflijk vrolijk en positief was. En zo lekker aan het genieten ook van alles.
1: Ja, het is gewoon echt bizar. Ik geniet van elk moment. Alleen het komt zo als een sneltrein voorbij. Dat ik gewoon echt even toe een besefmoment heb van... Oh, ik heb dit en dit meegemaakt. Ik heb die en die gezien. Ik ben in de studio daar geweest. Ik heb een podium gestaan 5 jaar.
2: Maar wie was de mooiste ervaring dat je zegt... Nou, ik heb die ontmoet, gesproken.
1: Dat zijn er wel heel veel, hoor. Ja. Dat zijn er echt heel veel.
3: Maar wij begrijpen alleen, dat je ons kiest. Dat
1: ik ook. Het mooiste moment is natuurlijk wel 5 jaar Koningsdag. Jullie met de kans gaven. En de smulschijf natuurlijk.
0: Ja, dat is, daar begon het allemaal mee, met die smulschijf. Maar dan sta je daar opeens in Breda, op dat chasséveld, voor 40.000 man. Dan moet je jezelf ook een paar keer geknepen hebben.
1: Nou, ik ben heel eerlijk. Ik heb dat echt serieus gedaan. Ik heb 10 minuten van tevoren kreeg ik kippenvel. En daarna had ik nog gewoon een half uur kippenvel. Dat ik denk van, jongens, ik heb maar 3 minuten mogen zingen. Het was super. Alleen had ik nou nog van die hit, dan had ik er nog een liedje mogen
3: maar
1: doen.
3: Maar wat denk je in die 3 minuten? Denk je dan ergens aan of denk je alleen maar aan je tekst? Of kan je genieten op zo'n moment?
1: Ik genoot echt heel erg. Ik heb alle beelden teruggezien. Ik herken me gewoon zo zelf dat ik denk van, oh, ik heb echt staan te genieten. Ja. Het begin natuurlijk, de eerste paar seconden denk je, als het maar goed gaat, ik zit 40.000 man, ik moet de tekst kennen, ik moet goed zingen. Als ik nou vals ga, dan ga ik goed vals. Maar ik liep het podium op en de eerste 3 seconden, toen viel alle lasten van mijn schouders en ik ben gewoon gegaan. En het was gewoon fantastisch, gewoon bizar om mee te maken.
0: Ja, nou, wij hebben er ook van genoten en al die mensen die daar stonden.
1: Kijk, dat
0: ook.
1: Is wel belangrijk, hè, dat jullie ook genoten hebben.
0: Ja, zeker. Hey, en er is momenteel, en dat zal jou ongetwijfeld ook niet ontgaan zijn, op TikTok een andere versie van het liedje van Cheerio die de ronde doet. Dat is, ik laat even een stukje horen nog voor de luisteraars.

0: Ja, volgens mij is mij verteld wat het AI is, maar ik durf het niet te zeggen. Weet je, ik hoor zoveel remixen momenteel.
1: Ja, want dit is dan de versie van DJ Larita en die is gedeeld. Ja. Jutta Leerdam op haar Instagram.
0: Ja, dat is toch fantastisch. De Jutta en al die bekende Nederland eigenlijk dat allemaal deelt. Ja, weet je, kijk, Cheerio, dat is gewoon de plaat. En ik ben blij dat ik hem heb. Elk remix is uniek, laat ik zo zeggen. Maar ik zie iedere dag verschillende remixes. Ik zie hardstyle, ik zie hardcore, ik zie op een harp. Ik zie Engels, ik zie Frans.
2: Hardcore.
0: Ja, ja.
2: Maar ben je dan trots? Voelt het zo?
0: Ja, tuurlijk ben je trots. Alleen, kijk, weet je, we moeten gewoon niet het originele vergeten van mij. Want ik sta in al die toplijsten en ik sta natuurlijk gewoon lekker bij jullie en... Ja, dat is gewoon zo belangrijk. Maar ja, het origineel, dat moeten we niet vergeten. Remix is hartstikke leuk natuurlijk. Alleen er zijn er zoveel die nou een gaatje mee willen pikken en dat soort dingen. Maar ja, gewoon, ik ben heel positief over alles altijd. Maar we moeten het origineel gewoon niet vergeten.
1: Maar jij hebt niet, als je dan bij Jutta Leerdam die zangeresversie voorbij hoort komen, dat je denkt, shit, ik had het toch wel leuk gevonden als mijn versie daar te horen was geweest.
0: Ze zingt automatisch, zingt ze Cheerio. Ja, en van wie is Cheerio? Ja, die is waar.
1: Best in de wil, dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja.
1: Hey, zitten er nog spannende dingen aan te komen? Want ik kan me voorstellen dat dit is nu zo'n succes. Er wordt achter de schermen natuurlijk al een beetje voorgeborduurd op deze plaat. Er moet een opvolger komen, vroeg of laat.
0: Ja, er moet zeker een opvolger komen. We zijn hard bezig. Maar voor nu zijn we gewoon lekker gefocust op Cheerio. En weet je, we hebben de zomer staat voor de deur. Ja. En ja, we zijn pas nog net begonnen en dat is gewoon zo fantastisch en mooi om te zien. De Spotify streams die gaan door het dak heen, de optredens. Ik heb afgelopen weken in Ahoy mogen zingen, in Ziekenhuis Staten, aan voor het Tros Muziekfeest staan er.
2: Oh, en vanavond bij Utrecht Heerenveen.
0: Ja, vanavond op de stip, bij Utrecht. Ja.
2: Wat leuk, man.
0: Ja, onwijs veel zin in. Ik heb af en toe een wedstrijdje gekeken bij Utrecht vaak. En nou sta je gewoon in één keer op het veld. Niet als speler natuurlijk, maar dat ging niet volhouden.
1: Ja. Ik denk dat ze je goed kunnen gebruiken, Jus.
0: Laten we dan keeper zijn, dan hoef ik niet veel te rennen.
1: Hey, maar even tot slot hoor. Maar hoe ziet een gemiddeld weekend er nu van jou eruit? Hoeveel optredens doe je?
0: Nou ja, we doen er wel gelukkig veel. En dat is ook gewoon natuurlijk het leukste wat ik eraan vind. Gewoon lekker de bühne op, gewoon lekker mijn liedjes zingen. Ja, ik denk tussen de zes, zeven, acht. Ja. Ongeveer gemiddeld in het weekend.
1: Fantastisch.
0: Dus de optredens gaan gewoon door het dak heen.
1: Nou, fantastisch dat het zo lekker gaat. Blijf daarvan genieten, Justin. En
0: dankjewel.
1: Blijf deze vrolijke gozer die je bent. Want dat is echt
0: zeker,
1: leuk.
0: Zeker,
1: ja.
0: Zeker.
1: We gaan nog een keer
2: het origineel.
1: We gaan de originele draaien.
0: Gelukkig.
1: We zien je straks.

0: Adem.
1: Plaat,
0: word je toch vrolijk van dit liedje.
2: Ik vind het zo lekker.
1: Nou, en wat een fijne vent.
0: Ja, dat is
1: absoluut.
0: Echt wat het is. Leuke gozer. Zometeen vervolg van de ochtendshow. We gaan eens eventjes zorgen dat jij de dag kan beginnen met een prachtig geldbedrag. €538 staat er zometeen weer bij ons op het rad. Als jij deze stem herkent.
3: Het is echt werken nu soms. Ben ik niet gewend.
0: Wie is dat?
1: Ja.
0: Via 0909-30538 mag je straks meespelen.
4: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
5: Van dit Pinksterweekend.

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1.128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
6: Yes, komt-ie.
7: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
8: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
9: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
20: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
21: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
23: Hebbes.
21: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
24: 538 Nieuws. 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, dat melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten. Trump wil het even rustig aanhouden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika. Maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor deze speciale actie. En EasyJet ziet dat boekingen voor de zomervakantie achterblijven. Er zijn dit jaar wat minder tickets verkocht dan vorig jaar. En dat komt volgens het bedrijf onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor mensen onzeker zijn. Die oorlog zorgt ook voor duurdere kerosine en daar heeft EasyJet ook last van. Dan het weer. Het is vandaag droog, vrij zonnig, staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar ze staan.
8: Het zijn er 42. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij Eveningen 29 minuten. A9 Alkmaar Amstelveen bij de brug over het zijkanaal C47. En de laatste is de A27 Breda Utrecht bij Lexmond 29 minuten.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
23: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: met een mooi bedrag en meer muziek van Survivor. Radio
1: 538. Als analist en alsgene die toch naar dat soort dingen kijkt, moet ik toch zeggen dat dit ongelooflijk slecht is. Ongelooflijk slecht.
2: 538 Ochtendshow.
3: Elke dag vers, mensen. Radio 538.

0: dat de vertaling daarvan. 9:11 is het. Je bent bij de ochtendshow van 538... waar wij net al eventjes de stem hebben laten horen voor de mensen die een soort sneak preview willen hebben voor begin de dag met een mooi bedrag. Maar nu dan helemaal officieel het moment.
1: Ja, het is echt werken nu soms. Ben ik niet gewend.
0: Wij gaan zo meteen spelen in begin de dag met een mooi bedrag om deze stem. En die stem kan jou dus een bedrag van €538 opleveren. Er is net al even een snelle proefdraai gedaan hier in de studio om te kijken of het rad niet stuk is of alles werkt.
2: Ja.
0: Uit die proefdraai kwam €538.
2: Oh, dat is. Ja, dan doet hij het in ieder geval.
0: Hij doet het. En het kan dus ook nog steeds. Zometeen jouw kans op dat geldbedrag. De hoofdprijs in de begin de dag met een mooi bedrag. Als je weet wie dit is.
1: Het is echt werken nu soms. Ben ik niet gewend.
0: En je hoeft alleen maar even te bellen met 0909-3000-538 en die naam hier op de radio te noemen.
1: Het is echt werken nu soms. Ben ik niet gewend.
0: Nou, valt dus eigenlijk best wel mee. Het is heel makkelijk geld verdienen als je meespeelt.

0: En nog in de danceversie een hit, maar dit is het origineel van haar. It's not right, but it's okay, hoorde je om 9:45. Wat is er, Rick?
1: Nou, er zijn dus twee appjes. Iemand die zegt, oh, wat geweldig om deze te horen. En iemand anders zegt, wat draait u vanochtend ongelofelijke kutmuziek? Oh. Wie heeft dit uitgezocht? Ja, het antwoord is, dat ben ik.
0: Maar ben je nu, vind je dat vervelend? Als
1: het nou, laat ik het zo zeggen. Daar was ik een jaar of twee geleden, was ik daar ongelooflijk boos over geworden.
0: En nu?
1: Had ik teruggestuurd, joh, we bemoeien je niet mee. Wat? En nu denk ik zelf, nou, oké, jij vindt het niet leuk.
2: Ja, zoveel mensen, zoveel meningen.
1: Ja, zoveel mensen, ja. En ik
2: het grappig dat links de een zegt, fantastisch.
1: Ja, maar je kan het nooit goed doen, nee. Weet je, dat is zo. En ja, ik doe mijn best. En als het niet goed is, ja, dan moeten ze hier zeggen, joh, wat doe je met anders?
0: Maar goed, er is inmiddels een reactie op gekomen. Want er is vanuit onze serviceafdeling netjes een berichtje teruggestuurd. En hij zegt, haha, misschien heeft Rick een slechte dag dan of zo. Beetje zomers graag. Dat is eigenlijk de...
2: Ja, de muziek had zo een beetje de opmaat naar de 30 graden van dit weekend.
1: Oh, ja.
2: Maar dan kan je hard ophalen hier de komende dagen. Want we gaan natuurlijk de zomertop 538 uit.
0: Rick die werkt graag een beetje vooruit. Dus ik kan ook zien wanneer deze playlist is gemaakt op 11 februari. Oh. Dus daar ligt het denk ik aan. Oh. We gaan spelen in begin de dag met een mooi bedrag.
3: Het is echt werken nu soms. Ben ik niet gewend.
0: Van wie is die

0: die van weet... Bettele Bij heeft zo'n lol gehad dat ze jou...
1: die heeft u gezegd, we laten het nu jam.
0: Nee, voor de mensen die het gemist hebben, Florentine heeft eergisteren een privéles gehad van Babette Labij. Ja. Zij is dé zangcoach van Nederland.
2: Ja. De video staat online, hè?
0: Oh, hij staat inmiddels online?
2: Ja, zeker. Ga daar 538 ochtendshow op Instagram. Ja. En dan kan je,
0: even zien hoe...
3: Ja, het is
0: hoe
3: nog de... niet helemaal zuiver, dat moet ik toegeven. Ah.
0: Ik kan hem niet naar één les natuurlijk.
3: Ik heb nog een week, hè?
0: Maar het gaat echt wel beter. En volgende week vrijdag staat ze hier samen met Django Wagner het liedje Kali te zingen. Jullie gaan een duet doen.
1: Daar kijk ik echt naar uit.
0: Ja, is leuk.
3: Ik vind het heel spannend. Ja.
0: Michelle, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Kun jij een beetje zingen?
4: Nee.
0: Oh, nee. Dat ga ik ook niet vragen. Doe eens.
4: Nee, dat
0: is
4: denk ik het beste voor iedereen.
0: Nee, je belt natuurlijk gewoon om geld te verdienen. Want jij wil het antwoord geven op de vraag van wie de stem is vandaag.
4: Nou, het zou mooi zijn als daar een beetje geld aan rolt.
2: Die kan wel goed zingen, toch?
0: Als het goed is, wel goed zingen.
2: Als we het goede antwoord...
4: Ja.
0: Want dit is de stem.
5: Het is echt werken nu soms. Ben ik niet gewend.
0: Wie is dat?
4: Ik ben Nick Schilder.
0: Nick Schilder is het juiste antwoord. En daar gaat het rond. Sophie heeft voor je gedraaid.
6: Ja, een beetje nonchalant deze keer. En dat... €35.
0: Oh, de hoofdprijs is voor jou.
4: Nou, dat is zeker een goed begin van de dag.
0: Hallo.
1: Wat een dag, zeg hé.
0: In één keer het goede antwoord en de hoofdprijs gedraaid. Michelle, wat ga je doen met het geld?
4: Nou, ik ben zwanger. We gaan bijna op vakantie. Dus ik denk dat we lekker het geld daar gaan uitgeven.
0: Oh.
4: Of aan de baby natuurlijk, kan ook.
2: Hoe nou, ik zou het nu nog aan jezelf uitgeven. Dan een paar maanden heb je geen geld meer, geen euro meer.
4: Zo is het.
0: Hoe lang duurt het nog voordat de baby er is?
4: Nou, nog zo'n 20 weken. Dus ik ben bijna op
2: de helft.
0: Hartstikke mooi. Michelle, het geld komt jouw kant op. En we zeggen heel veel plezier ermee. En een goede zwangerschap nog ook.
4: Dankjewel. Gaat goed komen.
0: Oké, dank je. Hoi. Dit is de muziek van Suzanne en Freek.

0: Suzanne en Freek. Als het avond is, morgen gaan ze weer optreden in het Gelredome.
1: Ik vind dit een van de beste liedjes die ze hebben.
0: Oh.
1: Daar heb je niks aan die boodschap.
0: Nee. Ja, het is een van de grootste hits, denk ik.
1: Vind het altijd fijne plaat.
0: Ja. Ik heb dat met die nieuwe single van ze, die halverwege.
1: Oh ja, zo prachtig. Ja, is mooi.
0: Wij gaan zo meteen nog eventjes voor de mensen die nog geen vakantie hebben geboekt, een trip naar Ibiza weggeven.
1: Oeh.
0: Ja, kan echt niet opvallen.
1: Esvedra.
2: Is dit Esvedra?
1: Esvedra? Echt, ik denk dat er nog iets...
2: Oh, dat is toch dat...
1: Dat is die rotsblok die je links van Tim op het scherm ziet.
0: Dat is, daar is toch iets mee? Dat brengt
1: de magic. Ja,
2: maar daar gebeurt allemaal.
1: Voor je libido en je chakra's en je mantra's en je tantra's.
2: Ik geloof er wel in, om eerlijk te zijn.
1: Waarin?
2: Nou, dat je op bepaalde plekken...
1: Aardstralen?
2: Andere energie hebt. Daar ben ik ook heilig van overtuigd.
1: Oké. Okay. Nou ja.
0: En hoe is dat hier in deze studio?
2: Heel weinig chakra.
0: Nou, nee. Dat is zo meteen die trip naar Ibiza. We moeten even Arie bellen, want die heeft leuk nieuws met ons te delen.
2: Ja, maar dit is echt geweldig nieuws.
0: Nee, het is echt leuk nieuws.
3: Ben benieuwd.
0: Ja. En misschien kunnen we nog een klein mopje uitpersen. Dus dat verderop in de show.
4: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
5: Van dit Pinksterweekend.

0: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
14: Aldi, bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
16: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl. Let's
18: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
21: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Ja, goedemorgen. Vandaag schijnt geregeld de zon. Het blijft overal droog. De temperatuur vandaag is al 23 graden en het wordt alleen maar warmer de komende dagen. Zaterdag wordt op sommige plekken de 30 graden gehaald.
25: Ach, en dan die zomer top 538.
24: Ja, want die gaat zaterdagochtend om 7 uur van start hier op 538. Dus dan kun je de 538 beste zomerplaten achter elkaar horen. Hey, hoe lekker is dat?
25: Radio aan en nooit meer uit. A2 Den Bosch-Utrecht bij Eveningen, 26 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het Zijkanaal C, 52 minuten. A59 Os-Zonzeel bij Os, 41 minuten. En dan de flitsers op de A1 Hengelo-Deventer, 158.1. A4 Den Haag-Leiden, 34.9. En de laatste is de A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg 53.9.
24: 9:04. De hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
26: Goedemorgen. President Trump en premier Netanyahu die hebben aan de telefoon knallende ruzie gehad over Iran. Netanyahu wil het land snel weer aanvallen. Trump wil daarmee wachten, nu er wordt onderhandeld over vrede. Google, Meta en TikTok die moeten meer doen tegen nepreclames op internet. Dat zeggen de Consumentenbond en Europese zusterorganisaties. Ze hebben de Europese Commissie gevraagd in te grijpen. En de Groningse commissaris van de Koning doet een dringende oproep aan gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat er in Ter Apel gewoon geen plek meer is. Hij hoopt massaal buitenslapen zoals 4 jaar geleden te voorkomen. Dat zei hij bij Radio 1.
24: Nou, en dan druk ik even op deze knop om te kijken of daar een... Nee, daar zit nog geen geluidje onder van de trip naar Ibiza. Maar dat gaat wel gebeuren. Binnen nu en 25 minuten gaan we hem weggeven. Dus ik zou blijven luisteren. Hoor je zo meteen de oproep, dan mag je bellen naar de studio. En wie weet ga jij richting...

0: ochtendshow van 538. Waar we natuurlijk met z'n allen wachten op dit geluid. En het gaat nu gewoon gebeuren.
1: Luisteraars, attentie. Vlucht 538 naar Ibiza is klaar voor vertrek. Bel nu 0909 30538. En win een trip voor

0: Chesto. En even Max, it's the motto hier in de ochtendshow. Wij hebben net de oproep laten horen om aan boord te gaan van de vlucht 538.
1: De 538 Ibiza Week.
0: En dat betekent dat dit het moment is dat je kans maakt op een trip richting Ibiza. Nina, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Nina Nuyen, Zuid-Limmen.
2: Ja, zeker. Wat leuk.
0: Ja. Nina, wel eens op Ibiza geweest? Ja.
2: Eén keer, maar dat 10 jaar geleden, dus toen was ik nog wat jonger.
0: En wat vond je ervan?
2: Ja, ja, het is een lekker eiland. Ik vond het wel thuis, lekker in dat zonnetje.
0: Oh.
2: Beetje dat bohemie sfeertje. Ik hou ervan.
0: Ik snap het. Hey, wij hebben een zin in het Spaans die we hier voor gaan leggen. Oh. En op het moment dat jij zo meteen de juiste vertaling doorgeeft van die zin, en we geven je twee opties, dus het is extra makkelijk, dan ga je naar Ibiza.
3: Zo dan.
2: Nou, laat het hopen. Ik ga mijn best doen.
0: Dat zou ik zeker doen.
3: Dat scheelt de helft.
2: Ja. Ja.
0: En ik zou ook heel goed luisteren, Nina, want
4: hij is moeilijk.
0: Ja, het is een lastige opgave vandaag.
2: Ja, wel. We gaan het meemaken.
0: Ik hoop dat je hem weet. Dit is de Spaanse zin, luister.
5: Puedo pagar con tarjeta?
3: Jezus.
6: Moeilijk hoor.
2: Ja.
3: Dit is gewoon niet eerlijk.
2: Zou hem nu niet kunnen vertalen, nee.
0: Nee, nou ja, dit zijn de twee opties. Is antwoord A het juiste antwoord? Kan ik met de pinpas betalen? Of is het antwoord B, is er nog plek op het terras?
2: Oh, dat is helemaal moeilijk, ja. Ik ga voor B.
0: B. Is er nog plek op het terras?
2: Ja.
0: Weet je dat zeker, Nina?
3: Hey.
2: Nee, maar ik ga het wel zeggen.
0: Je gaat voor antwoord B?
2: Ja, ik ga voor B, ja.
0: Je kan nog wisselen, hè?
3: Dat moet je niet doen.
0: Oh.
2: Ja, nee, want straks dan zeg ik A en dan is het toch B.
3: Ja,
7: ja, of zijn het hints van Tim?
3: Ja,
2: ja.
3: Ja,
2: ja, dat is dan.
3: Ik vind het lastig.
7: Ja, je kan nog wisselen.
3: Nee, hou op, jongens.
0: Je kan nog wisselen.
2: Oké, moet ik dan toch A doen?
3: Nou, dat zou ik niet doen.
7: Je kan nog wisselen.
3: Nee, jongens, dat mag niet.
7: Wat?
3: Dat mag niet
7: volgens mag niet?
3: Nee, dat mag niet volgens het reglement.
2: Nee.
7: Want we zijn er nog niet afgevinkt.
3: Ja, ik vind het echt heel raar.
2: Oké, dan... Ik ga toch A.
0: Je gaat voor antwoord A?
2: Ja.
0: Definitief antwoord A. Luister mee.
2: Ja.
5: Puedo pagar con tarjeta betekent... Kan ik met pinpas betalen?
7: Ja! Ja! Ja! Oh, ik had je gewoon...
3: Ik had je genaaid.
7: Ja, figuur het dan, hè.
0: Nina!
2: Het
0: was ook zo moeilijk. Er zat helemaal niks in wat je ook maar een beetje op weg kon helpen.
2: Nee, ik ken echt helemaal niks.
0: Nee, nou, het is gelukt. Je gaat naar Ibiza. Gefeliciteerd. Een trip voor twee. Inclusief reis. Verblijf. Tickets voor Ushuaia, Ibiza.
3: Ik heb wel het idee dat het goed terechtkomt.
0: Ja, man. Je gaat David Guetta zien. Je gaat naar de Universe. Dan ga je Armin van Buuren bekijken. Nina, met wie ga je?
2: Zo leuk. Ja, mijn vriend Carlo natuurlijk.
3: Ja, Carlo.
2: Ja, die mag mee.
0: We wensen jullie ontzettend veel plezier daar.
2: Dat is geweldig, dankjewel.

0: Somewhere Only We Know in de ochtendshow. Inmiddels is het 9:09. Zometeen Dennis Ruijer hier met de 538 werkdag die losbarst.
1: De 538 ochtendshow, service desk.
0: En zoals gezegd, wederom daarin kans op een trip naar Ibiza. Maar eerst nog even wat vragen die zijn binnengekomen tijdens deze radioshow. Bericht van William gehad, die zegt: naar aanleiding van het moederdag-item over Lego-bloemen heb ik een uitdaging aangenomen om de ochtendshow, en dan met name de studio van de ochtendshow, na te maken. Ik kan nu zeggen, hij is af. Wanneer mag ik hem komen brengen?
2: Vorige week, morgen.
0: Kom wie wil.
2: Wanneer kan.
0: Hij heeft ook even wat foto's meegestuurd.
2: Ziet er te gek uit.
0: Als een soort sneak preview. Hij heeft ook echt zijn best gedaan om de Lego-poppetjes op ons te laten lijken.
2: Ook dus niet helemaal.
3: twee hele dikke poppetjes.
0: nou, superleuk.
2: Kijk langs. Even bij ons
0: op morgen langs. Op de socials staan van 538 van de ochtendshow in ieder geval staan al een aantal sneak previews. Maar wij weten dus ook nog niet hoe die er in zijn totaliteit uitziet. Maar...
3: En hoe groot?
0: Nee, weet ik ook niet. Maar je bent van harte welkom. Superleuk dat je dat gedaan hebt. Ik dacht eigenlijk dat het een soort grap was, maar het is echt...
2: Hij is echt gedaan.
0: Hij is echt gedaan. En dan hebben wij meerdere mensen gehad die vanochtend wilden weten hoe ze aan kaarten kunnen komen voor de theatershow van Arie.
2: Ah, op 7 december.
0: Ja.
2: Nou gewoon naar theater gaan, toch?
0: Dat dacht ik ook. Maar het ding is een klein beetje. Maar Arie, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, kanjes.
2: Arie.
0: Het is uitverkocht.
4: Ja, dat is niet bizar. Ja, ik ga je wat vertellen. Ik heb met mijn grote vriend Rick natuurlijk.
0: Ja.
4: Die riep heel stoer de 3 uur. Ja, ik ben niet goed. Maar dat was dus 5 minuten. Toen ik wilde de studio uitliep, was hij al zo goed
2: en
4: vol.
2: Dat ben je niet.
4: Ja.
0: Ah, wat hadden
4: misschien al 100 kaarten over net.
0: Ach,
4: met pijn en moeite. Ja, dat is echt bizar.
0: Maar goed, nu antwoord op de vraag, hoe komen mensen aan kaarten als het uitverkocht is?
4: Hoe komen mensen op kaarten? Nou ja, het is heel mooi. We hebben natuurlijk gisteren alle zeilen bij moeten zetten. Maar we dus 8 december bij de Meervaart kun je voor de tweede avond al reserveren.
0: Nou, wat leuk.
5: Ja, moet je avond. De dag erna.
4: Ja. Maar ja, dacht erna, mensen moeten wel snel zijn, want die zitten ook wel voor, kijk vanmorgen, die zitten ook wel voor een kwart vol.
0: Jeetje, dan gaat dat goed.
4: Ja, dat is normaal.
0: Als je Arie, Arie gaat het theater in namelijk, dat doet hij dus op 7 en 8 december in de Meervaart in Amsterdam. Als je daarheen wil, dan moet je even naar de site van de Meervaart en dan kun je kaarten bestellen.
4: Ja, en bij wijze natuurlijk weer de gigantische ochtendshow weer zijn natuurlijk, hè.
0: Ja,
4: kijk,
0: ja.
4: Kijk, zonder jullie had ik een telefoon zo gevuld, hè.
0: Hé, maar Arie, kun je nog even een moppie doen?
3: Even een moppie.
0: Nu je toch
4: even een moppie. Ja, nou, ik heel mooi uit, want mijn wijkagent, die heeft zo meteen weer een lunch hier.
0: Oh.
4: Die vertelt me van de week een verhaal. Die zit op het bureau, komt er een kerel helemaal binnen vliegen. En die zegt van, ik wil even weten, want die kerel die baan heb ingebroken, die zit bij jullie binnen, die hebben jullie gearresteerd en die wil ik eventjes spreken. Nou, zeg, doe eventjes rustig aan, want het is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, zeg, want ik ben nogal agressief. Nee, zit hij, dat valt wel mee. Maar ik wil wel even weten hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om naar binnen te komen zonder dat mijn vrouw wakker wordt.
0: Hij
4: valt weer niet, hè.
0: Hij valt weer niet, hè.
2: Jawel, hij valt.
4: Succes. Jullie zijn allemaal heel braaf natuurlijk.
0: Ja.
4: Ik kom nog straks stage en mijn vrouw ook niet verhoor.
0: Arie, succes met de verkoop. We zien je woensdag.
4: Goed, kijkers. Hoi jullie.
2: Hoi.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Napoleon Premium Barbecues.

0: Mens daar doen.
1: Ja,
2: voor het idee is Harry Mens daar.
1: Hallo.
3: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
4: Van harte welkom. Dit is de 538-middagshow.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza. Dit is Radio
6: 538. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!

0: met... On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ah
4: ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
6: Mama.
5: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Ik ben Florentine van der Meulen. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt erover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden die nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu. Dat schrijft de Omroep Brabant. En daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. En zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is... en hopen ze rokers even te laten schrikken. Dan nog het weer. Het is vandaag droog, vrij zonnig, staat weinig wind... en het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
10: Ja, voor het team dank. 538 verkeer dan. A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, 23 minuten. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, zijkanaal C, 58. En op de A59 Os-Zonzeel bij Os, 49 minuten. Snelheidscontrole A4, Leiden-Den Haag-Leidschendam, 35.1. Op de A9 Alkmaar Haarlem bij Alkmaar 69,5. A12 Arnhem Ede bij Arnhem 125,2.

0: uit Purmerend.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: 538, Fabio Cinco Tres Ocho.
6: Deze week
5: de 538 Ibiza Week.

0: die app. Zit hij nou perfect? Nee, man, perfect. Ed Sheeran. Radio 58, de vijverenbedrijf. Een beetje glucose, suiker door de speakertjes. Met dit meer zoet, een mooie liedje van Ed.
1: 58, de vijf van het bedrijf.
0: Ja, en we zitten gezellig in de vijverenbedrijf. De aftrap met Gigi D'Agostino. En Kitty, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dit Birdie Builder?
2: Helemaal goed.
0: De golfshop in Purmerend.
2: Ja, ook goed.
0: Ja, samen met je man Arjan run je de shop, hè?
2: Ja, klopt. Ja, samen ja. Doen we het. Ja.
0: Ja. Hey, en hoe is dat die liefde voor golf bij jou erin gekomen dan? Is dat uit jezelf of hoe is dat gekomen?
2: Nee, ik ben toch wel aangesloten door mijn man Arjan.
0: Oké, okay, en wat was het moment dat je dacht, oh, dit is eigenlijk best wel leuk?
2: Nou, ik was met hem een paar keer meegelopen. En ik was eigenlijk zo, ja, golf, nee, dat is helemaal niks voor mij. Dat is de krachtsport.
0: Ja.
2: Dat had ik gezegd, hoor. Nee, ja, het tegendeel is waar. En ja, gewoon een paar keer meelopen eigenlijk. En dan gaat het... toch wel aantrekken eigenlijk, dat je ook een balletje wil slaan. Dat je denkt, ja, hoe kan ik dat eigenlijk?
0: Ja, precies. Even kijken of ik die par een beetje goed die birdie voor elkaar kan boksen, die hole-in-one.
2: Juist.
0: Ja, precies, ja, dat. Precies. Ja. Ja, ja, want het beeld is vaak dat toch met je oude, rijke mannen met een aardappel in hun keel en zo'n geruite broek dit doen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ga je mee golven vanavond? Dat, een beetje dat gevoel. Ja,
2: ja, precies. Nou, dat is helemaal niet waar. Nee. Er zijn ook zoveel jongeren die het doen.
0: Ja, absoluut. En je bent lekker buiten, hè? Dat is ook lekker.
2: Oh, dat. Ja. Zeker met deze
0: wagen. En je zit aan het stappen. Ja. Hey, ja, Kitty, hoeveel mensen hebben jullie op de zaak? Waar mogen wij taart voor sturen?
2: Wij zijn met z'n tweetjes.
0: Kijk, met z'n tweetjes, dan sturen we altijd een beetje plus 1. Dan doen we taart voor 3.
2: Nou, lekker. Heerlijk.
0: Dat komt er heel snel aan. Doe de groeten aan Arjan en veel plezier bij de Birdie Builder vandaag.
2: Dankjewel.
0: Mooie dag, Kitty. Hoi, later. Groetjes. De Birdie Builder te gast bij ons, de vijf van het bedrijf. Met onder andere die zomerjetsen van Louis Fonsi en Daddy Yankee zometeen met het zonnetje op je

Louis Fonsi, Daddy Yankee en Despacito. Op Radio 58 in de Vijver Bedrijf. Ik zat net even te checken bij mijn favoriete buitenzwembad hoe koud het water is. 16 graden. Nog net een graadje te fris, hoor, vind ik.

bakkerij tot de afvaldiensten. Heb je een bijzonder beroep waar je met trots over wil vertellen op 538... kun je natuurlijk altijd even aanmelden. 538.nl/bedrijf. 538.nl/bedrijf. Wij regelen dan de taart. Jij regelt de playlist. Zo simpel is het. 538.nl/bedrijf. Rick had nog een grappige. Die zegt, Dennis, halverwege het liedje Billie Jean van Michael Jackson... hoor je in de tekst... Dat kind, dat stinkt naar Bami. Dat kind, dat stinkt naar Bami. Even luisteren, hoor. Inderdaad. Dat kind, dat stinkt naar Bami. Dankjewel, Rick. Deze had ik nog niet gehoord. Ik wil het je toch niet onthouden. Leuk op deze zonnige donderdagmorgen. Bij 538 en de Vijf van het Bedrijf. We horen even de gevoelige kant van de golfshop. Met dit juweeltje van George Michael. A different corner.

0: Rob Schepers en de Week in One-Liners.
1: Een luxe jacht dat voor de Turkse kust te water werd gelaten is daar slechts 15 minuten al gezonken. Amateurs, aldus de kapitein van de Titanic. Bij de film Titanic heb ik altijd liever dat het schip zinkt dan Celine Dion.
0: 538! De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, you will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust.
9: Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op Manutan.nl.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Binnen 1 minuut
0: meer muziek.
1: Tijdens de 538 werkdag.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.

0: Lisa is klaar voor vertrek. Bel nu 0909-3000-538 en win een trip voor twee naar Ibiza.
1: Bel er 63 in de uitzending zometeen. Doe je best.

0: vertoeven op het eiland Ibiza. Jolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, je zit in de auto, je bent net terug van de garage. Wat heb je daar gedaan?
1: Ik had een grote beurt en APK.
0: Oké, en wat was de schade?
1: Nou, 3.500 euro.
0: Ja, doet toch altijd een beetje zeer, toch?
1: Ja, het is altijd jammer. Maar goed, hij moet wel veilig rijden.
0: Ja, wel veilig rijden. Maar dan kijkt die monteur je aan met zo'n tandpasta glimlach. Dan denk ik, ja, het zal wel.
1: Ja, precies.
0: Het zal wel. Hé, Jolien. Ja, Ibiza wel eens geweest?
1: Ja, twee keer.
0: Ja, oh. En

0: Chardonnay, voor de ander een Aperol Spritz, voor een ander een glaasje Cassis, de Holy Water, koffiegong. Dennis komt hier nog aan, die komt er zeker aan. Als je het hebt over Holy Water, zeg je hoorde Marshmallow.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Ja, het eiland van lust, liefde en plezier. En ook een prachtig eiland, vooral met al die mooie baai.

0: Ja, ben je er mentaal en fysiek klaar voor?
1: Nou, hopelijk.
0: Nou, heel goed. Luister goed.
1: Ja.
2: A qué hora pincha Martin Garrix en esta fiesta?
0: Ja, a qué hora pincha Martin Garrix en esta fiesta is dat antwoord A. Hoe laat draait Martin Garrix op dit feestje? Of antwoord B. Van de muziek van Martin Garrix val je niet in slaap.
1: Dat is antwoord A.
0: Antwoord A. A qué hora pincha Martin Garrix en esta fiesta? Is dat dan het juiste antwoord?
2: A qué hora pincha Martin Garrix en esta fiesta? Betekent... Hoe laat rijdt Martin Garrix op dit feestje?
0: Ja, dat is het goede antwoord!
1: Yay!
0: Yay. Wow. Ja, Jolien, gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel!
0: Je gaat naar Ibiza!
1: Oh, ik ben helemaal in shock!
0: Ja, oh, heerlijk! Lekker! Ja, dat is, ja. Dat is wel een goede shock, hè, dit?
1: Zeker weten!
0: Dit is niet zo'n koude douche-shock.
1: Nee,
0: lekker! Hé, hey, ja, de vraag is natuurlijk, wie neem je mee? Vraag 1.
1: Ja, dat is een goede vraag. Mijn man misschien en anders mijn zus, denk ik.
0: Oh, is dat dan ruzie thuis of valt dat mee? Is hij open-minded?
1: Nee, dat vindt hij helemaal oké. Okay. Hij is niet zo van een feestje, denk ik.
0: Ah, oké. Okay. Nou goed. Jij wint in ieder geval, lieve Jolien, de trip voor 2. Inclusief reisverblijf en tickets voor Ushuaia Ibiza met David Guetta. En je gaat ook naar Universe, de nieuwe superclub op het eiland met Armin van Buuren.
1: Nou, bizar. Super gaaf.
0: Ja, ga ervan genieten, hè.
1: Gaan we doen.
0: Stuur een foto als je er bent.
1: Ja, doe zeker. Dankjewel.
0: Met of zonder fans.

0: Jolien gaat gewoon plus 1 naar Ibiza in de Ibiza Week, waar ze onder andere Guetta gaat zien, die je hoorde met J-Lo, Save Me Tonight op 58. Zometeen kans op 100 euro. Jongens, het houdt niet op, want we spelen een nieuwe ronde Stop or Go. Esther met het nieuws. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Ja, je kunt dit weekend een bijzonder natuurverschijnsel zien.
2: Hey, welke wedstrijd zitten we eigenlijk te kijken?
3: Volgens mij Nederland-Argentinië.
2: Maar hebben we die niet al lang gezien?
4: Vanaf komende week. De ultieme beproeving.
5: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert.
5: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
4: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
5: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
4: Vanaf dinsdag de hele week.
5: Bij Radio 538.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Het NK WK voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
15: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
19: Boost yourself.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Gek op lage

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: 538 Nieuws.
6: 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Deze man uit Jemen zegt bij Hart van Nederland dat hij blij is dat hij niet buiten hoefde te slapen, maar koud was het wel.
8: At least we can sleep there, because you know here outside it's so cold. Even in a warehouse it was cold, so.
7: Ja, in Ter Apel zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal vangt vanavond niemand meer op, zeggen ze nu. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat ze een vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Eerst moet nog worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. Ja, en komend weekend hebben we kans om iets bijzonders mee te maken. Een bijzonder natuurverschijnsel, lichtende nachtwolken. Deze speciale wolken hangen veel hoger dan gewone wolken, op ongeveer 85 kilometer hoogte. En daardoor schijnt de zon er na zonsondergang nog op, waardoor ze lijken op te lichten als het donker wordt. En door de heldere nachten dit weekend zijn ze waarschijnlijk extra goed te zien. En dan het weer nu. Het is overal droog en heel zonnig. Landinwaarts ontstaan wel wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Dankjewel, S. En het blijven smeren, lieve mensen. Dit is 538 Verkeer, A12 Arnhem-Oberhausen, bij de grens. Ben je 13 minuten langer onderweg. A28.

0: verbaast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Nu bij Vibra. Das Dierglasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
4: Zonnige donderdag.
5: Dennis Rijder.
4: En de hit van 538. En we spelen Stop or Go. De Dance Smash Classic hoor je zo. Maar eerst Alexis Jordan. Happy.

0: Miles Smith, Niall Horan, 538 Werkdag en Drive Safe.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, Ruijers dansvloerknallers. Ik heb de kast weer even opengehaald. En voor de Dance Smash Classic van vandaag neem ik je mee terug naar de zomer van het jaar 2014. Want dan scoort deze Britse DJ een van zijn grootste hits aller tijden. En dat doet hij dan voor het eerst in jaren. Weer met zijn eigen stem, want hij zingt ook zelf. En hij produceert zijn liedjes ook allemaal zelf. Calvin Harris begon zijn carrière niet alleen achter de draaitafel, maar ook achter de microfoon. Na zijn hit Feel So Close in 2011 besloot hij dan de vocalen liever over te laten aan iedere wereldster die graag met Calvin wil samenwerken. Ik noem een Rihanna, een Ellie Goulding, een Dua Lipa, John Newman. Maar toch bedenkt hij zich wanneer hij in 2014 deze zomerhit produceert. En eigenlijk is dat best gek, want naar eigen zeggen liep hij een hele dag te hoesten en te kuchen voordat hij uiteindelijk de studio indook om de vocalen voor deze hit in te zingen. Maar dat randje op zijn stem bleek van goud, want dit liedje klinkt als een zwoele zomeravond met lichtende nachtwolken aan het firmament, waarop je licht aangeschoten geniet van de zonsondergang en het gevoel dat de wereld aan je voeten ligt. Allemaal samengevat in slechts 3 minuten door Calvin Harris en de Dance Smash Classic.

Nu naar Rayami K-pop Demon Hunters. Demon Hunters. Je hoort de Golden op Radio 58. Een van de warmste Pinksterweekenden sinds de metingen in 1944. Temperaturen gaan richting de 30 graden. Daarom meer dan terecht op 58 nu. Dan Henley. Hier zijn de Boys of Summer.

0: vakantiegeld voor de meeste mensen komt zo'n beetje binnen nu. En 538 geeft ook een kleine bonus bovenop het vakantiegeld. Dat doen we in de vorm van het spel Stop or Go. We hebben een aantal categorieën. Je mag een categorie kiezen van algemene kennis tot geschiedenis tot topografie. Iedere vraag is €20 waard. Het totale bedrag kan oplopen naar €100. Jij bepaalt per vraag, ga ik door of stop ik? Dus app hem maar, je voornaam met de 538-app en het woord go. Dus je voornaam en go naar de 538-app voor een nieuwe ronde Stop or Go.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en good snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want
5: Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: Ja, van de verzamelcd alle 13 goed voor de barbecue. Kongs en Cooking on Three Burners. Radio 538. This girl.

0: or go.
1: Ja, richting Kaatsheuvel. En als een beetje Efteling fan is dat het ook altijd leuk om dan even iemand te spreken uit Kaatsheuvel. Justin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik vraag me af, Justin, als je dan in Kaatsheuvel woont, ga je dan ook wel eens naar de Efteling?
2: Ja, we ontkomen er natuurlijk niet aan, hè.
1: Nee. Dus
2: we moeten er een keertje langs gaan.
1: Ja, toch? Ja, mooi man. Hey, gezellig dat je meespeelt met Stop or Go. Wat, ja. Wat ben je aan het doen, Justin? Ben je aan het werk?
2: Ik moet aan het werk, ja.
1: En wat voor werk doe je?
2: Ik lever deuren en tafelbladen. Kijk, door heel Nederland en België.
1: De koning van de deuren, de tafelbladen, Nederland, België. Justin, daar spreken we mee, dat is mooi. Ben ik toch trots om jou even aan de lijn te hebben, man.
2: Ja, is helemaal goed.
1: Hey, je hebt 1 minuut de tijd om 5 vragen te beantwoorden in een nieuwe ronde Stop or Go. De categorie die je hebt gekozen is de categorie sport.
2: Ja, klopt.
1: Wat zijn je favoriete sporten?
2: Voetbal.
1: Kijk, mooi. We hebben Justin, de voetbalkoning, hier aan de lijn. Ben je er klaar voor?
2: Zeker weten.
1: Let's go. Ja, dan is dit een makkie. Vraag 1. In welke sport kun je een gele en een rode kaart krijgen?
2: Dat moet voetbal zijn.
1: Ja, dat is inderdaad goed. Ja, gaan we door? Gaan we stoppen? Wat gaan we doen?
2: We gaan door.
1: Tweede vraag. Welke sport wordt gespeeld op Wimbledon?
2: Dat is tennis.
1: Nou, dat is het goede antwoord. Stop or go, zeg het maar.
2: We gaan door. Go.
1: Ja. Welke sport, voor vraag nummer 3 en €60, wordt gespeeld met een shuttle?
2: Een shuttle, dat wordt gedaan door badminton.
1: Badminton is het goede antwoord. Justin uit Kaatsheuvel, €60 bij elkaar gespeeld. Durf je daar om dat spel verder te zetten richting de 80 te gaan?
2: We gaan door, ja. Go.
1: Dan is hier vraag nummer 4. Van welke sport is de KNSB de nationale bond?
2: De KNSB.
1: KNSB.
2: Oeh. Dat is een goeie. Hockeywagen.
1: Ja, gok maar.
2: Dat wordt tennis.
1: Ah, helaas man. Het was schaatsen.
2: Schaatsen.
1: Ach.
2: Ja.
1: Ja, dat is jammer. Maar je mag nog geen week spelen. Geef je gewoon nog een keer op en dan spreken we je snel weer.
2: Ga je doen, dankjewel. Ja,
1: heb je nog zin in een hele leuke troostprijs? Er staat hier voor mij namelijk een glimmend 538 tosti-ijzer. Mag ik dat bezorgen in Kaatsheuvel?
2: Zeker, dat kan altijd gebruiken.
1: Ja, mooi. Justin, die komt er zo snel mogelijk aan. Je was een kanjer. Dankjewel voor het meespelen.
2: Dankjewel.
1: Hoi, later man. Groetjes.
2: Later. Hoi, hoi.
1: Stop. For now. En hier is de boyband banger van je welste. Het zijn de Backstreet Boys. I want it that way.

april 23 juli in Las Vegas zijn, dan doet deze dame echt alleen maar optredens iedere dag in Las Vegas, in de Las Vegas Residency. Her Story of My Life, Mary J. Blige, je hoorde Family Affair. We gaan de zomer tot 50 doen, hè, het hele Pinkster weekend. Heb je al zin in een zomerbanger? Heb dan Zomerbanger aan met de 50-app naar de studio. Misschien dat ik er even kan uitzoeken heel snel. Nou, deze Sam Fender met Olivia Dean. Dit

0: Dagen sinds 1944 waarschijnlijk temperaturen richting de 30 graden. En 50 trakteert het hele weekend op zomerhit. Floris in de line-up. Hij komt net binnen in zijn korte broek al. Esther met het nieuws. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Ja, welk elftal problemen heeft in de voorbereiding naar het WK voetbal?
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
4: Yes, komt-ie.
3: Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
5: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
19: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het leger gaat weer oefenen met explosieven in de natuur. Na de heidebranden bij oefentreinen was Defensie daar even mee gestopt. En nu het geregend heeft, kan het volgens Defensie weer. Maar als het land droog is, dan wordt oefenen met explosieven weer verboden. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout. Niemand raakte gewond, wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid. Maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag ook dicht. En 2 maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. En de uitbraak van ebola gooit de WK-voorbereiding van de voetballers van Congo in de war. Er zou een trainingskamp zijn in de hoofdstad Kinshasa, maar dat gaat niet door. Afgelopen vrijdag was er een uitbraak van ebola in Congo met nu al 139 doden tot gevolg. En om zich toch nog een beetje te kunnen voorbereiden op het WK gaat Congo nu op trainingskamp in België. Het weer dan nog. Het is droog en vrij zonnig vandaag. Landinwaarts nog wel wat stapelwolken. En het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op Radio 538.
12: Esther, dankjewel. Situatie op het wegdek 538. Verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 12 minuten. A15 de Gorkum Nijmegen bij Echteld. Door een auto met pech 19. En de A37 de laatste. Knooppunt Holsloot richting de Duitse grens 12. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid. Meld op de A2 Maastricht-Echt, hectometerpaal 249,6. A4 Leiden-Den Haag 35,4. En de A15 Rotterdam-Maasvlakte 45,9. A16 Dordrecht-Breda 53,9. En de A22 Velsen-Beverwijk 9,2. A59 Breda-Dinteloord 88,7. En de laatste de A77. Duitse grens in de richting Boksmeer op de rem bij 9,5.
13: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super saleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
20: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
22: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
20: Heb jij ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij Vakanties.
23: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
28: CCC, muy bien. Flores Molinar. Dronken aan het werk gaan. Er zijn Nederlandse muzikanten die dat hebben gedaan. Hele verhaal.

Milieu, Radio 538, Floris hier. Joh, ik las een verhaal over Craship die je zo meteen hoort. Die hebben een ondeugende kant. Hele verhaal over 7 minuten naar Whitney Houston. Heb je er zin in, meid?

0: Alles Blue en Malibe. Edge of Desire, de dance mash van deze week. Werk jij wel eens dronken?
1: 538.
0: Begrijp me niet verkeerd, hè? Bro, het is natuurlijk niet de bedoeling, dronken werken. Maar misschien is het wel een keer gebeurd. Ja, ik heb het een keer gehad, ja, niet op mijn werk. Maar wel een keertje voor mijn hockeytraining, vroeger. Hadden we op vrijdagmiddag lekker op het terras gezeten in het zonnetje. Je kent het misschien wel. Toch even één biertje gehad. En daarna trainen. Oh, dat kan wel, dat kan wel. Nou, dat komt je training niet ten goede, kan ik je melden. Dat is geen aanrader. Wanneer je een succesvolle 538-artiest bent, kom je daar misschien wel iets makkelijker mee weg. Craship-zangeres Jacqueline Govaert zei ooit: ja, we zijn één keer expres dronken het podium opgegaan. En toen probeerde ik een biertje te atten, wat natuurlijk helemaal niet lukte. Maar ik liep vervolgens het hele nummer daarna te poeren. Terwijl ik te denken, dat moet dan ongeveer zo geklonken hebben.

Volgens mij klinkt ze normaal gesproken, als ze niet gedronken heeft, klinkt ze niet zo hoor. Oh ja. Hé, hey, dat is van de cola, hè? Geen zorgen. Ja, mijn baas luistert mee. Craship, sweet goodbyes. Tijdens de donderdag werkdag bij Radio 538. Ja, nee, nu is het klaar.

0: jouw kans op het 538 Tosti-ijzer. Louis deed dat bijvoorbeeld gisteren.
1: Ik wil graag een high 538 geven aan Jolanda van Café de Kakkers uit Eindhoven. Want ze maakt er de beste kroeg van heel de wereld van. Ga zo door, Jolanda.
0: Kijk eens, een voorbeeldje. Spreek er maar in via de app van 538 voor jouw kans op het Tosti-ijzer.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
2: Luister deze week en win.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nog een keer. Papa, sneller.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Nieuw!

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Rozer!
22: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
26: Heb je iemand die je even een complimentje wil geven via 538? Spreek jouw high 538 in via de app rechtsboven in het WhatsApp-icoontje. Inklikken, word je naar WhatsApp gestuurd. Dan kun je me inspreken. Nelen stuurt al wat.
27: Ja, ik wil Dennis Hansen een high 538 geven. Dat is mijn maatje van de Nijs. En werk ze allemaal.
26: Spreek hem in voor jouw kans op het tosti-ijzer.
28: 538!
0: Floris Molenaar.
26: Nicky Jam en Enrique Iglesias. Hoor je zometeen naar Taylor.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Pardon, Radio 538. Het hele komende weekend, hè, het Pinksterweekend, de zomer top 538 bij 538. Want het wordt lekker weer schijnbaar, dus ja, dan kleuren we lekker bij, hè.
1: High 538.
2: High 538.
0: Leuk om te zien hoeveel High 538 er binnenkomen via de app van 538. Spreek hem maar in. Iemand die even een hart onder de riem wil steken, een complimentje wil maken, of iemand die je echt even gaan even een zetje in de rug nodig heeft. Spreek hem in, Ed, kom al door.
3: Goedemiddag, hier Ed vroeg op High 538 voor mijn lieve dochter Tamara van 16 jaar, die altijd maar bezig is om de moeder te helpen in het huis, de hond uit te laten, mijn auto te wassen en allemaal zo zonder voor niks. Hè. Ja, natuurlijk geven we wel eens wat, maar doet ze allemaal aan het eigen en daar ben ik echt trots op. High 538 voor mijn lieve dochter Tamara.
0: Hartstikke goed, Ed, bij deze. Ja, we moeten een selectie maken, hoor. Het zijn er zoveel. Rick.
4: Hey, 538. Ik wil graag Boet, mijn maatje, kompion van BNR Tuinbouw, eventjes zeggen dat hij echt vet goed kan straten. Dus bij deze. Groetjes, Rick. Later.
0: Lekker straten. Eddie.
5: Hey, ik wil even een High 538 naar mijn vrouwtje doen. Wendy, schatje, ik hou zoveel van jou. Vandaag 22 jaar getrouwd. Heel slordig van mij. Ik was het vanochtend gewoon vergeten. Oei. Je bent niet eens boos. Je bent echt de liefde van mijn leven. Schatje, we gaan er nog heel veel jaartjes bij tellen. Dankjewel, schat. Hou van jou.
0: Oeh, Eddie heeft geen bloemetje gekocht vandaag. Desiree, de laatste.
6: Mijn lieve moeder, Lia Spek, is vandaag jarig. Oh. Dus die wil ik een high five geven. Ook omdat ze de allerliefste moeder en oma is. Ze staat altijd voor ons klaar. Dus bij deze, lieve mama, ik hou van je. En van harte gefeliciteerd. Love you.
0: Nou, dan maken we daar een verjaardagstosti van. In dit geval, Desiree, van de Tosti-ijzer. Komt je kant op.
1: High 538.
2: High

0: 538, Bibi Rexha en Faithless. Krijg jij deze week net zo goed nieuws als Nina?
1: Ja! Het is gelukt. Je gaat naar Ibiza. Gefeliciteerd. En trip voor twee. Inclusief reis. Verblijf.
2: Dankjewel.

0: We Price Tag bij 538. Floris hier. Esther zometeen met nieuws over je salaris.
1: Ja, wat zou jij ervan vinden als iedereen kan zien wat je verdient? En dat is volgend jaar het nieuwe normaal.
2: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
3: Van dit Pinksterweekend.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Correct.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
0: Yes!
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
10: When I land my best punch, you will go down.
9: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week 1 bed toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
19: Lidl, Lidl deals.
20: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: 538 Nieuws.
23: 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Ines Wesky, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak, die rond deze tijd begint en ongeveer een uur zal duren. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerking met Taghi. Hiervoor eist het OM 4,5 jaar cel. Wesky zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloot het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. Het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie. Maar nu wordt bekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven. De 1300 inwoners moeten nog wel even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En vanaf volgend jaar wordt je salaris minder geheim op de werkvloer door nieuwe regels. Je kunt dan bij je werkgever het salaris van collega's in vergelijkbare functies opvragen. Het moet ook zichtbaar worden wat het verschil is tussen het loon van mannen en vrouwen. En verder mogen werkgevers niet meer vragen naar je vorige loon. De nieuwe regels gaan in op 1 januari en zijn bedoeld om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Ja, en dan het weer. Het is droog met zon en wolken. Vooral in het noorden is het nog wat bewolkt. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vannacht koelt het af naar ongeveer een graad of 10. En morgen veel zon en rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Kijken we even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 12 minuutjes door de controles daar. A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij de brug over de Hoofdvaart door een auto met pech 15. En A28 de laatste. Zwolle richting Amersfoort bij Hoevelaken. De parallelbaan dicht. Het wegdek is daar in slechte toestand. 11 minuutjes vertraging. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Leiden-Den Haag. Hectometerpaal 35.1. A16 Dordrecht-Breda 53.9. En de A20 Gouda-Rotterdam 31.3. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 1.8. En de A58 Bergen-op-Zoom-Goes 125.3. A59 Breda-Dinteloord 88.7. En de A76 Geleen-Heerlen 17.2. Laatste voor nu A77, Duitse grens in de richting Boksmeer. Op de rem, hectometerpaal 9.5.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
3: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
2: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
19: Alle lof voor Almof.
23: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig... Schoonmaaktoppers voor Vibra.

0: deze week.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: Floris Molenaar.
3: En het verhaal over een bankstel zoals je het nog nooit hebt gezien. Hoor je over 5 minuten.

David Guetta en Alesso, Never Going Home Tonight. Verveel je je wel eens? 5-3-8. Ja, maar echt zeg maar zo erg dat je je gewoon dingen gaat afvragen als... hebben pinguïns knieën? Wat voor dier is Govi uit Disneyland eigenlijk? Maar ik kan dat wel hebben hoor, op zo'n heerlijke luie dag. Gewoon de hele dag op de bank liggen. Hè, met mijn hele Netflix-kijklijst afkijken. En dan slaat langzaamaan de verveling wel toe. Ja, misschien herkenbaar voor je. Maar ik las daar een bizar verhaal over van een Britse automonteur met de naam Ed China. Die besloot op een dag om even van die bank af te komen nadat hij zich verveelde. En die bank ook direct te gaan pimpen. Nou, daar had Ed maar één ding voor nodig als automonteur, namelijk een motorblok. Die heeft hij dus op die bank geschroefd. En daarmee heeft hij het wereldrecord te pakken van het snelste bankstel ooit ter wereld. Topsnelheid van, hou je vast, ja letterlijk, 148 kilometer per uur. Ik zet even een foto op mijn Instagram. @FlorisMolenaar, dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn stories. Dan zie je Edje zitten op zijn razendsnelle bank. Ja, avondje bank hangen bij Ed. Daar heb je vooral een hele goede helm voor nodig en een gigantische levensverzekering. Het is geen rustig avondje. 538 met Brad.

0: 538 met Kensington, Living 4. Deze week te winnen in de 538 ochtendshow een exclusieve 538 barbecue. Met het lekkere weer van het komende weekend komt die misschien wel van pas. Ook te halen morgenochtend is een lach in de 538 ochtendshow. Rob Schepers rond de klok van 9:15 en de week in one-liners. Wordt de week eventjes voor je samengevat op je scherpe, humoristische wijze. Maar zullen we even een opwarmertje doen?
1: Vrijdag 8 mei, bijzonder bericht. Massale zoektocht in Duitsland omdat een bejaarde demente man zijn eveneens demente en blinde 91-jarige vrouw heeft achtergelaten in de auto en die vergeten is waar de auto staat. Volgens de man zou het gaan om een oud model, grijs met versleten bekleding en afhangende koplampen. Over het model van de auto is er niks bekend. De politie tast, net als de vrouw zelf, volledig in het duister. En de laatste van vandaag. Ja. De laatste woorden van de blinde vrouw toen haar man uitstapte. Nou, als ik je niet meer zie...
0: Morgenochtend 6 uur, een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En dus 9:15, Rob Schepers en de week in one-liners. Radio 538. Jouw hits hoor je op 538.
2: Alok en Khalid, dive into me.

0: 538 Milo, AEO Technology. Stop or go. Nieuwe ronde Stop or Go gaan we spelen zometeen. Jouw kans op 100 euro. 1 minuut gaat er zometeen aflopen. 5 vragen krijg je daar maximaal om te beantwoorden. Uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus alles bij elkaar met die 5 vragen 100 euro maximaal te verdienen. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze Stop or Go. Stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Maar ga je door, dan kan dat geldbedrag dus hoger worden tot maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Ja, dat is het risico. Maar aan de andere kant, 100 euro kan ook zo je portemonnee ingeschoven worden vandaag. Lijkt het je leuk om mee te doen? Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans op die 100 euro.
1: Hey, welke wedstrijd zitten we eigenlijk te kijken?
2: Volgens mij Nederland-Argentinië.
1: Maar hebben we die niet al lang gezien?
3: Vanaf komende week. De ultieme beproeving.
4: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert.
4: Het NK WK Voetbal Kijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
4: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Vanaf dinsdag de hele week.
4: Bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Nu bij Otrium 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
14: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
15: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet... hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
19: Honor the craving.
20: Domino's. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: gratis. Walrapport textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Chris Cross Amsterdam. Haal uw samba bij 538. Stop or go. Tess, een hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Goedemiddag, je bent lekker aan het werk.
1: Zeker. Ja, druk met van alles en nog wat.
0: Ja, maar jij bent eigen baas, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, zeker. Ik heb een eigen interieurstudio en woonwinkel in Almelo.
0: Oh, wat leuk. Hoe heet die winkel?
1: Studio BAM.
0: Studio BAM. Dat is de eigen zaak van Tess. Maar ben je dus eigen baas?
1: Ja, zeker. Dus
0: als je dan wat eerder, als het lekker weer is, dat je dan naar het terras wil, dan moet je zeg maar bij jezelf even langs gaan en dan van, hey Tess, mag ik even iets eerder?
1: Ja, dan kijk ik even in de spiegel en dan zeg ik, ja joh, lekker gaan.
0: Klein kleurtje kunnen we nog wel gebruiken, hopsakee. Ja. Gaan met die banaan. Lekker Tess, heel goed bezig daar. Je zit in Stop or Go, je krijgt zo meteen 1 minuut maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is €20 waard. Maximaal €100 te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt, krijg je de keuze Stop or Go, stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Maar ga je door, kan dat dus hoger worden tot maximaal €100. Enige is, heb je de volgende vraag fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij, Tess.
1: Oké, nou helemaal
0: dat is,
1: duidelijk.
0: Dat is het risico. Jij gaat spelen voor categorie algemeen.
1: Ja.
0: En als jij go roept, dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: In welk jaar zonk de Titanic?
1: Volgens mij was dat iets in 1800, dacht ik.
0: Wel een jaartal.
1: 1900.
0: Dat is helaas fout. Ja, nou, het was wel in 1900. Maar het was 1912, om precies te zijn.
1: Oh, was het zo specifiek, joh.
0: Ja, nee. Ja, het was zo rond de oerknal, zonk die.
1: Ja. Tess, nou, jammer.
0: Ja, het is jammer. Het is helaas niet goed. Maar als dank voor je dappere deelname komt er wel een 538 tosti-ijzer je kant op.
1: Nee, joh. Nou, helemaal goed. Leuk.
0: Ik hoop dat die ergens past in het interieur.
1: Ja, vast wel. Mooie nou, dankjewel.
0: En geniet van het mooie weer komende weekend.
1: Ook goed. Fijn weekend. Doei. Stop.
0: For now. Hoi, dat is jammer. Maar zometeen bij Mark Lebrand later vanmiddag een nieuwe ronde. Stop or go. En ja, ook dan weer kans op die €100. Misschien wel voor jou.

0: Sabrina Carpenter, Taste bij 538. Mark Labrand hoor je zometeen met het staartje van je donderdagwerkdag. Met weer kans op 100 euro. Mark gaat een nieuwe ronde met van Stop or Go spelen zometeen. Ook Esther met nieuws over een bizar record.
1: Ja, een nieuw record dat bereikt grote hoogtes, maar het is niet helemaal zonder gevaren.
2: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
3: Van dit Pinksterweekend.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
2: Yes, komt-ie!
1: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
3: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus. Manutan,
4: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: 538 Nieuws.
25: 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Ook in het oosten van Congo is nu een geval van ebola vastgesteld. Dat is in een gebied dat honderden kilometers verwijderd is van waar de ziekte eerder uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen. Net als het Rode Kruis dat veel geld nodig heeft om de uitbraak te bestrijden. Van honderden mensen wordt vermoed dat ze het virus hebben opgelopen. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koopwoning, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. De koning maakt zich zorgen om de verharding van asieldemonstraties, zoals in Loosdrecht. Dat zei koning Willem-Alexander na de fotosessie van de Oranjes op een landgoed in Wassenaar.
0: Ik heb daar natuurlijk ook met zeer veel zorg naar gekeken. Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
26: En zeker niet tegen hulpverleners. Daar blijf je vanaf, zei de koning. En een nieuw record voor de Mount Everest. 274 klimmers hebben op één dag de top bereikt vanaf de Nepalese kant. En dat is het hoogste aantal ooit. Nepal gaf dit jaar bijna 500 vergunningen uit voor de beklimming, waardoor het erg druk is op de berg. En experts waarschuwen nu voor opstoppingen in de dodenzone. Daar is weinig zuurstof en kunnen wachtrijen gevaarlijk zijn. En het weer dan nog. Ja, afwisseling van wolken en zon. En het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. En morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Esther, dank. De drie grootste files die staan hier. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 10 minuten. A27 Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noordloos, 20. En de A27 Gorkum richting Breda tussen Hank en Hooipolder. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 minuten, doe je er langer over. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A13 bij Overschie. Dat is Rotterdam richting Rijswijk bij 18.5. Dan controle bij Langeweg op de A16 Dordrecht naar Breda toe bij 53.9. Dan de A58 Goes naar Bergen op Zoom bij Capelle bij 146.5. En de A59 Breda-Dinteroord bij Langeweg bij 88.7.
10: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Winnen doe je tijdens het sporten.
3: Maar ook met de 538-app.
2: Luister altijd en overal naar Radio 538.
3: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
2: De 538-app.
3: Download hem nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga sneller.

0: deze week.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: Ja, goedemiddag. Yes, komen ze. Zometeen Aerosmith, Somber en eerst Lucas en Steve.

Martin Garrix en Ed Sheeran. We zijn in de 90s. 1998, welkom. Nicole Johnson werd eerst Miss Virginia. En een paar maanden later werd ze Miss America. Dus dat is natuurlijk gewoon echt zo'n tienerdroom, hè, voor al die Amerikaanse meiden. Het Amerikaanse sprookje. Dan denk je, zo iemand gaat met limousinedeuren achter een wand verdwijnen, waar mensen alleen maar druiven voor haar ontpitten. Maar uiteindelijk is ze gewoon gaan werken achter de toonbank van een broodjeszaak. Ja, wat vind je daarvan? Het is eigenlijk gewoon ook wel weer normaal of zo, toch? Maar het internet stond in die tijd echt in de kinderschoenen. En het internet brak dit hele verhaal. Weet je, die gingen echt reageren alsof Superman opeens nachtdiensten ging draaien bij de Shell. Heel Amerika in rep en roer, want deze miss smeerde de sandwiches. En terwijl ze dat deed, hoorde je deze dame op de radio. I could stay awake just to hear.

0: Vroeger zat hij in One Direction en zijn ergste droom ooit was dat er nergens op aarde meer eten was. Dat lijkt me een mindfuck, weet je? Alsof iemand midden in je bestelling opeens de snackbar afpakt. Nou, daarover gesproken, dinner party hoorde je bij 538. Oké, gekke vraag. Wat is het meest pijnlijke, bizarre, gekke dat je ooit per ongeluk hebt weggegooid? Heb je een goed verhaal? Of eigenlijk dus een heel slecht verhaal? Ik ken een verhaal van mijn schoonmoeder die per ongeluk het hele tenue van het voetbalelftal. Ze had een vuilniszak klaargezet en iemand dacht dat het is vuilnis, maar ze had het klaargezet in een vuilniszak om te wassen. Die heeft het in zo'n container gepleurd, weet je, die onder de grond gaat. Oké, laat het eventjes weten in de 538. Het ergste dat je ooit per ongeluk hebt weggegooid. Want zometeen een 538-luisteraar die, het klinkt heel gek, per ongeluk iets uit iemands lichaam heeft gehaald en dat heeft weggegooid. En toen dacht, oh my god, no!
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
15: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het dan doet, dat doe je goed. Vibra.
16: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Binnen 1 minuut
23: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
27: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues. En 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Hey, goedemiddag.
1: 538. Mark LaBrand.
0: Present met zometeen voor je de Red Hot Chili Peppers en Shakira. En eerst turn the light.

0: Shakira. Oké. Okay. Hey, de vraag aan jou. Wat heb je wel eens per ongeluk weggegooid? Dankjewel, Lisa, voor je appje. Per ongeluk €500 cash weggegooid. Op vakantie in de staakcaravan verstopt in zo'n Ariel Pots doosje. Bij vertrek zo de prullenbak ingeflikkerd. Zien ze in Nederland waar ze dat gewoon witwassen noemen, hè? Lara, per ongeluk een Xbox 360 spelcomputer. Nee joh, ja, de oude zat in een tas, maar de nieuwe belandde per ongeluk in zo'n ondergrondse container. Dan hebben we ook nog Erik.
1: Ik heb ooit alle Pokémon kaartjes van de jaren 90 allemaal weggegooid.
0: Oh, nee.
1: Vlak voordat het weer inkwam.
0: Ja.
1: Duizenden, tienduizenden euro's.
0: Hey, en Evie, die appte net een verhaal en daardoor kwam ik erop. Het begint zo lief, maar het eindigt zo verkeerd. Ze stond vanmorgen met haar vader in het zonnetje te wachten op de taxi richting de huisarts. En terwijl ze daar staat met pa, ziet ze iets kleins in zijn oor. Dus ze denkt, ah, een pluisje. Dus ze wil het even netjes weghalen, want pa moet natuurlijk wel gewoon een beetje charmant bijlopen. Dus ze pakt het pluisje en zwiept het zo, hop, weg. Alleen het was geen pluisje, het was zijn gehoorapparaat. Ze heeft ook nog... Ik ben inmiddels al 4 uur aan het zoeken. Pa heeft overigens een hele rustige ochtend. Ja. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Erg leuk. Offenbach, die hoor je zo meteen naar de eerste op 538.

heet weekend. Lekker weer wordt het. En daarom vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag de zomertop 538. Lekker! Zometeen Jonas Blue en Teddy Swims. En nu Coldplay Viva La Vida.

0: Alesso en Becky Hill en Surrender. Welkom. Dit is 538 op de ene laatste werkdag van de week. Op weg naar een lang weekend zometeen. Ook nog even 100 euro scoren. Lekker toch voor op het terras komend weekend. Een nieuwe ronde stopper goal met maximaal kans op 100 euro zometeen. En je hoort hits van Pink en Sommieu. En Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Advocaat Ines Wesky die heeft net haar straf gehoord. Je hoort zo de details.

0: Mens daar doen.
1: Ja,
0: voor het idee is Harry Mens daar.
1: Hallo.
2: Haal alles uit je middag met Frank en Iren.
3: Van harte welkom. Dit is de 538 Show.
2: En begin je weekend met Edwin Evers.
4: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers en Co.
5: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
2: Naar Ibiza. Dit is Radio
5: 538.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook deze week extra goedkoop.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
6: Domino's. Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Vertrouwd sinds 1999.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
19: Zo, waar is het warm?
20: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: 538 Nieuws.
23: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen. Maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan 42 dagen die ze al in voorarrest heeft gezeten. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, dat heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de de zaak ging rollen. Hij wordt ook verdacht van 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En ander nieuws vanuit het Koningshuis. Er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon. En voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Maar veel wilde ze er niet over kwijt tijdens de halfjaarlijkse fotosessie.
1: Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie mijn vrienden zijn. Meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
23: Ook haar moeder, koningin Maxima, zei dat het privé is. Het weer nog in het noorden veel bewolking. Verder ook een zonnetje. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond ook nog lang warm. Morgen zomers warm, misschien wel 26 graden. Dit was het 58 Nieuws.
9: Ja, dankjewel Hanneke. Dan eens even kijken. Wat gebeurt op de weg? A2 Maarse Den Bosch tussen Oude Rijn en Evedingen. De parallelbaan, 25 minuten. Dan de A4 Antwerpen-Dinteloord bij Bergen op Zoom vanuit Markiezaat, 22. Dat komt door een pechgeval. En de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom tussen Markiezaat en Bergen op Zoom, 22 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 bij Diemen. Naarden Amsterdam is dat bij 8.3. A2 Echt Maastricht, 230.4. A2 verderop richting de grens met België, 263.9. A16 bij Rotterdam. Vanuit Dordrecht bij 18.2. A20 Gouda richting Rotterdam, 31.4. A28 Zwolle-Meppel bij 103.1. A58 Goesberg op Zoom. Capelle, 146.5. En A59 Breda-Dinteloord, opgepast bij 88.7.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost. Autotaalglas. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
9: Een hele goede middag. Somjeu en Marshmello, die komen eraan zometeen. En eerst Bruno Mars en

0: is. Nou, om vast een beetje warm te lopen voor de zomerse barbecue temperaturen en de zomertop 50 jacht. Die je vanaf komend weekend gaat horen. Je hoorde de nieuwe Dance Smash. Het is een nieuw, nog eventjes. Morgen is er weer een nieuwe. Van Jonas Blue, die ooit natuurlijk net als wij allemaal hamburgers ging flippen. Voor je verjaardag bij de Mac. Maar ja, opeens worden kleine jongetjes groot. Gaan ze Dance Smashjes scoren. Krijgen ze bankrekeningnummers met 6 nullen en zo. Ja, en dan verandert je verjaardagsfeest.
1: I do my birthday party in Ibiza every year. Because my birthday is in August. And I rented this German porn star's villa in Ibiza. This place was insane. There was just mirrors everywhere. And yeah, we had some women there.
0: Ja, precies. En voor de rest zegt hij dat het gewoon gezellig was. Ja, ik flikker ook altijd mijn telefoon de zee na een gezellige avond. En wist mijn browsergeschiedenis. Ja, omdat het gewoon gezellig was. Tuurlijk.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn. Hey, morgen. Ja, als je deze stemmen hoort, dan weet je het. Dan is het alweer bijna weekend.
1: De 15-jarige Duitse tiener heeft in Mainz een lijnbus gestolen om daarmee zijn vriendinnetje naar school te brengen. Rekensommetje, je steelt de lijnbus 34 van Mainz Centraal om 12:15 en je rijdt met 50 km per uur naar de school van je vriendin. De school is precies 8 kilometer rijden. Hoe laat zit je dan op het politiebureau?
0: Morgenochtend rond 9:45 de week in One-liners. Robbie Schepers. Dit is Radio 538 met Marshmallow.

0: Zero to I Believe. Gaat het goed met je? Je lekkere werkdag. Oh, lekker joh. Komend weekend. Hartstikke mooi weer. Zomer top 538. En misschien nog met wat extra knaken het weekend ingaan. Dit is je kans. Maximaal 100 euro te winnen binnen een minuut. Ja, dat is toch wel echt snel verdiend. Je krijgt 5 vragen in het spel Stop or Go. Na ieder goed antwoord krijg je de optie Stop or Go. Zeg je stop, dan krijg je het bedrag van het aantal goede vragen. Dus bijvoorbeeld 3 keer een goede vraag beantwoord is 60 euro. Zeg je go, gaan we door naar de volgende vraag. Maar heb je het fout, ga je in 1 keer naar 0 euro. Welke categorie vind je chill? Algemeen, geschiedenis, sport of showbiz, muziek, topo of wetenschap? Pak even de 538-app erbij. Meld jezelf gratis aan door het woord go te sturen plus je naam.
1: Hey, welke wedstrijd zitten we eigenlijk te kijken?
2: Volgens mij Nederland-Argentinië.
1: Maar hebben we die niet al lang gezien?
3: Vanaf komende week. De ultieme beproeving.
4: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert.
4: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
4: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
3: Vanaf dinsdag de hele week.
4: Bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Fit voor iedere rit, met de banden van Goodyear en de service van Profile.
12: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
19: Honor the craving. Domino's.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
22: Vliegtickets.nl.
21: Vertrouwd sinds 1999.
23: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
21: Vertrouwd sinds 1999.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
25: Hoppa!
24: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: Sterrenslot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder. Ja!

0: full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: wat hij anders doet.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Makelaar Brand.
4: Hey, goedemiddag. Suzanne en Freke. Fateless zometeen naar Giselle en Zee.

0: Ik hoor dat je belt vanuit de ziekenboeg.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is er aan de hand, Kim?
1: Ik ben helaas voor de vierde keer aan de hand geopereerd.
0: Oh. Maar dan zou je het wel goed doen op het terras komend weekend. Als in dat constant je vinger omhoog staat, of niet?
1: Ja, dan zal ik genoeg drankjes krijgen. Maar ja, dat kost ook wel wat.
0: Ja, dat is ook wel zo. Heb je leuke plannen voor komend weekend? Bijvoorbeeld lekker naar buiten met het mooie weer?
1: Ja, we gaan zondag naar de zee met onze hondjes. Dus dat is wel leuk.
0: Oké, nou dan komt 100 euro altijd lekker uit. 2 chocomel en het is alweer op. Welke categorie mogen wij in Stop or Go openen voor jou? Ik heb in de aanbieding algemeen geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topo of wetenschap.
1: Muziek alsjeblieft.
0: Oké, op jouw teken go gaan we beginnen.
1: Go.
0: Yeah. Oké, welke Nederlandse zangeres zingt de hit 3 Days in a Row?
1: 3 Days in a Row?
0: Ja.
1: Weet het niet. Dit gaat nu al fout. Helaas.
0: Ja, dat was toch echt Anouk?
1: Kijk, jullie ook.
0: Ja. Sorry.
1: Helaas.
0: Maar goed, hey, met lege handen sturen we je niet naar huis. Is in jouw geval misschien ook een beetje pijnlijk.
1: Ja.
0: Leeg zijn ze op dit moment niet met al dat gips. Je krijgt wel een supermooi tosti-ijzer van 58. En dank je voor het meespelen.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Doeg, hoi hoi. Stop or go. Yes, en morgen op weg naar het weekend uit Dennis. 'S Ochtends een nieuwe ronde Stop or Go. Tom Grennan zometeen, nu Susanna Freken halverwege.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor op 538 met zometeen Hanneke met het nieuws van 4 uur. Niet heel vrolijk nieuws volgens mij.
1: Er is opnieuw een puber opgepakt op verdenking van moord.
0: Oké, nou dan moet het vrolijke nieuws toch echt van ons komen. Zie jezelf al helemaal zitten. Schatje in je linkerhand, cocktailtje in je rechterhand. Trip Ibiza voor 2. Zometeen te winnen natuurlijk in de nieuwe middagshow met Frank en Iron. En verder Alan Walker en Max en Andy Grammer. Veel plezier.
2: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
3: Het Nederlands elftal speelt nog 1 keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
2: En juich Oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: U, later en altijd.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
17: Hebbes.
16: Kijk op ben.nl.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen besmet zijn. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige jongen, eentje van 14. Er waren al twee andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn huis gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Zo'n rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of de zonkracht. Het nieuw systeem werd al een tijdje geleden aangekondigd en is volgens het KNMI nodig, omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. En dan nog het weer. Ja, over 25 graden gesproken. Eerst nog even vanavond. Lang lekker buiten. Het koelt af naar 10 graden. En ja, morgen 25 of 26 graden. Zomers warm, af en toe een wolkje. En het weekend nog zelfs iets warmer.
4: Oh.
3: Ja, dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
4: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
5: Er staan 39 files en de langste staan nu op de A2 Maarsen Den Bosch. Op de parallelbaan voor Everdingen 41 minuten komt er problemen met het wegdek daar. De A2 zit Michels-Gestel-Empel. Op de hoofdrijbaan voor Empel 53 minuten. En de A4 Antwerpen Dinteloord voor Bergen-op-Zoom-Zuid staat 36 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 8.3. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 37.1. De A4 Schiedam-Pernis 73.9. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 72.5. De A10 van Noord naar de Zeeburgertunnel 4.3. A15 Rotterdam-Maasvlakte bij 48.6. De A27 Utrecht-Hilversum bij 84.7. En de laatste op de A58 Bergen-op-Zoom-Goes bij 147.0.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
13: Yes!
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
12: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
13: Yes!
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: bewaart wat uit zijn of haar lichaam komt.
1: Ik ken dus iemand die heeft haar borsten bewaard die ze net eruit heeft laten halen.
0: Dat vind ik heel gek. Als ze eruit zijn, dan is ze eruit, gooi ze weg.
1: Die gaf ze ook aan mij. Ja? Ik was er nog een beetje bloed aan ook. Ik denk, ja, overal nam ze mee naartoe.
0: Ja,
1: waar zijn ze nu?
0: Er zat een beetje bloed aan. In mijn tas.
1: Ik ga gewoon weer bij je.
0: Ja, ik heb ze laatst nog aan de buurman gegeven. Die was 6 weken, die is kapitein, dus die was weg geweest. De eerste wat ik aan hem gaf was hier. Kijk,
1: hier zijn mijn borsten. Maar die was 6 weken weg geweest. Ja, die had wel een beetje warmte nodig.
0: Daarom.
1: Wat troost vinden in de boezem. Maar misschien dat er iemand zit te luisteren die ook wel iets uit het lijf bewaart. Het kan van alles zijn natuurlijk.
0: Alles. Ja, want er kan er al veel in ons lichaam hebben gezeten wat daar niet per se hoort. Of wat je hebt laten verwijderen. En dacht je misschien, ik ga het bewaren ook.
1: Maar misschien hoort het wel in je lichaam, maar heb je het bewaard? Weet ik veel, misschien heb jij tijdens het snijden in de keuken een stuk van je vinger afgesneden en heb je het bewaard.
2: In een potje, gewoon
1: in een potje.
2: Op sterk water.
0: Zo, hier is mijn duim.
1: Ja. Dat je denkt, jij kan het weggooien of ik bewaar het. Toch?
0: Nee, dat kan.
1: Zit er iemand te luisteren die iets bewaart wat uit het lijf komt? Ja. Of misschien wel een stukje van je lijf is? Ik weet ook niet precies wat het kan zijn.
0: Het kan ook een verzameling zijn, hè? Dat je stelselmatig iets van je lichaam bewaart.
1: Ja. Ja, of iets uit een operatie of iets.
0: Ja.
1: Heb jij thuis iets liggen wat uit jouw lijf komt? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja.
1: Misschien heeft het er tijdelijk in gezeten, of misschien al vanaf je geboorte. Heb jij thuis iets liggen wat uit jouw lijf komt? Zou je ons even willen bellen als dat het geval is? 0909 30058. Of laat het even weten in de app.

0: waar wij zometeen Rico Verhoeven spreken in Egypte. Hij is bij de piramides en hij gaat vechten, hè, zaterdag.
1: Bijna, zaterdag is het zover. Jeetje, ja. Wat een setting en wat een spanning zal het zijn.
0: Tegen Usyk. En als hij die wint, dan komt hij in dat rijtje van Mohammed Ali en Mike Tyson. Ja, dat is waanzinnig.
2: Het is echt knettergek en historisch.
0: Ja, en hij zou er 100 miljoen voor krijgen.
1: Nou, die Usyk in ieder geval. Ik weet niet wat Rico krijgt.
0: Ja, dubbele toch?
1: Ja, neem ik aan. Nee, maar genoeg in ieder geval.
0: Ik denk ook genoeg. Wij mogen hem zo meteen bellen, terwijl hij daar bij die piramides is en zaterdag dus die wedstrijd heeft. En we mogen zo meteen weer twee deelnemers aan je voorstellen voor het NKWK voetbal kijken, dat vanaf dinsdag hier bij 538 is.
2: Gaan we nog een reis naar Ibiza weggeven ook?
0: Gaan we ook nog weggeven?
1: Goh,
0: ja. Dag. Veel. Allemaal in dit raam.
1: En met het lekkere weer, wat heerlijk.
0: En ondertussen zijn we op zoek naar iemand die iets bewaart wat uit het lichaam komt.
1: Ja, we hebben veel mensen binnengekregen die hebben geappt en gebeld over schroeven en zo. En dat ze die weer gingen gebruiken als kapstokken.
0: Baby's ook. Ja, er zijn natuurlijk ook baby's uit het lijf gekomen.
2: Nierstenen.
0: Veel nierstenen.
2: Een herinnering aan een pijnlijk moment natuurlijk dan.
0: Zit er iemand te luisteren die iets geks bewaart wat uit zijn of haar lijf komt? Boy!
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat kwam uit jouw lijf en heb je nog bewaard?
3: Ja, het is een beetje een apart iets, maar ik heb mijn voorruitje bewaard.
1: Wat?
3: Ik moest dus, ik weet ook niet waarom. Hij ligt in mijn vriezer.
1: Wat?
0: Maar, in je vriezer?
3: In mijn vriezer, ja.
0: Wacht even, jij bent
3: tussen de biefstukken en de andere rotzooi.
1: En dan zit er een zakje met daarin zo'n...
3: Ja, dat zit inderdaad wel in het potje.
2: Maar als jij je wil aftrekken, moet je even de vissticks aan de kant leggen eerst.
3: Ja, precies. Nou ja, die is niet meer nodig. Dat gaat nu weer beter natuurlijk.
0: Maar Boy, wacht heel eventjes. Jij hebt je laten besnijden?
3: Ja, klopt.
0: En toen zei jij, geef maar aan mij, ik neem hem mee naar huis.
3: Ja, het was inderdaad, het was gedaan en... Ja, dat was misschien toch wel een beetje moeilijk om er afstand van te nemen. Dus,
1: hoe lang ligt hij al daar?
3: Al 2 jaar, denk ik.
0: En hoe ziet het eruit dan? Dat is gewoon
3: ik kijk er eigenlijk ook nooit naar of iets. Het ligt daar inderdaad gewoon in een potje. En,
1: maar als mensen het zien, ik weet niet of je een partner hebt of zo.
3: Ja, ik heb het wel eens verteld. Of als vrienden, weet je wel, als we een keertje met een borreltje naast zitten of zo. En dan komt het wel eens te sprake. En dan,
1: maar is het herkenbaar denk, wat het is?
3: Als je het ziet liggen. Nee, je ziet het, nee.
0: Boy, ik heb een vraag voor je.
3: Als ik een wiefstukje bak, dan zou je niet het onderscheid kunnen maken. Zeg maar.
0: Zo groot is het niet, toch?
3: Nee.
0: Zit er daar een joh opschepper?
3: Nee, dat is een beetje opschepper.
0: Maar mijn vraag is eigenlijk, waarom, Boy? Waarom zou je niet gewoon in het ziekenhuis zeggen, joh, laat maar liggen, gooi maar weg. Ja. Waarom mee?
3: Ze zeiden dus ook van, dat hebben we nooit meegemaakt, maar als jij dat graag wil, dan stoppen we het in een potje voor je en dan geef het mee.
1: Maar heb jij erom gevraagd of vroegen ze van, weet mee?
3: Nee, ik heb het zelf om gevraagd. Ja, dus ze vroegen inderdaad wel van, wil je mee naar huis nemen? Dus waarom niet? Ja, dat is goed.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, Boy. Nou, en dan heet je ook nog Boy.
3: Dat heet ik ook nog Boy, ja. Ik ben nog steeds een Boy, alleen het vooruitje.
0: Boy heeft zijn vooruit in de vriezer liggen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik kan nooit meer een vriezer open trekken zonder er van jou te denken, dan denk ik.
3: Nee, het wordt ook tijd om hem weg te gooien, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Maar geweldig dat je even inbelde.
3: Oké, geen probleem.
0: Thanks, Basel.
3: Bijna,
0: dit is de middagshow van 538 en...

0: en Bromance in de middagshow van 538. Zometeen Rico Verhoeven. We bellen hem in Egypte, bij de piramides. Wat een plek om een gevecht te hebben zaterdag.
1: Dat is zo'n bizarre plek, zo ontzettend mooi. Maar ja, dat gevecht.
0: Ja, als hij daar zaterdag wint, dan komt hij in een rijtje legendarische namen. In het rijtje van Muhammad Ali en Mike Tyson.
1: Ja, wauw.
0: We spreken hem zo meteen. Best wel bijzonder. Als je
1: reis naar Ibiza wordt natuurlijk ook nog weggegeven.
0: Ja, dus in Ibiza week. Luisteren tot je die stewardess wordt zo. En het nieuws, Hanneke, van 4:30 komt eraan. Wat heb je mee?
2: Oud-advocaat Ines Weske die stond vandaag zelf voor de rechter. Hoe dat afliep, dat hoor je zo.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Pap, wat doe je?
7: Ik ben een vakantie aan het boeken.
6: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
7: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 450 euro korting krijgt.
6: Lekker!

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: It's playtime.
4: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
5: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
4: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
6: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Vanavond en vannacht droog, temperatuur die daalt naar zo'n 10 graden. En dan even kijken naar het weerbericht van morgen. En dat doen we met heel veel plezier.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Veel zon, af en toe wel een wolkje. Maar het wordt 26 graden en het weekend zelfs nog warmer.
2: Ja, het wordt gewoon het hele weekend radio luisteren, smeren.
1: Ja, de zomer top 538 start zaterdag. Dan graag het verkeer, Jelte.
3: Ja, dat is minder plezier. 68 files en de langste nu op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle Centrum staat 1:11. De A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein 54 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost tussen de Takietersbrug en Ravenstein daar 38 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam 6.7. Op de A2 Echt Maastricht bij 230.3. De A6 bij de Berg Lelystad 72.5. En op de A10 van Noord naar de Zeeburger Tunnel bij 4.3. De A15 Rotterdam-Maasvlakte 48.6. A20 Gouda Rotterdam 31.4. En de laatste de A27 tussen Hilversum en Almere bij 107.6.
1: Het is exact 16:30. Hanneke is hier. Met het belangrijkste nieuws.
4: Goedemiddag. Er is een jongen opgepakt voor een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam. Die bleef daarom vandaag dicht. Wat de jongen precies heeft gezegd, wil de politie niet kwijt. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Afgelopen nacht hoefde volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, dan kozen ze daar zelf voor. Vandaag was de uitspraak in de zaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Ze is schuldig, zegt de rechter, aan het doorspelen van berichten naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Het OM eiste 4,5 jaar tegen haar, maar de rechter gaf haar vandaag 42 dagen cel. Dat is precies het aantal dagen dat ze al vast heeft gezeten.
1: Hele opvallende uitspraak, als je het mij vraagt. Jermaine Ellekamp van RTL Boulevard, die was erbij. Jermaine, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Nou, wat maak jij hiervan? Wel schuldig bevonden worden, maar 42 dagen cel krijgen?
5: Ja, laat ik vooropstellen, van mij hoeft Wesky niet per se de cel in. Maar ik denk dat je deze uitspraak echt niet kunt uitleggen aan de maatschappij. Als je zegt dat iemand zo ernstig misbruik heeft gemaakt van de privileges, van haar positie als advocaat, terwijl ze zoveel ervaring had. Ja, dan kun je dat niet uitleggen op die manier. Maar toch wel altijd dat stemmetje in je hoofd. Zij heeft dit waarschijnlijk onder druk gedaan. Onmenselijke druk, waar zij dus niet aan bestand is geweest. Maar ja, de rechtbank zag daarvoor geen aanwijzing, omdat zij dus niet heeft willen verklaren.
2: En is het ook dat ze rekening hebben gehouden met haar broze gezondheid?
5: Absoluut. Ze hebben rekening gehouden met haar persoon. Met het feit ook dat zij PTSS heeft opgelopen tijdens die hele periode dat ze vast heeft gezeten. Maar ook de impact die daarna was op haar leven. Ze heeft haar vak niet meer kunnen uitoefenen. En ze heeft ook hartproblemen gekregen. Dat had ze al voordat ze werd gearresteerd. Maar dat is verergerd in de periode na al die stress die ze heeft gehad tijdens de detentie en natuurlijk het proces dat ook ruim 3 jaar heeft geduurd.
1: Ja, je moet me corrigeren als ik iets verkeerd ga zeggen, hoor. Maar kijk, we vermoeden inderdaad allemaal dat zij onder druk is gezet. Zij kan natuurlijk niet bekennen, want dan wordt ze gechanteerd. Zou de rechter dit toch niet in zijn of haar achterhoofd hebben gehad en gedacht van oké, we gaan haar laag straffen, maar we gaan niet erkennen dat ze onder druk is gezet, zodat zij gewoon nog iets van de leven kan maken?
5: Nou ja, ze zeggen van niet. Ze zeggen, daar hebben we geen aanwijzing voor gehad en daar kunnen we dus ook geen rekening mee houden. Ze hebben wel geconstateerd dat er best wel wat fouten zijn gemaakt in het voortraject, in het onderzoek. Zo is er bijvoorbeeld in geheime informatie van haar als advocaat gekeken zonder dat dat mocht. Zij heeft ook niet toegang gehad om klachten in te dienen over die bunker waar ze dan in zou hebben gezeten, waar ze in heeft gezeten. Dat staat wel vast. Dus de rechtbank heeft daar wel rekening mee gehouden en dat ook in mindering gebracht op de straf. Dus op die manier proberen ze dan om dat te doen. Maar ja, ik denk toch wel inderdaad, zoals jij stelt, dat ze op een manier misschien hebben gedacht, ja, deze vrouw verdient het niet om in de cel te gaan. En ze zeiden ook wel, het geven van een celstraf aan Ines Wesky dient ook eigenlijk geen doel meer. En dat is ook een van de redenen dus waarom ze niet meer de cel in hoeft.
1: Zie je haar in hoger beroep gaan of is zij hartstikke blij met deze uitspraak en is ze vrij om te gaan en staan waar ze wil?
5: Ja, het is voor haar heel principieel. Haar advocaten hebben gezegd dat een hoger beroep voor de hand ligt. Waarom, et cetera, dat weten we niet. Dat gaan ze nog bestuderen. Maar ik denk ook wel dat het Openbaar Ministerie zegt, we moeten hier tegen in hoger beroep. Tuurlijk, ze hebben inhoudelijk gelijk gekregen. Maar ik denk ook wel dat zij zoiets hebben van, nou, als je zoiets ernstigs doet, dan moet daar wel echt een strap op staan. En tuurlijk moet je rekening houden.
2: Voelt ook wel heel erg weer voor de vorm allemaal, hè? We moeten even het proces door.
5: Ja, dat is zo. Maar aan de andere kant, ze kunnen misschien ook wel denken van, nou, Wesky is genoeg gestraft, dit heeft allemaal 3 jaar geduurd, we willen door. Dat zou ook kunnen. Dus binnen 2 weken moeten ze dat beslissen.
1: Ja, een bijzondere zaak en een nog bijzondere uitspraak. Jermaine, dankjewel.
5: Graag gedaan.
6: 538, de 538 middagshow.
1: Met Eminem, Lose Yourself. Zo direct naar Dua Lipa.

0: En die heeft hij gevonden. Namelijk boksen. Zaterdag vecht hij het gevecht van zijn leven tegen de wereldkampioen Oleksandr Usyk op een ongelofelijke plek, namelijk tussen de piramides van de Gizeh in Egypte. Live bij ons vanuit Egypte, hij is daar, dames en heren, Rico Verhoeven!
1: Dank jullie wel, jongens.
0: Hey, vertel eens hoe je erbij zit daar.
1: Ja, maar kijk, geniet mee. De piramides op de achtergrond, lekker in het zonnetje. Genieten. Alleen maar één grote glimlach op mijn gezicht de hele dag.
0: En ben je fit?
1: Oh, niet normaal. Niet normaal. Ik denk dat ik nog nooit zo fit ben geweest. Hier, de shredder.
0: Ah. Ja, we zijn dat video bellen, dus ik kan meekijken. Oké, ja, dat ziet er goed uit. Waar merk je dat allemaal aan, dat je in topvorm bent, Rico?
1: Eigenlijk aan alles. Ik zit er gewoon zo lekker in. Gewoon de rondjes zeg maar, die je moet draaien. Het is natuurlijk vanuit kickboksen waren er 500, nu zijn het er 12. Het floot zo goed en... Ja, mijn hartslag is super laag. Mijn rusthartslag gaat heel goed. Dus daaraan weet je, zeg maar, dat je heel fit bent. Dus en ik voel me gewoon vooral heel goed. En dat is gewoon een fijn gevoel. Heel geruststellend.
2: En heb je nog iets van spanning? Of komt dat later?
1: Ja, uiteraard. Uiteraard, altijd. Altijd heb je gezonde spanning. Ik denk, op het moment dat zeker op dit level, als het dan niet meer spannend is, zeg maar, dan moet je echt gaan twijfelen. Moet ik daar niet gaan stoppen. Maar gewoon gezonde spanning. Maar vooral heel veel vertrouwen. Omdat ik heb echt 6 maanden getraind. En ik heb er alles aan gedaan. En alles voor gelaten. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk ook vooral naar mijn mening dat geeft me heel veel rust.
3: Maar heb je iets nieuws kunnen verzinnen? Want jij kon mensen altijd al slopen door ze gewoon de onderkant helemaal aan gort te trappen. Nu kun je alleen met je handen maar boksen. Heb je daar nieuwe dingen voor verzonnen?
1: Ja, ik moest wel, want anders dan ging het echt lastig worden. Als ik daar in een probleem kon, gooi ik eerst mijn benen omhoog.
3: Ja, ben je niet bang dat je een keer een trap uitdeelt per ongeluk? Als het, weet je, in de heat of the moment?
1: Nee, ik ben een professional. Ik boks al heel lang. Duurt het al 15 jaar eigenlijk dat ik professioneel boks ook ernaast. Ik ben eigenlijk wel gewend om mijn voeten op de vloer te houden. Alleen... Ja, het was zeker wel even wennen.
0: Ja. Rico, hoe kun jij je niveau meten? Want train je tegen andere topboxers?
1: Ja, we hebben verschillende topboxers binnen het trainingskamp gehaald. En we trainen dan op 12 rondes. Alleen dat, dan iedere keer op de helft, dan krijg je weer nieuwe tegenstanders. Of soms hadden we zelfs 3 verschillende tegenstanders.
2: Dus ja, 4 rondjes
1: met die, 4 rondjes met die en 4 rondjes met die. Dus iedereen die er binnenkomt, die is fit. En ik word steeds moeier natuurlijk. Dus dat is dan...
0: En ze kunnen allemaal niet meer lopen.
1: Dan wordt het gewoon steeds moeilijker. Nee. We moesten mensen naar huis sturen en vervangen.
0: Ja, precies.
1: Ging maar lekker.
0: Nou, dat is goed. Hey, en dan die plek waar jij staat. Want je staat dus tussen de piramides. Het ziet er ongelooflijk uit. De setting is niet van deze wereld. Maar leidt dat ook niet een beetje af voor jou?
1: Nee. Dus ik zit aan te twijfelen... Van hoe ga ik dit nu zeg maar zeggen zonder afbreuk te doen aan het geheel. Maar laat ik gewoon, wat voor mij werkt is gewoon recht door zee zijn en gewoon heerlijk. Ik vind het fantastisch dat ik een onderdeel mag zijn van een stukje geschiedenis. Egypte heeft al zoveel geschiedenis met de piramides. En ik ben naar de piramides geweest. Het was voor mij ook heel bijzonder. Het is een soort van full circle. Zoals jullie weten was mijn moeder... eerder dit jaar overleden. Toen ik haar huis samen met mijn zus ging opruimen... kwamen mij foto's tegen van 30 jaar geleden... dat zij dus hier was. Omdat mijn tante en mijn oom hier woonden. En toen heeft ze foto's gemaakt. En toen had ik zoiets van... die foto's wil ik ook maken op diezelfde plek. Weet je wel? En toen wist ik al dat het in Egypte was. Dus het hele ding is heel bijzonder allemaal. Dan terug te komen op je vraag... Voor mij, ik vind het super bizar dat het hier plaatsvindt, et cetera. Alleen, die ring had letterlijk in mijn gym kunnen staan. En alleen onze trainers hadden daar kunnen zijn. En had ik ook precies hetzelfde kuntjes moeten doen en moeten laten zien. En dat klinkt heel, heel plat en heel simpel, maar dat is wel hoe het is. Ik heb op een bepaalde manier in mezelf geprogrammeerd dat het niet uitmaakt waar die ring zou staan. Ik moet doen wat er van mij verwacht wordt.
2: Het is een bizarre setting. Ik hoor ook bizarre bedragen voorbij komen. Je tegenstander zou... Nee, maar je tegenstander zou 100 miljoen krijgen. Heb je dat ook gehoord?
1: Ik heb geen idee. Het is niet aan mij. Maar wat ik wel weet is dat je geen...

0: geschiedenis meegekregen. Wat zo bijzonder was, is op het moment dat iemand dus koning werd, werd dus gelijk begonnen aan die piramides. Dus er werd gelijk, zeg maar, gewerkt naar, ja, op het moment dat je dood zou gaan. Dus heel bijzonder eigenlijk is dat. Dus ik zei, oké, dus als ik dadelijk wereldkampioen ben, dan beginnen ze dus gelijk aan mijn piramides.
1: Ja, want Rico, je hebt alles al gewonnen wat er te winnen valt. Het is een hele andere discipline. Wat betekent voor jou dat persoonlijk?
0: Ja, dit is zo bijzonder. Als dit lukt, of wanneer dit lukt. Het is niet als, het is wanneer dit lukt. Dit is nog nooit gebeurd. Dit wordt de grootste schok in sportgeschiedenis.
2: Ah ja, absoluut.
1: Ik heb nog even gekeken bij de wetkantoren, Rico. Maar we winnen meer als we op jou zetten. Dus even voor mij persoonlijk.
0: Ja, zeker weten. Zeker weten.
1: Kan ik op je rekenen, man?
0: Sowieso.
1: Goed zo. En onwijs veel succes en probeer ervan te genieten. En wat een wereldweekend gaat dit worden voor jou, Rico?
0: Oh, ik geniet van elke seconde. Dus ook weer hiervan dat jullie weer de tijd nemen en de aandacht heel even hebben voor dit bizarre evenement. Dus nogmaals, super, dank jullie wel.
1: Altijd. Jongens. En we beginnen zondagochtend met het bouwen van die piramide hier in Nederland.
0: Let's go!
1: Dag, Rico Boeven! Yes. Zaterdagavond te zien, 10 uur. Pay-per-view is het bij Dazen. Rico, thanks.
0: Cool, thanks guys.
3: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: en Where We Go in de middagshow van 538. Het is Ibiza week.
1: Oh, ja, daar gaan we weer. Ik ga hoog inzetten, dus je hebt alle tijd om te bellen.
0: Oh.
1: Ja, ja, okay. Dat verdient het wel.
0: Zometeen, als je de stewardess hoort bellen, maak je kans op een trip naar Ibiza. Ga je naar David Guetta en Armin van Buuren.
1: Geweldig. We gaan ook nog de kandidaten voorstellen bij het NKWK kijken.
0: En het nieuws, Hanneke, komt eraan van 5 uur. Wat heb je mee?
2: Ja, er is bekend geworden wie zich moet verantwoorden voor het kabinet als het gaat om alles wat er bepaald is rondom corona.
3: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
4: Van dit Pinksterweekend.

0: Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues. En 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Zo, daar is het warm.
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving. Domino's.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: 538 Nieuws.
20: 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daardoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit te vol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigt dat ook te gebeuren. Eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Dat zijn ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. laatste verhoor is in september. Begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. Het zou logisch zijn als oud-advocaat Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. En opnieuw een prijs voor bondscoach Sarina Wiegman. Maandag krijgt ze de Eredivisie Oeuvre Award omdat ze het vrouwenvoetbal in Nederland voor altijd heeft veranderd, zegt de KNVB. Wiegman won als coach van de Oranje Vrouwen in 2017 het EK in eigen land en pakte daarna twee keer met Engeland de Europese titel. De Oeuvreprijs werd eerder gewonnen door Louis van Gaal en Ronald Koeman. Het weer nog. Vanavond blijft het lekker lang buiten. Koud. Warm moet ik zeggen. Het koelt af naar 10 graden. Morgen zomers warm, af en toe een wolkje van 26 graden.
19: Zijn nou koud?
21: Ja.
20: Het was de afgelopen tijd ook koud. Ik snap het wel. Ja, we zijn het niet meer gewend. Maar het wordt gewoon heel lekker.
21: Het wordt gewoon warm, jongens.
19: Ja, zomers warm. Ja. Dat willen we horen, Anneke, denk je wel. Dan verkeer graag, Jelte.
22: Er staan 71 files. De langste nu op de A2. Maarsen Den Bosch voor Everdingen staat op de parallelbaan. Dus slecht wegdek. 38 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2, 1:05. En de A50 Apeldoorn Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek, daar staat 3 kwartier. Flitsers op de A2, Echt Maastricht, 230.3. De A6 bij de Berg Lelystad, 72.5. De A7 Den Hoever Amsterdam, 49.8. En op de A10 van Noord naar de Zeeburgertunnel bij 4.2. De A16 Rotterdam Dordrecht, 31.5. A27 Hilversum Almere bij 108.4. A28 Utrecht Amersfoort bij 2.3. En de laatste de A58 Bergen op Zoom Goes bij Kloetingen bij 107.47.0.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
24: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
25: Big deals bij Keukenconcurrent.
24: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
27: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
26: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
28: 538. Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
29: Ja, die trip gaat er zo meteen uit al.
28: De 538
29: Middag. Het is 5 uur. Welkom bij de middagshow van 538 met Alia Try Again. Zo die

0: Fever Dream.
1: In de middagshow.
0: Van 538. Waar er bijzonder nieuws is voor Sarina Wiegman.
2: Alweer.
0: Dat moet er wel bij gezegd worden, ja.
2: En terecht.
0: Het is ongelooflijk wat zij voor elkaar krijgt. Ja. Ze is elke dag geschiedenis aan het schrijven, Sarina. Sarina Wiegman, en dit is net bekend geworden, treedt in de voetsporen van onder andere Louis van Gaal, Arjen Robben en ook Ronald Koeman. Ze zal namelijk maandag een hele bijzondere onderscheiding ontvangen tijdens de Eredivisie Awards. Ze krijgt namelijk, de bondscoach van Engeland, de Vrouwen Eredivisie Oeuvre Award uitgereikt.
2: Wauw.
0: Aan de telefoon. Ik ga het goed proberen.
2: Is goed, succes.
0: Jij kan niet meer zeggen, Sarina aan de telefoon.
2: Nee, dat kan niet.
0: Honorary Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Dames en heren, Sarina Wiegman!
3: Goedemiddag. Ja. Dat is een mooie aankondiging.
0: Ja, bij jou is het ook weer, mag ik u zeggen, dat is het eigenlijk. Of is het zijn excellentie?
3: Nee, je mag één keer buigen en daarna zit jij.
0: Sarina, gefeliciteerd, een oeuvre award.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, die normale. Heb je nog een speech liggen?
3: Nee, dat nog niet. Maar ik kan wel het een en ander gebruiken, ja. Wat ik al eerder heb gedaan, denk ik.
2: En heb je nog plek ergens in je huis?
3: Ja, nou heel eerlijk gezegd, mijn man is een kast aan het maken.
2: Ja, toch? Ja,
0: weet je dat? Ja.
2: Een inloopkast.
0: Kast, hij moet aan een garage gaan denken, Sarina.
3: Ja, zoiets. Nou ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Nooit vergeten dat het een teamsport is. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder.
0: Wat betekent deze voor jou, de Vrouwen Eredivisie Oeuvre Award die je maandag uitgereikt krijgt?
3: Nou, dit is heel speciaal omdat het iets is wat je jaren hebt gedaan. En wat, ik vind dat Marianne van Leeuwen zei het heel mooi. Dat, weet je, prijzen winnen is natuurlijk heel leuk. Maar door dat winnen, en zeker in het vrouwenvoetbal, word je zichtbaar. En ja, gaan de deuren open. En dat er nu zoveel meisjes kunnen voetballen, op welk niveau dan ook. En vrouwen, en je kunt er beroep van maken. Je kunt op alle niveaus spelen welke je wil en kan. Dat is eigenlijk het allermooiste.
2: Ik kan me zo voorstellen dat je ook veel berichten krijgt van vrouwen misschien. Dat ze geïnspireerd zijn geraakt door jou. Of dat ze hebben meegemaakt dat deuren open zijn gegaan door jou.
3: Ja, er komen wel eens mensen naar me toe die dat zeggen. Ja, dan denk ik eerst van jeetje. Ja, maar het is natuurlijk hartstikke bijzonder. Maar ja, ik doe ook maar gewoon mijn best. En dat, veel meer is het niet. Je doet je best en dat doe je al jarenlang. En al heel lang in het vrouwenvoetbal. En we hebben natuurlijk wel mooie dingen meegemaakt. En dat gezien wordt en inspirerend is natuurlijk wel hartstikke leuk en mooi.
0: Ja, ik heb hier op papier staan wat je allemaal voor elkaar hebt gekregen, Sarina. Ik ga er niet eens aan beginnen. Het is zo ongelooflijk veel. Ben jij wel eens bezig met wat het volgende is? Wat je hierna weer gaat doen?
3: Daar is nu wel een beetje de tijd voor dat je dat gaat doen. Kijk, ik heb nooit gepland wat ik wil doen. Ik weet al precies wat ik wil en wat ik niet wil. En nu komt er weer een fase dat ik denk, ja, wat zou het volgende zijn? En dan ga je vragen, wat is dat dan? Ik heb echt geen idee.
0: Maar wat zou je willen? Heb je wensen?
3: Nee, ja, ik weet het niet zo goed nog. Ik heb nu nog heel erg naar mijn zin. We zijn druk in de voorbereiding voor het WK, natuurlijk kwalificatie van het WK.
0: Ja.
3: En daar ben ik nu heel druk mee. En ja, verder dan dat heb ik nog niet gekeken. Maar ik merk wel dat ik nu over na begin te denken. En,
2: dit klinkt wel heel open.
3: Ik weet het niet.
2: Zo van alsof je helemaal open staat voor van alles.
3: Nee, het is vooral dat ik het... Normaal weet ik dingen heel goed en nu weet ik dat niet. En wat ik wel weet is dat ik het nog heel erg naar mijn zin heb in Engeland. En met het Engelse team en bij de Engelse bond en met de mensen waarmee ik werk.
0: Ja. Dus zou jij openstaan om eens een keer een mannenteam te gaan leiden?
3: Ja, die vraag wordt natuurlijk vaak gesteld. Het is natuurlijk nu de afgelopen periode met Marie-Louise Eta geweest in Duitsland. Dat is natuurlijk ook super inspirerend en dat doet deuren open. En zij is daarmee dan een voorloper, dus dat is hartstikke goed. Nou, ik denk zelf niet nu, maar het is ook nog nooit ik ben ook nog nooit in die situatie geweest.
0: Maar Jordi Cruijff heeft nog niet gebeld bijvoorbeeld?
3: Nee, hij heeft nog niet gebeld.
2: Ja, is het heel, heel anders, mannen en vrouwen?
3: Nou, ik denk, het voetbal op zich is natuurlijk het spel en de tactiek. En je praat over dezelfde dingen. Ik denk, mannen- en vrouwengroep, daar zullen wel wat verschillen in.
2: Er wordt iets meer over de grond gerold, denk ik, bij de mannen. Maar...
3: Ja. Ja, dat komt bij vrouwen ook een beetje. Ik hoop dat we dat achterwege kunnen laten. Ja. Nee, ik denk dat uiteindelijk dat je zowel bij de man als de vrouw het niveau waar ik op werk met onwijs getalenteerde en ambitieuze mensen werkt. En dat vind ik heel leuk.
0: Zou je ervoor openstaan? Of denk jij van, joh, daar ga ik mijn vingers niet aan branden?
3: Nou, ik ben nog nooit in die situatie geweest dat het een situatie zou zijn.
1: Maar als Jordi Cruijff
3: belt? Dus op dit moment niet.
1: Als Jordi Cruijff belt, neem je op, ga je een kop koffie met hem drinken?
3: Nou, ik ben nu coach van Engeland. Maar als dat ooit zou gebeuren in de toekomst en ik zou vrij zijn, dan zou ik in ieder geval een kop koffie gaan drinken. Of ik ervoor opensta, dat blijkt daarna wel.
2: Ja, want ik vind het altijd na als het klinkt alsof het hoogst haalbare is. Want daar ben ik het niet mee eens. Maar het is een soort, waarom niet in mijn geval? Want het is ook leuk. En omdat je gewoon al zoveel hebt gedaan, denk ik, ja, leuk als dit erbij komt.
3: Ja.
0: Sarina Wiegman, de eerste bondscoach, vrouwelijke bondscoach.
2: Ja, maar dat is dan mijn natte droom.
0: Ja.
3: Oké. Ja. Ik zal erover nadenken.
2: Maar laat het je niet beïnvloeden, maar gewoon tekenen.
4: Voor eigen.
0: Maandag is de grote uitreiking. Sarina, is dat iets waar je naar uitkijkt? Hou je van dat soort feestjes?
3: Nou, van tevoren vind ik het altijd een beetje lastig. Want ik denk, oh, jij moet er daar naartoe. En wat doe je aan? En wat ga ik zeggen? En ik wil natuurlijk altijd iets zeggen wat ook nog wel een beetje wat raakt. Maar als ik dan eenmaal ben, vind ik het hartstikke leuk. En ik vind het ook wel heel bijzonder dat het nu in Nederland is. Want ja, dat is toch mijn eigen land. En dat maakt het wel extra speciaal.
0: Het is maandag tijdens de Eredivisie Awards. Dan krijgt Sarina Wiegman hem uitgereikt. Het is de Vrouwen Eredivisie Oeuvre Award. Van harte gefeliciteerd, Sarina.
2: Ja, ontzettend.
0: En te gek dat we je weer mochten bellen met de zoveelste felicitatie.
3: Ja, dankjewel. Wel gezellig.
0: Sarina Wiegman! Veel plezier maandag, Sarina.
3: Ja, bedankt.
0: Hoi!

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Het is de favorite hier bij 538 in de middagshow. Waar de reis naar Ibiza nog steeds moet worden weggegeven. Dus lekker blijven luisteren tot je straks de stewardess hoort. En dan bellen. En dan mag je naar Ibiza, naar David Guetta en Armin van Buuren.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd naar de volgende kandidaten. Die gaan we voorstellen aan je van het NKWK kijken.
0: Maar we gaan ook alle verhalen verzamelen zometeen. Doen we elke dag, zo rond 5:15. En de vraag is simpel vandaag. Bel ons alsjeblieft, 09093000538. Of laat het even weten in de 538-app. Waar moet de dokter nou mee stoppen?
1: Ja, dus dat kan een dokter in brede zin. Kan ook de tandarts zijn?
0: Ja. Of een chirurg, of mondhygiëniste, jij mag ook. Arts, allemaal goed.
1: Waar moet de dokter nou mee stoppen?
0: Ja. En dan mag dus inderdaad ook de tandarts zijn. Waar moeten ze nou echt even mee stoppen?
1: Ja.
0: We kunnen je 10 voorbeelden geven, maar ik denk dat je heel goed begrijpt wat wij bedoelen. Het was een beetje naar aanleiding van onze stagiair vanochtend die iets meegemaakt had bij de dokter. En toen dachten wij, ja, dan moet de dokter
1: er
0: toch echt
1: veel meer verhalen.
0: Daar moet de echte dokter eens een keer mee stoppen. Ja. En de tandarts heeft ook van die dingetjes. Van die dingetjes die de tandarts altijd doet, dat je denkt, oké, daar
1: stop
0: moet je...
1: Stop is daarmee.
0: Wil je ze doorbellen? Als je wel eens iets bij de tandarts of de dokter hebt meegemaakt, dat je denkt, ja, oké, daar moet hij echt eens een keertje mee ophouden.
1: Ja, bellen kan natuurlijk. Appen mag natuurlijk ook. Dat is allemaal gratis. Anders doe je 0909-3058 en dan laat je het ons weten.
0: En ook het nieuws van 5:30 komt eraan, Hanneke. Dat is met jou. Wat heb jij mee voor ons?
2: Ja, in Volendam ziet het blauw van de politie. Je hoort zo waarom.
3: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
4: Een luxe jacht dat voor de Turkse kust te water werd gelaten is na slechts 15 minuten al gezonken. Amateurs, aldus de kapitein van de Titanic. Bij de film Titanic heb ik altijd liever dat het schip zinkt dan Celine Dion.
3: De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes! Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
12: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
15: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo
7: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
21: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
24: Haibu.nl.
25: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
26: Haibu. Ga snel naar Haibu.nl.
27: Haibu.nl.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
29: Voor de makers.
30: Praxis.
31: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: En vannacht is het droog. De temperatuur die daalt naar zo'n 10 graden. En dan even kijken naar morgen. Morgen, dan is er heel veel zon. Er is af en toe een wolkje. Het is maximaal 26 graden. En dit weekend, hè, ja, dan wordt het zelfs nog warmer. We gaan een heerlijke week krijgen. En dan verkeer graag. Jelte.
2: Er staan 86 files. Het is druk. De langste nu op de A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan. 36 minuten. A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug door een ongeluk. 33 minuten. En de A7 Groningen Heerenveen tussen Westpoort en Marum. 52 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 7.9. Op de A2 Echt Maastricht bij 230.3. De A9 Alkmaar Haarlem 68.8. En de A20 Gouda Rotterdam bij 31.4. A58 Bergen op Zoom Goes, daar een flitser bij 147.0. En de laatste op de A325 Nijmegen Arnhem bij 19.8.
1: 6:02. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Ja, goedemiddag. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel gaan naar Amsterdam. Kunnen het komend half jaar 230 extra asielzoekers terecht. De eerste zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat vaststaat dat Ines Wesky informatie van Ridouan Taghi heeft doorgespeeld toen hij gevangen zat. Wesky kreeg vandaag als straf 42 dagen cel. Dat is net zo lang als haar voorarrest. De politie houdt extra toezicht op een school in Almere na een vreemd voorval met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door de mensen die erin zaten. Waarvoor is nog onbekend. In Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de play-off-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen-supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toen toch. En Ajax speelt in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena nogal bezet is. Dan, het was tijd voor de halfjaarlijkse fotosessie met de koninklijke familie. Naast de foto's was er natuurlijk ook kans voor media om wat vragen te stellen. Zo werd de koning gevraagd hoe hij naar de asielprotesten kijkt. Nou, met zorgen en we moeten weer normaal gaan doen. Amalia zei dat ze het WK voetbal gaat kijken in de kroeg in Amsterdam.
1: Goed antwoord.
3: En, en toen kwam prinses Alexia aan de beurt. Haar werd gevraagd naar het gerucht dat ze iets met zanger Antoon zou hebben. Daar heb ik even wat van opgenomen.
4: Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En ik weet mijn eigen waarheid en ik weet wie mijn vrienden zijn. Meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
3: Ja, cryptisch antwoord.
1: Ja, ik heb het ook wel een beetje met te doen. Want dit gaat natuurlijk niet helemaal goed, dit antwoord.
5: Nee, het gaat helemaal niet echt.
6: Nee. Het is een beetje losse flodders die gewoon alle kanten op gaan.
1: Ik zou ook niet weten wat ze dan niet goed heeft gedaan in de media.
6: Nou, eerst denk je als antwoord op de vraag of ze iets met Antoon. Ja, ik heb niet altijd slimme keuzes gemaakt dat je denkt, het heeft te maken met Antoon. Ja. Maar dan, tot betrekking tot de media. Ja. Maar uiteindelijk wordt haar wel doorgevraagd. De vraag wordt gewoon specifiek gesteld, maar heb je iets met Antoon gehad?
1: En dan grijpt moeder.
6: En dan is moeder ze. Dat is privé.
1: En dat denk dat ze dat wel even goed deed, Maxima, om even in te grijpen. Want je zag Alexia zwemmen. Ja, zij moet gewoon inderdaad zeggen, joh, gaat je gereed
6: aan? Maar ze had gewoon toch één zinnetje gewoon.
1: Ja, gaat je niks aan?
6: Dat is privé en dat hou ik graag privé.
5: Antwoord is dus ja, begrijp ik.
7: Dat is niet zo moeilijk, toch?
1: Kan je hem nog eens een keer laten horen?
3: Ja, dat kan zeker. Komt hij aan?
4: Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie mijn vrienden zijn. Meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
1: Ja, jij wordt een ja.
5: Nou ja, dan zeg je toch gewoon nee.
6: Nou, dat ze wel gesignaleerd is met hem. En dat ze misschien vrienden zijn.
1: Ja, ja.
6: Maar of de vrienden plus is. Ja, dat moet je zelf even in.

0: Hugo Jack en David Guetta. De man waar je naartoe mag als je die trip naar Ibiza wint.
1: Oh, maar hij heeft zoveel hits, dat wordt toch zo'n show. Ach, heerlijk.
0: Het is Ibiza Week hier bij 538. Als je straks je stewardess hoort, pak de telefoon. Bellen mag je ook naar David Guetta. En Armin van Buren zit er ook trouwens bij.
1: We gaan eerst alle verhalen verzamelen. En vandaag zijn we benieuwd naar waar jouw arts nou echt mee moet stoppen.
0: Innie.
2: Hallo.
0: Hi. Waar moet de dokter nou echt mee stoppen?
2: Googelen.
1: Jij zit ook lekker te googelen waar je bij zit.
2: Ja.
1: Oh, vreselijk.
0: En wat googelt hij dan?
2: De klacht waar je last van hebt. Waar het vandaan kan komen. Ja.
0: Oh, dus...
1: Dat moet echt verboden worden, toch?
0: Nou, maar ik zou dat ook best verontrustend vinden als de dokter zegt... Oh, wacht even. Oh, wacht even. Ik ga eens even googelen.
3: Hier op Google, het is heel gaaf.
0: Dank voor het inbellen. Tom.
4: Hey, goeiedag.
1: Hey.
0: Waar moet de dokter nou echt mee stoppen?
4: Twee dingetjes. De huisarts met dat type als je aan het praten bent.
0: Oh ja.
4: En de tandarts, dat ze dat slangetje waarmee ze je spuug de hele tijd weghalen, dat ze dat tussen je lip en je tand doen, zodat dat je lip ertussen komt te zitten.
0: Pijn. Klopt.
4: Zo pijnlijk iets.
0: Ja.
1: Maar ook dat ze mijn tong gaat lopen zuigen, denk ik, is ook niet nodig.
4: Oh, nou, dat vind ik wel lekker
1: eigenlijk. Oh, okay,
0: ben het aan het praten. Tom, dankjewel.
4: Yes, jullie bedankt.
0: Jasper.
5: Hey, goedemiddag.
0: Hey, waar moet de dokter nou echt mee stoppen?
5: Nou, dat op het moment dat je een afspraak inplant op een bepaalde tijd... dat je dan 40 minuten na je afspraaktijd nog steeds in je wachtkamer zit.
0: Ja.
1: Vind ik ook echt.
0: Ja, maar dat is ook zo mooi. En dan ben je de tweede afspraak van de dag. Ja. Dat vind ik al zo mooi. Dan zit je daar om 7:45 en dan denk je, hoe kan dat nou? Dat je nu al een uur uitloopt. Jasper, dank.
5: Ja, toch.
0: Hoi. Heerlijk hoor, deze frustratie.
1: Ja, dat is fantastisch. Zo Mark. Herkenbaar.
6: Ja, uit
0: 10. Hoi, waar moet de dokter nou echt mee stoppen?
6: Nou, moet je luisteren. Als ik de dokter wel, dan krijg je natuurlijk weer zo'n antwoordapparaat met een snelkeuzemenu. Toets 1 voor levensbedreigende situatie. Toets 2 voor de medicaties. En toets 3 voor de assistenten. Toets je 3 in. Ja, de assistenten is niet bereikbaar. Weet je, dat soort geneuzen allemaal. Ja, daar word je ook ziek van.
0: Ja.
6: En je was goed, ik ga liever naar Ibiza dan naar de dokter. Maar goed, dat terzijde.
0: Dan moet je zo bellen, hè, als je de stewardess hoort.
6: Ja.
0: En dan krijg je ook een hele keuzemenu te horen.
6: Ja. Nou, inderdaad. Ik dacht dat het aan mij lag, maar
1: nee,
6: doen ons best.
0: Dan moet je even naar de studio laten doorverbinden.
6: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Spreken we je zo meteen, Mark. Ja. Doei.
6: Doei.
0: Michel, je bent de laatste.
7: Goeiedag.
0: Waar moet de dokter nou echt mee stoppen?
7: Ik eerst neem maar een aspirintje.
1: Ja. Oh, ja, echt. Ja, maar echt, alsof je dat nog niet geprobeerd hebt.
0: Ja.
7: En ik ook hetzelfde als je eerst bellen. Ik woon dat de camera op thuisalsput.nl. Want dan denk ik, jij studeert niet ik.
0: Zo is het, Michel, dankjewel.
7: Alsjeblieft.
0: Doei, de middagshow is dit. En Ray.

0: Weller 450.
1: Ja, natuurlijk is daar Frankrijk eraan getwijfeld. Wat is
2: maar het is toch snel, of niet?
1: Ja, ja, het duurde wel even.
2: Ja?
1: Maar dat is logisch.
2: Ja, maar even, het liedje is nog geen 3 minuten.
3: Dat is normaal.
2: Dat is echt onwijs. Ja, er wordt zoveel gebeld voor die Ibiza-trip. Dat snap ik ook heel goed. Dus hoor je de oproep, gewoon altijd snel bij zijn.
4: De 538 Ibiza-week.
2: Er is een beller 450 die zich heeft gemeld. Maar onthoud, we gaan een spelletje spelen. Gaat het spelletje niet goed? Gaat de aasgierenlijn open? Kun je bellen en dan kun jij uiteindelijk winnen.
1: Zou ons nummer onder die snelknop?
2: Ja. William!
5: Hey, goedemiddag.
2: Hi. Ja, heb je al vakantie gepland of iets?
5: Nee, nog helemaal niet. Dus dat zou wel echt supergoed uitkomen natuurlijk.
2: Nou kan iedereen een reis naar Ibiza boeken, maar dit is er eentje. Je gaat ook nog eens een keer naar David Guetta en naar Armin van Buren.
5: Ja, super gaaf. Ja. Dat is toch de droom van iedereen?
2: Nou toch, ja. Nou, je kan het winnen in deze Ibiza-week hier bij 538. Heb je het fout, gaat de aasgierenlijn open, hè? Dus dan kan iedereen bellen voor om jouw prijs af te pakken.
5: Ja, ik voel de spanning.
1: Ja, maar je kan een beetje Spaans, toch?
5: Heel klein beetje.
2: Oh, je wilde wat proberen, hoorde ik. Ik hoorde een...
5: Ja.
2: Of was dat geen Spaans?
5: Nee.
2: Oh, oké. Dat was de zenuwen misschien. Zal ik de opgave laten horen? En dan horen wij heel graag wat hier in het Spaans gezegd wordt. En dan ga je naar Ibiza als het goed is.
5: Nou, ik ga mijn best doen.
2: Komt-ie, William.
6: ¿Dónde está la playa más cercana?
2: Ik zou het graag vinden.
1: Nou, wat wordt er gezegd? Heeft iemand mijn opblaaskrokodil gezien? Of waar is het dichtstbijzijnde strand?
2: Nou, William.
5: Ik ga voor antwoord B.
2: Dus waar is het dichtstbijzijnde strand? We gaan luisteren.

0: Plus 1 gratis. En plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Het Rode Kruis denkt dat er vannacht geen mensen hoeven buiten te slapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Want Amsterdam wil plek maken voor 230 vluchtelingen. Daar is de hulporganisatie blij mee. Horen we bij Hart van Nederland.
3: Dat is natuurlijk in principe goed nieuws, zeker voor de mensen die nu hulp nodig hebben. Maar het is natuurlijk geen structurele oplossing, want morgen komen er weer mensen en overmorgen komen er weer mensen.
2: En dus moeten er uiteindelijk meer steden en dorpen bijspringen. Een bejaarde man die in Assen zijn vrouw doodde moet 10 jaar de cel in, als het aan het OM ligt. De man van 81 jaar was 45 jaar met haar getrouwd toen hij zijn vrouw doodde en haar lichaam in een kanaal dumpte. In de rechtbank zei hij dat er iets bij hem knapte toen ze weigerde met hem naar bed te gaan. Het OM gaat uit van doodslag en zegt dat er meer geweld is gebruikt dan de verdachte toegeeft. Er is een jongen opgepakt voor bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. Hij zou gebeld hebben met een dreigement, maar wat hij precies heeft gezegd wil de politie niet kwijt. De school bleef vandaag dicht. Vorige maand was er bij de school in Amsterdam nog een explosie. En justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en ze kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van hun advocaat, vindt Van Wil. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen zomers warm. Af en toe een klein wolkje, dan 26 graden. En het Pinksterweekend wordt zelfs nog wat warmer. Dit was het 538 Nieuws. Over een half uur meer.
4: Dan moet je weten, Hanneke, dat, en nu komt er weer een appje binnen, eentje van Tom, dat het mensen opvalt dat jij Hanneke van Zessen heet en dan het nieuws van 6 uur leest.
2: Oh, ja.
4: En mensen vinden dat een baannaam die wij net hebben gedaan. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje waar.
2: Ben jij nou dit werk gaan doen omdat je zo heet, Hanneke? Nou, ik liep toevallig in de kroeg tegen iemand aan die zo heette.
5: Oh ja,
4: ja. Maar Tom, dankjewel voor het appen. We hebben hem veel gezien deze week.
2: Ja,
4: dan het verkeer graag, Jelte.
6: Er zijn 38 files nog en de langste staan op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo. Daar is een ongeluk gebeurd. Staat 1 uur en 10 minuten. De A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer en Badmen. Daardoor een ongeluk 3 kwartier. En op de A6 Lelystad-Emmeloord ook een ongeluk. Daar tussen Lelystad en de Ketelbrug 54 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 7.9. Op de A9 Haarlem-Alkmaar bij 62.7. De A10 van Noord naar de Zeeburgertunnel bij 4.2. En op de A15 Rotterdam-Maasvlakte 48.6. A20 Maasdijk-Rotterdam 28.7. A58 Bergen-op-Zoom-Goes bij 147.0. En de laatste de A59 Den Bosch, Breda bij 132.5.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
9: craving. Domino's.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
11: Haibu.
10: Haibu.nl.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
15: Mediamarkt.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
11: Haibu.
10: Haibu.nl.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
18: De 538 Middagshow.
4: 6 uur geweest, welkom bij de middagshow met TLC. No Scrubs.

0: TLC en No Scrubs in de middagshow van 538.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, we gaan iets nieuws doen.
3: Maar dat wordt een evenement.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, het zijn namelijk vanaf dinsdag gaan 6 deelnemers allemaal WK-wedstrijden kijken. En dat gaan ze dan achter elkaar doen.
0: Ja, non-stop, hè? Even voor de duidelijkheid. Er wordt ook niet geslapen, bijvoorbeeld.
3: Dus 4 dagen lang non-stop kijken.
0: Alleen maar voetbal kijken. Ja. Wat heel leuk lijkt. En ik denk ook de eerste 2 dagen dat je dat echt te gek vindt. Maar ja, ja,
3: hey. Daarna is het echt strijden, hoor. Ik vraag me af, ik denk dat je het aan het eind van dag 2 heb je het heel moeilijk.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook.
3: Maar ja, je maakt kans op dan 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen.
0: Ja, je zit wel gebakken als je hem bent.
4: Zo, maar dat is toch?
0: Dat is een te gekke prijs. Vanochtend heb je in de ochtendshow de eerste 2 kandidaten kunnen horen die hier aan mee gaan doen. Milon en Tabitha. En wij mogen nu ook 2 kandidaten aan je voorstellen. En dit is de eerste.
2: Kandidaat William, in 30 seconden. William, 38 jaar, is als Brabander groot Ajax-fan. Toen Ajax de Champions League won, begon zijn liefde voor voetbal. Hij woont samen met zijn vriendin Pauline, die overigens voor Feyenoord is. Gezellig. En zijn dochter Mara van 8 maanden. Hij is dus gewend om weinig te slapen. Hij wil met het prijzengeld een mooie vakantie met zijn gezin maken. En de kinderkamer opknappen. Maar wordt het een Feyenoord of Ajax-baan?
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: William, goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Ja, je bent al gewend om weinig te slapen, maar kun je ook goed tegen weinig slaap?
5: Ochtends niet altijd, maar over het algemeen gaat het best prima.
3: Ja, maar het lijkt een voordeel, maar jij begint eigenlijk met een groot slaaptekort.
5: Nou, de komende dagen zijn iets rustiger als het goed is. Dus,
3: maar je hebt al uitbesteed. Je hebt je kind ergens anders al ondergebracht.
5: Ja, opa en oma.
3: Ah, kijk, slim.
0: Hey, maar hoe ga je dit dan doen vanaf dinsdag? Hoe ga jij wakker blijven?
5: Ik denk heel veel koffie drinken. Mm-hmm. En af en toe een beetje water in mijn gezicht gooien. Dat
3: moet goed komen. En wat voor voetbalkijker ben je, normaal gesproken?
5: Ik volg best wel in voetbal. Ik kijk heel veel Europese competities en ook de Nederlandse uiteraard. En bij een WK of EK neem ik me altijd voor dat ik niet alles kan kijken. En uiteindelijk kijk ik alsnog bijna alles.
3: Ja.
0: Hey, je kan 20.000 euro winnen en een jaar lang gratis boodschappen.
5: Ja, dat is echt een hele mooie prijs.
0: Ja. Heb jij gelijk iets wat te binnen schiet van oké, daar ga ik dat geld aan uitgeven? Ik denk aan een hele grote koelkast voor de boodschappen natuurlijk.
5: er zijn wel wat dingen die in de kinderkamer moeten gebeuren. Bijvoorbeeld een andere kast, een bedstelvervanging toe. En toch misschien een paar dagen naar Italië met mijn vriendin.
0: Ach, lekker.
3: Dat komt goed.
0: We starten dinsdag met het NK WK voetbal kijken hier bij 538. Wij zien jou heel graag dinsdag hier in de studio.
5: Nou, ik kijk er enorm naar uit.
0: En blijf luisteren, want we gaan nu de volgende kandidaat voorstellen. Waar jij het dan tegen gaat opnemen.
5: Ga ik zeker doen.
0: Tot dinsdag, William.
5: Hoi.
2: Kandidaat Jarno, in 30 seconden. Jarno is een enthousiaste voetbalfan en hoopt binnenkort vaker te kunnen juichen voor zijn favoriete voetbalclub Ajax. Hij heeft een relatie met Emily. Tijdens het aanmelden voor Stemmenjacht zag hij deze actie, werd enthousiast en heeft zichzelf meteen opgegeven. Hij is ervan overtuigd dat hij de finale gaat halen en gaat winnen. Als hij het geld wint, wil hij dit besteden aan het bezoeken van een mooie voetbalwedstrijd. De rest kan hij goed gebruiken voor het kopen van een huis.
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: Jarno!
6: Yes!
0: Hey. Hoe is het?
6: Hallo. Goed, zeker.
0: Word je al een beetje nerveus als je die andere kandidaten hoort, zoals William en Milon en Tabitha?
6: Nee, ik heb niet meegeluisterd. Ik dacht, ik wil ze niet horen terwijl ik zelf gebeld kan worden.
0: Oh, koelbloedig. Heel koelbloedig.
3: Hey, en als er 3 keer enthousiast wordt gezegd ongeveer in de aankondiging, hoe enthousiast de voetbalkijker ben je? Ben je een beetje rustig of schreeuw je alles bij elkaar?
6: Nou, ik denk dat we tijdens de uitzending alles wel bij elkaar gaan schreeuwen.
3: Als
6: Oranje speelt, dan schreeuwen we natuurlijk mee.
3: Ja, en je bent overtuigd dat je gaat winnen. Dus wat voor strategie heb je?
6: Nou, we beginnen natuurlijk allemaal bij een goede voorbereiding. Ja. Dus ik heb vast een uitreksel met de wedstrijden erbij gepakt. Samenvattingen aan het kijken. Een buffer met slaap aan het opbouwen, want dat kan ook nog wel eens nodig gaan zijn. Dus dat zijn onder andere dingen waar je nu mee bezig bent.
0: Ik hoor veel kandidaten koffie zeggen. Ga jij ook vol in de koffie?
6: Ja, wel, zeker. Niet te vroeg te veel mee beginnen, denk ik. Ik denk de eerste dag misschien even wel meevallen. Maar hoe verder we komen, hoe meer koffie er nodig gaat zijn.
0: Wij zien jou heel graag dinsdag hier in de studio, want dan gaat het gebeuren.
3: Spannend, hoor.
6: Zeker, kijk er naar uit.
0: En lekker slapen, Jarno, tot die tijd. Geniet er nog even van.
6: Komt goed. Ga ik doen.
0: Oké, okay, we hebben nu in totaal 4 kandidaten aan je voorgesteld. In de avondshow zometeen 2 nieuwe kandidaten. En dan vanaf dinsdag op 538 het NK WK voetbal kijken voor 20.000 euro en een jaar lang gaan we voortstappen.

0: even kwijt. Dan ben je van harte welkom bij ons.
1: En het nieuws van 6:30, Hanneke. Wat heb je mee voor ons?
0: Ja, 6:30 gaat het toch een beetje om eten. Een onderzoek naar de Nederlandse borrelcultuur.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
12: Big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
16: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag... Op

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: Dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Vanavond en vannacht is het droog. De temperatuur die is zo rond de 10 graden. Maar dan morgen. Veel zon, af en toe een wolkje. Het wordt 26 graden morgen.
4: Oh, zo lekker.
3: En dit weekend wordt het zelfs nog wat warmer. En luister naar die zomertop 538. Je kan gewoon lekker de radio aanzetten met dat fantastische weer. Alles is compleet.
4: Smeren, 538.
3: Smeren, vergeet niet te smeren. En dan het verkeer graag, Jelte.
5: Er staan nog 21 files, best druk. En de langste nu op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo door een ongeluk. 53 minuten. A1 Apeldoorn-Hengelo de werkzaamheden tussen Deventer en Badmen. Nu 51 minuten. En op de A2 Maarsen-Den Bosch, daar staat op de parallelbaan voor Everdingen een half uur. Flitsers op de A1, als je rijdt richting Amsterdam, staan ze bij Diemen bij 8.3. De A2 Echt Maastricht bij 230.3. De A10 tussen Noord en de Zeeburger Tunnel bij 4.2. En op de A15 Maasvlakte Rotterdam bij 46.4. De A27 Hilversum Almere bij 101.7. En de laatste de A28 Meppelswolle bij 106.2.
3: 3 minuutjes over 6:30. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Goedenavond, het COA weet nog niet wat de gevolgen voor Ter Apel zijn nu Amsterdam honderden asielzoekers op wil vangen. Er wordt nog gekeken hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn. De overheid moet mensen die financiële hulp nodig hebben actief gaan helpen. De ombudsman vindt dat de overheid nu te veel afwacht. Probeer jij je camper te verkopen, dan zou het maar zo kunnen dat je er grote moeite mee hebt. De branche merkt dat er nauwelijks nog vraag naar is, zeker als ze onder de 25.000 euro kosten. Dat komt door de wegenbelasting en hoge brandstofprijzen. Dan onderzoek naar de Nederlandse borrelcultuur. 1/3 van de Nederlanders borrelt elke week. Vaak op een vast moment, zoals de Vrij Mibo.
3: En de donderdag is populair geworden, hè?
6: Donderdag, inderdaad. Ja, ja, dan zijn er meer mensen op kantoor. Het grootste deel vindt de tijd doorbrengen met familie, vrienden en collega's daarbij het belangrijkst. En alcohol speelt een kleinere rol.
3: Ja, ja. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik word gebeld.
7: Is dat niet nodig om die tijd met die mensen door te brengen?
6: Ja, er staan ook nog wat typisch Nederlandse borrelregels. Ze zijn onderzocht. Niet te vroeg komen. Je glas in je linkerhand houden, zodat je netjes een hand kunt geven.
4: Glas in je linkerhand. Hè?
3: Okay,
4: ik zeg, hou even vast.
3: Ja. Hier.
6: En jij zwaait gewoon. Hallo allemaal. Bitterballen en ook een informele sfeer wordt zeer gewaardeerd. En dan vandaag ook in het nieuws. Vanaf volgend jaar wordt je salaris minder geheim op de werkvloer. Ja, door nieuwe regels. Ja, je kunt dan bij je werkgever het salaris van collega's in vergelijkbare functies opvragen. Ook moet zichtbaar worden wat het verschil is tussen het loon van mannen en vrouwen in het bedrijf.
4: Ja, dat is te gek. Is toch leuk? Beetje bonje. En die werkgevers die zijn er allemaal op tegen, want die zijn dan bang dat ze er slecht op komen te staan. Nou, dat zeggen wij genoeg.
3: Ja, het gaat natuurlijk mega interessant worden.
7: Ja, en de uitkomst gaat natuurlijk niet zijn. Ja, dan gaan we iedereen minder betalen. Je zult uiteindelijk toch iedereen een beetje opschuiven met een beetje geluk, toch?
3: Maar is dit overal, Hanneke?
6: Nou, dat is natuurlijk de vraag. Ja. Waar gaan die regels precies gelden?
7: Nu maakt iemand zich zorgen.
3: Ik vraag het even voor een vriend.
6: Gaat het ook bij commerciële bedrijven? Of is het alleen maar bedrijven die met overheidsgeld worden gefinancierd?
4: Nee, alles en iedereen. Ja.
6: Vanaf 1 januari.
3: Maar met wie heb jij vergelijkbaar werk, vind je? Met jou of met mij?
4: Nee, ik ben echt een standalone. Maar dan ga ik lekker middelen tussen jullie.
3: Standalone ben jij?
4: Standalone.
3: Dan gaan we er ook eens
4: naar betalen.
3: Dan gaan we er ook eens naar betalen. Dankjewel, Hanneke.
4: Yes.
8: 538. De 538 Middagshow.
3: Betrapt op een schreven, 7:15. Zo direct.

0: miles away hier op 538 in de middagshow. Bijna 7:15.
1: Ja, soms kan je erachter komen dat je bedrogen wordt. En dat het met één persoon gebeurt.
0: Ja, of
1: soms,
0: twee.
1: Soms twee. En soms, nou ja, dat hoor ik niet vaak, drie.
0: Ja, dat is wel heel zeldzaam.
1: Ja, dat is zeldzaam. Ja. En maar, straks hebben we iemand met vijf.
0: Ja, vijf. Je gaat het zo horen. Betrapt op een scheve 7:15 met Robin. Eerst

0: 7:15.
1: En dat betekent natuurlijk hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Robin, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Hi, welkom bij Betrapt op een Scheve om 7:15. Wat is er gebeurd?
2: Nou, lang verhaal kort. Ik heb mijn ex-vriendin erop betrapt dat zij inclusief mijzelf 5 vriendjes tegelijk had.
1: Dat is een hoop.
0: Was jij het hoofdvriendje? Het belangrijkste vriendje? Of was jij gewoon een van de?
2: Ik was een van de.
1: Oké, en hoe lang speelde dit?
2: Nou, ik heb zelf een relatie met haar gehad in juli tot en met november. Wij hebben sinds juni al het bed gedeeld met elkaar. Maar ik ben er dus afgelopen 7 mei achtergekomen dat ik niet de enige was in 2025.
0: Jij bent er achteraf achtergekomen?
2: Ja.
0: En hoe?
2: Nou, ze had een relatie met Remy. Ik wil zijn naam expres even noemen, omdat zijn naam nogal zwart gemaakt is. En dat heeft ze ook bij mij gedaan. Zij zijn uit elkaar gegaan en hij heeft toen al gezegd, joh, ze gaat vreemd. Alleen, zij heeft iedereen ervan weten te overtuigen dat dat niet zo was. Inclusief mij. En toen in 2025 kwam ik haar tegen en op het werk. En het werd leuker en leuker. En ze kreeg gevoelens voor mij. Althans, dat dacht ik. En ik kreeg gevoelens voor haar. Alleen, ze had nog met Alex. En ik ben met die Alex in contact gekomen omdat ik op 6 mei heb samengewerkt met die Remy. En die Remy die heeft op zich niks verteld, want die wist toch wel dat hij zwart gemaakt was. En dat zijn geloofwaardigheid dus niet zo hoog lag. Maar die heeft mij gewoon het nummer van Alex gegeven en zei, joh, vraag maar aan hem. En zo zijn er nog meer namen naar boven gekomen via anderen. En zo ben ik er dus achter gekomen dat er in 2025 5 relaties tegelijk hebben plaatsgevonden.
0: Maar Robin, dat je het misschien met 1 andere niet doorhebt, maar 5, dat is gewoon een hele organisatie geweest van haar, joh. Heb je nooit iets vermoed?
2: Nee, ze heeft altijd gezegd dat ze druk was met werk en met fotografie. Waarvan een van haar fotografen ook een van de vriendjes was.
0: Ach,
1: vriendje, joh.
3: Dat is van de patiënt.
2: Ja, en ze doet mee aan cosplay en zo, dus ja.
0: Maar je zou het bijna knap vinden, toch, hoe ze dat heeft geflikt?
2: Ik vond het ook echt knap.
0: Ja.
1: Wat heb je haar nog gesproken ooit?
2: Nou, toen ik achter de tweede begon te komen, toen belde ze me boos op. Of ik haar leven met rust wou laten en mijn neus uit haar zaken wou houden.
1: Oh.
2: Ja, die probeerde natuurlijk in de doofpot te houden.
1: Ja, ja.
2: En dat heeft me alleen maar aangezet om het meer naar boven te halen. En vandaar dat ik ook in namen spreek, want ik hoop dat we nog meer mensen vinden.
0: Je denkt dat het er misschien nog meer zijn dan 5. Weet jij of zij door is gegaan met dit relatieleven?
2: Ja, ze heeft een relatie met Tom. Dat is de langslopende. daar heeft ze 1,5 jaar mee sinds 25.
3: Wat een werk.
2: Alleen, die wil het nog niet geloven.
0: Oh jeetje, joh.
1: Zo, ja.
0: Maar denk jij, het zijn er alleen maar meer geworden, of?
2: Ik weet het niet. Het zou me niks verbazen als er nog meer naar boven komen.
1: Wauw.
0: Wat een verhaal, hé Robin.
2: Ja.
1: Heel erg bedankt voor het vertellen.
2: Yes, dankjewel voor het luisteren.
0: Hoi, fijne avond.
2: Hoi. Doei.
1: Wil jij nou ook even van je afkletsen wat jij hebt meegemaakt? En misschien heb jij iemand wel betrapt. Misschien ben je zelf wel betrapt. Hè? Het mag, weet je, ook even verwerken. Dat mag met ons allemaal. Stuur even een berichtje naar ons in de 50 app met daarin Betrapt.

0: De Dance Match, Edge of Desire op Radio 538.
1: Leuk, de Dance Match. Nee, de Dance Match.
0: Zeg ik dat?
1: Ja, schattig. Floris, wat leuk dat je er bent.
0: Ik durf nu niks meer te zeggen.
1: Nee,
0: bang dat je me gaat verbeteren.
2: Ja, we zijn zo'n taalnatie. Ja. Weet je wel?
0: Ja, zo vlak voor het weekend.
2: Ja, maar je hebt 3 uur lang gezellig gehad met elkaar.
0: Ja, dan krijg je zo'n trap na.
2: Ja, 2 voor 7 nog even.
0: Nou, ja, even iets voor 6.
1: Weet je wat? Ik heb het goed gemaakt. We gaan gewoon een lang weekend van elkaar nemen. Gewoon maandag niet. En dan dinsdag zijn we fris.
0: Met een zonnesteek. Floris!
3: Ja, de hotline zo meteen. Even een ander onderwerp. Hey.
0: Zullen we lekker zomerhitjes aanvragen?
2: Nou, we hadden het er gisteren al even over. Hè? Want die zomertop 50 jaar gaan we ook doen, hè, zaterdag.
0: Heerlijk. Dus ja. Als je een lekker zomerverzoekje hebt. Ik weet niet hoe het bij jou is waar je nu zit te luisteren. Maar hier schijnt het zonnetje heerlijk om lekker op te warmen voor dat zomerweekend.
2: Ja.
0: Spreek ze in via de app van 538. Ik ga ze zo meteen draaien.
2: De hotline zo direct na 7 uur met Floris hier op 538. Maxime en Babette nu, hoe dan ook, in de middagshow 538.
4: Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Hey, welke wedstrijd zitten we eigenlijk te kijken?
1: Volgens mij Nederland-Argentinië.
0: Maar hebben we die niet al lang gezien?
2: Vanaf komende week. De ultieme beproeving.
3: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert.
3: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
2: Vanaf dinsdag de hele week.
3: Bij Radio 538.
2: Het NK WK Voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Nieuw!

0: zeg je? Vertrouwd sinds 1999.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Sinds 1999.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: 538 Nieuws. 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel. Nu Amsterdam heeft aangeboden om 230 asielzoekers te opvangen. Er worden nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie, want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat de koper met de trap kan, dat is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer en nog. Vanavond blijft het lang warm, veel zon. En morgen ook zonnig en zomers warm, dan 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden, daar blijft het een beetje steken. Een graad of 20 daar. Dit was het 538 Nieuws.
11: Dankjewel, Hanneke. Oh, heerlijk weer.
12: Heerlijk.
11: Gaan we lekker van genieten. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Hoenderloon door een ongeval. 40 minuten. Dan de andere kant op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Badmen door de bergingswerkzaamheden 35. En de A29, de laatste Bergen op Zoom richting Rotterdam bij Numansdorp, is de slagboom eraf gereden. Het goede nieuws is, de weg is wel weer open, maar de vertraging is nog 27 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 naar de richting Amsterdam. Hectometerpaal 8.3. A2, Echt Maastricht, 230.3. En de A4, Den Haag, Delft, 51.1. A7, Den Oever, Bolsward, 106.7. En de A10, dat is de ring Amsterdam, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel, 4.2. A12, Ede Arnhem, 109.5. En de A15, Maasvlakte, Rotterdam, 46.4. Andere kant op, A15, Rotterdam, Maasvlakte, 48.5. En de A325, de laatste, Nijmegen, Arnhem, op de rem bij 19.8. De 538 hotline is geopend. Wat is een verzoekje waar je even zin in hebt vanavond? Spreek hem in via de app van 538.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
18: Fabio Finco Tresso Ciao.
9: deze week. De 538 Ibiza Week. Win jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
11: De 538 Hotline is geopend. Welk nummer heb je even zin in? Spreek

0: Smith, Niall Horan, Drive Safe, Radio 538, Floris hier. En de hotline is geopend. Wat is zo'n hit waar je echt eventjes zin in hebt vanavond? Spreek hem in via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je hem inspreken, dan kan ik je stem er even bij horen. Wel zo leuk. Misschien wel even zo'n lekkere zomerhit. Met dat lekkere weer van het aankomende weekend. Het is maar een suggestie. Nancy, kom maar door.
1: Hey Floris, goedenavond. Ik zou graag Justin Bieber met Beauty

0: te spreken hem eventjes in. Dat is wel zo leuk, dan kan ik je stem erbij horen. Want ja, de hotline is geopend. Joey aan de telefoon.
1: Goedenavond, hey.
0: Goedenavond. Ja, je hebt even een flinke rit te maken vanavond, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom uit Heerenveen. Ik zit al even een tijdje in de auto, inderdaad.
0: Waar moet je naartoe?
1: Ik ga nou weer terug naar Hellevoetsluis.
0: Hellevoetsluis, ja. Mijn topografie laat heel even wat steken vallen. Help me heel even.
1: Zuid-Holland, onder Rotterdam.
0: Oh, onder Rotterdam. Ja, oké. Ik weet wel, Heerenveen en naar onder Rotterdam, dat is inderdaad een stukje rijden. Maar jij werkt voor...
1: Ja, dat is zeker.
0: Jij werkt voor NOC-NSF, voor het Olympisch team.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En wat doe jij daar?
1: Ik verzorg eigenlijk krachttraining, conditietraining en revalidatietraining voor atleten die of naar de zomerspelen gaan en in dit geval ook naar de winterspelen.
0: Oké. Dus jij zorgt ervoor dat ze er sterk op staan, zeg maar?
1: Ja, zo kan je het wel zien, ja. En dan doe ik mijn werk niet goed, hè?
0: Nee, ja. En vandaag doe je dan had je een meeting in Heerenveen, en waarom?
1: Ja, vandaag hadden we eigenlijk gewoon een soort terugblik, zeg maar, in Heerenveen. De aanloop naar Milaan. En dan met een terugblik op short track en lange baan schaatsen.
0: Oké, ja, dat ligt natuurlijk achter
1: ons. Met collega's ook.
0: Van deze winter, ja, de Olympische Spelen. Nou, ik denk dat jij je werk goed gedaan hebt met dat short track. Dat was een daverend succes.
1: Dat hoop ik wel, ja, als ik zo terugkijk. Maar ik doe het niet alleen natuurlijk, hè.
0: Nee, oké, je bent bescheiden, maar goed, laat ik het zo zeggen. Als jij je werk niet goed gedaan had, dan hadden ze er heel anders op gestaan daar op de Spelen.
1: Ja, maar het ligt ook aan zelf. En we doen het uiteindelijk met een heel groot team. Dus iedereen die heeft daar natuurlijk baat bij. Maar ja, het is van belang dat iedereen zo fit mogelijk blijft natuurlijk.
0: Ja, wat goed, man. Joe, je had ook nog een leuk verzoekje. Wat kan ik voor je draaien voor jouw lange rit terug naar Hellevoetsluis?
1: Ja, ik denk nou met zo'n lekkere zomerse avond gewoon, waarom niet Summer Jam?
0: Summer Jam!
1: Lekker oldschool.
0: Heerlijk.
1: Lekker oldschool, hè.
0: Hij gaat voor je draaien, man. En goede reis nog eventjes.
1: Ja, super, dankjewel. Get on the floor. Put your hands up.

0: Suzanne en Freek, halverwege bij 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik las een verhaal vandaag over Valerie. En die heeft 17 maanden overleefd in de jungle, deze Valerie. En dat is echt een bizarre prestatie. Hele verhaal hoor je zo.
1: Het aftellen naar het WK voetbal is begonnen.
2: Het Nederlands elftal speelt nog één keer op eigen bodem tegen Algerije. Luister het hele Pinksterweekend naar 538. Win tickets.
1: En juich oranje in de Kuip naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Oranje fans.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.

0: 538.
1: It's playtime.
2: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl. Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op Celesta.nl.
2: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiesel stranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues... en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Grando. Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
12: 538. Floris Molenaar.
13: Een dier dat je niet zou verwachten in de jungle. Hoor je over 7 minuten.

0: Afrojack en Rivers. Hoe lang zou jij het volhouden in de jungle?
1: 538.
0: Misschien heb je daar wel eens over nagedacht voor jezelf. Hoe lang zou je het volhouden in de jungle? Ik zou denk ik vooral heel snel honger krijgen. En ik zou het heel zweterig warm krijgen. Dat heb ik eigenlijk nu al een beetje bij deze temperaturen zo. Als het boven de 20 graden is, dan ja, dus dat... Ik zou het denk ik niet lekker vinden. Het schijnt ook dat je dan aan je reserves gaat werken. Je gaat je reserves opmaken als je weinig te eten hebt. Die reserves die heb ik op zich wel, dus ik hou het wat dat betreft wel even vol. Maar daarna is het ook wel echt klaar. Ik denk dat ik het niet lang vol zou houden. Ik las een bizar verhaal vandaag, zo kom ik erop, over Valerie. Valerie is een tackle uit Australië. Die was een tijd geleden kamperen met haar baasjes. En op een dag besloot Valerie om gewoon eens even weg te lopen. Gewoon lekker de jungle in. Nergens meer te bekennen, dat kleine hondje. Dat is natuurlijk hartverscheurend voor die baasjes. Dan denk je aan zo'n tackeltje dat daar door de jungle aan het lopen is. Moederziel alleen. Het hondje had wel een airtag om, maar die had geen bereik in de wildernis. Dus daar hadden ze eigenlijk helemaal niks aan. Wat deden ze nou? Ze hebben een kooi neergezet met allemaal spullen van thuis. Die ruiken naar het huis van dat hondje met allemaal eten erin. En ineens, 17 maanden later... Dus ruim anderhalf jaar later zat op een ochtend ineens die kleine Valerie in die kooi te blaffen toen haar baasjes kwamen kijken. Toen zat ze er ineens weer. 17 maanden overleefd dus in de jungle. Ja, je zou denken, zo'n klein hondje, zo'n tackle, die zit dat nooit zo lang vol. Maar dat heeft Valerie dus even mooi getackled.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Jouw hits, jouw 538.
3: Nieuw.

0: City Fireflies bij 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En ja, morgen op de vrijdag, zo rond de klok van 9:15... dan is Rob Schepers er weer met de week in one-liners. Wordt de week eventjes voor je samengevat en dan ben je weer eventjes bij zo op de vrijdagochtend, zo vlak voor het weekend. Zullen we even een opwarmertje doen?
1: Vrijdag 8 mei, bijzonder bericht. Massale zoektocht in Duitsland omdat een bejaarde demente man zijn eveneens demente en blinde 91-jarige vrouw heeft achtergelaten in de auto en die vergeten is waar de auto staat. Volgens de man zou het gaan om een oud model, grijs met versleten bekleding en afhangende koplampen. Over het model van de auto is er niks bekend. De politie tast, net als de vrouw zelf, volledig in het duister. En de laatste van vandaag. Ja. De laatste woorden van de blinde vrouw toen haar man uitstapte. Nou, als ik je niet meer zie.
0: Ja, de toon is even gezet. Morgenochtend 6 uur, nieuwe 538 ochtendshow. En dus ook een nieuwe week in one-liners met Robbie.

0: Chris Cross Amsterdam, Fransje Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Nieuwe muziek bij 538. Floris hier. Ik las een verhaal vandaag over de Amerikaanse Harry en Thelma. Die hebben namelijk een wereldrecord te pakken. Een wereldrecord om door een trouwringetje te halen. Oké, details hoor je zo.
1: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
2: Van dit Pinksterweekend.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
18: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
19: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
20: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
21: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
22: 538 Nieuws.
23: 8 uur.
24: In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. En bezoekers van de Harry Styles-concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht, doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Heerlijk lekker zomers weer morgen. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij Badmen door een ongeval 6 minuten. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug 25. En de A50 de laatste Os Arnhem bij Ravenstein. Door een auto met pech 7 minuten. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 8.2. A2 Echt Maastricht 230.3. En de A7 Den Hoever-Bolzwart 106. A15 Maasvlakte Rotterdam 46.4 en de A16 Rotterdam-Dordrecht 31.2. A16 verderop Dordrecht-Breda 45.8 en de A20 Rotterdam-Gouda 30.7. Verderop de A20 Rotterdam-Maasdijk 19.5 en de A325 de laatste Nijmegen in de richting Arnhem. Overigens gemeld in het avondzonnetje bij 19.8.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
22: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
26: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
27: Yes, komt-ie.
28: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
29: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
30: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik,

0: dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: De 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
3: Oelala. Floris Molenaar. En het verhaal over een huwelijk met een wereldrecord. Hoor je over 6 minuten.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Floris hier op 538. Wil je trouwen? Nee, ik bedoel dus niet dat ik nu een aanzoek aan je doe. Of nee. Zou je graag nog trouwen? Willen trouwen in je leven? Dat hoeft natuurlijk niet. Ik bedoel, misschien ben je wel happy single. Of ben je samen met iemand. Maar hoeven jullie dat huwelijk er helemaal niet bij? Ik zou het denk ik wel willen. Met mijn vriendin. Mijn vriendin die wil het denk ik ook wel. Maar nu nog niet. Moet er even sparen. Dat is duur, joh, dat trouwen. Het goede nieuws is, ik heb nog even. Er was vandaag een bericht over Harry en Thelma. Dat is een stel uit Amerika. Die zijn in 1984 getrouwd. En ze hadden daarmee direct het wereldrecord te pakken. Thelma was namelijk 83 toen ze trouwden. Harry die was 103 jaar oud. En daarmee had hij dus het wereldrecord. Want hij was namelijk de oudste bruidegom ooit. 103 jaar oud en dan nog trouwen. Ja, ze zijn er allebei niet meer inmiddels. Ik bedoel, ja, ze waren al 103 en 83 in 1984. Maar het wereldrecord staat nog steeds. Ja, 103 als je dan gaat trouwen. Dan is het, zeg maar, tot de dood ons scheidt is niet heel moeilijk, hè?
1: 538.
2: Favorite. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Kings of Leon, You Somebody bij 538. Krijg jij deze week net zo goed nieuws als Nina?
1: Ja! Yeah!
2: Het is gelukt. Jij gaat naar Ibiza. Gefeliciteerd. Een trip voor twee. Inclusief reis. Verblijf.
3: Dankjewel.
2: Tickets voor Ushuaia, Ibiza.
1: Ik heb wel het idee dat het goed terecht komt.
2: Ja, man. Je gaat David Guetta zien. Je gaat naar de Universe. Dan ga je Armin van Buuren bekijken.
3: Oh,

0: Calvin Harris, nieuwe muziek. Satisfy. Lekker zeg, hé. Radio 538, Floris hier. Ik las een bericht over Jenny uit Engeland. En Jenny uit Engeland is eigenlijk altijd in het bijzijn van haar vrienden. Of, nou ja, niet helemaal. Oké, dit is misschien een beetje vaag voor je. Het hele verhaal hoor je zo.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
1: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
10: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 538, Floris Molenaar.
0: Een aandoening waarmee je heel veel vrienden hebt. Hoor je over

0: Jelly Roll, Holy Water. Misschien herken je dit gevoel.
1: 538.
0: Dat je op straat loopt, ergens in een winkel, op de voetbalclub, daar waar dan ook eigenlijk. En dat je dan iemand ziet en dat je denkt, ja, maar ik ken jou. Ik ken jou. Ik ben even niet meer waarvan, maar ik ken jou 100%. Jouw gezicht komt mij bekend voor. Ik ken dat ook wel eens. Bijvoorbeeld laatst nog met... ik weet er even niet meer wie dat was natuurlijk. Maar ja, dat is het vervelende eraan. Jenny uit Engeland heeft dat dus heel vaak. Ja, ik las daar vandaag een bericht over op internet. Jenny uit Engeland. Die heeft namelijk de aandoening HFF. HFF. Hyper Familiarity for Faces. Het komt er eigenlijk op neer dat ze bij iedereen die ze ziet, dat ze denkt dus ja, hey, die ken ik heel goed. Dat is een hele goede vriend van me. En dat heeft ze dus. Die begon echt bij iedereen die ze ziet. Dat ligt er niet aan. Die kent ze niet echt, maar dat denkt haar hoofd dan dus. Elk gezicht komt heel bekend voor. Ja, het is zeg maar een aandoening. Daar maak je vrienden mee. In je hoofd dan.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Armin van Buuren. Like a child.

0: 538 Direct en 90s Kid. Nieuwe 538 avondshow zometeen met Jordi en Fieke. En Jordi die wil het ordinair met je hebben over geld.
1: Tijd om je in te smeren met Factor 538.
2: Van dit Pinksterweekend trappen we...

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
10: It's playtime.
11: Easy Toys. It's playtime.
12: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Van Albert Heijn.
15: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5,000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren al vanaf €19,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Ik kan niet werken vandaag.
21: Waar heb je last van?
20: Koorts. Oranje koorts.
22: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
23: Hebbes.
24: Kijk op ben.nl.
25: Het is tuinfeest bij Leen Bakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
10: 538 Nieuws. 9 uur.
14: Goedenavond. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd. En dat neemt de jaren die volgen alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis. En er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Een moeder die haar 2 kinderen heeft achtergelaten in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen hun blinddoek afging, was hun moeder verdwenen. En de Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug. Maar dan elektrisch. Hoe die eruit gaat zien is nog even niet bekend. Pas in oktober wordt hij gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen 15.000 euro. De oude Eend was een icoon in de autowereld. En er werden er meer dan 5 miljoen van verkocht. En dan nog het weer. In het midden en zuiden blijft het nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. Dat was het nieuws op 538.
21: Dankjewel, Fieke. Ja, ik vind dat je het nog lief zegt. Natuurlijk, stiekem was het altijd gewoon de lelijke.
14: Ja, ik...
21: Nee, maar hij is wel mooi.
14: Ik weet het, ik vind hem niet lelijk.
21: Nee, ik maar, ook niet. Maar, ja, grappig.
14: Dan is hij wel herkenbaar als je zegt de lelijke eend.
21: Ik zag laatst ook een video van een Nederlander. Die heeft dus zijn lelijke eend heeft hij zelf omgebouwd tot een elektrische auto. Die heeft er gewoon een Tesla batterij in geflikkerd. En die rijdt nu ook gewoon rond in Nederland.
14: Nou, dan lijkt die nieuwe eend me een stuk goedkoper.
21: Ja, dat denk ik ook, ja. Tijd voor de verkeersupdate dan door Flitsmeister. 1 vertraging op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en Nederlands grens. 12 minuten. En ook Flitsers de A1 richting Amsterdam bij Diemen 8.2. De A4 richting Amsterdam bij Schiphol 8.5. Dan de A10 richting Diemen bij Amsterdam 14.0. De A15 richting Gorkum bij Barendrecht 60.2. De A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 9.5. De A20 richting Gouden bij Rotterdam 30.7. De A27 een flitser richting Utrecht bij Meerkerk 44.4. De A29 richting Rotterdam bij Barendrecht 11.4. En de A325 richting Arnhem bij Arnhem 19.8.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
4: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: 538.
6: Deze week.
5: De 538 Ibiza Week.
6: Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
5: Jordi Warner.
7: Binnenkort wordt het verplicht dat jij weet wat jouw collega verdient. Hoe dat zit.

Sabrina Carpenter en Taste. Hoorde je op 538. 9 minuten over 9, donderdagavond. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. Met de 538-avondshow. En binnenkort wordt het in Nederland verplicht om te weten wat jouw collega verdient op je werk. Het wordt namelijk verplicht voor bedrijven om lonen transparant te maken. Althans, de wet moet er volgens mij nog wel doorheen komen in de Tweede Kamer. Maar Fieke, daar heb jij als echte journalist meer verstand van dan ik. Maar ik las dit artikel en jij kan dus binnenkort bij jouw bedrijf opvragen wat jouw collega's verdienen. Dat gebeurt dus omdat er nog steeds een enorme kloof is tussen wat vrouwen en wat mannen verdienen. Dus vrouwen standaard eigenlijk minder verdienen dan mannen. En ik las dit en ik dacht, ik wilde dit helemaal niet weten.

0: Hoe zit dat met jou?
1: Nou, misschien zit het dan wel gewoon heel goed met jouw salaris. Dat kan natuurlijk.
0: Nee, nou, kijk, de reden waarom ik niet wil dat mijn... Dat ik weet wat mijn collega verdient, is omdat ik daardoor toch misschien wel jaloerser naar die collega ga kijken. Of dat ik me misschien dan minder gewaardeerd voel door mijn baas. Terwijl het kan er ook gewoon aan liggen dat mijn collega beter is in onderhandelen.
1: Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk heel interessant. Kijk, als het doel is om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen voor hetzelfde werk, hè? Dus ja. Niet omdat vrouwen...
0: Nee, het gaat ook inderdaad om dezelfde functie.
1: Betaald krijgen voor dezelfde functie, voor hetzelfde werk. Dan ben ik benieuwd of dit dan dat gaat bereiken. Want het is natuurlijk één of je weet wat je collega verdient, maar het is natuurlijk wat anders of je dat ook gelijk gaat trekken dan vervolgens.
0: En ik heb ook altijd geleerd dat als jij de onderhandeling met jouw baas aangaat, dan ja, ook al weet je van een collega wat diegene verdient, dan is dat niet een sterke onderhandelingspositie om te roepen tegen je baas. Zo van, hij verdient meer dan ik, dus wil ik dat ook.
1: Nou ja, tenzij je misschien weet van, wij doen exact hetzelfde werk. En we hebben hetzelfde werkervaring, dezelfde achtergrond, et cetera. En die persoon verdient zoveel meer dan ik. Leg maar eens uit, baas. Dan gaat er misschien wel iets veranderen, ik weet het niet.
0: Zou jij willen weten wat jouw collega's verdienen? Of zou jij willen dat collega's weten wat jij verdient?
1: Nou, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig aangelegd. Dus ik zou er zeker nieuwsgierig naar zijn. Ik heb het ook wel eens gevraagd in het verleden. En voordat er salarisonderhandelingen aankwamen, dat ik af en toe een collega vroeg van, goh, wat verdien jij? Niet zodat ik zou zeggen, hey, Pietje verdient dit, ik wil dat ook. Maar gewoon voor mezelf om in te schatten van, oké, wat is reëel om te eisen? Mm-hmm. Dus ik heb dat wel eens gevraagd. Maar vond ik toch wel gênant om te doen, hoor.
0: Nou, en het hangt toch ook van zoveel verschillende dingen af. Niet alleen of jij je werk goed doet, maar inderdaad ook het onderhandelen waar ik het net over had. Maar ja, wat in, tenminste de radiowereld, ook gewoon een bekend fenomeen is. Maar dat zal waarschijnlijk in de rest van de bedrijfswereld ook zo werken. Kijk, als jij dag in dag uit bij dezelfde baas werkt, dan wordt het moeilijker om een salarisverhoging te krijgen dan dat jij eerst even naar de concurrent gaat of naar een ander bedrijf. Zeg maar, het hoppen tussen bedrijven in, dat zorgt natuurlijk ook voor dat je weer een sterke onderhandelingspositie hebt.
1: Ja, maar ja, het gaat natuurlijk ook om, kijk, er zijn ook mensen die gewoon jarenlang voor dezelfde baas werken en hetzelfde werk doen en daar heel tevreden mee zijn.
0: En dat ook verdienen, ja.
1: En als dan andere collega's voor hetzelfde werk veel meer verdienen, ja, dan is het misschien wel tijd om dat recht te trekken.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ik vind het een interessante discussie, dat sowieso. Als je er een mening over kwijt wil, dan mag je altijd de 538-app bijpakken en even een berichtje versturen. 538 avondshow dus. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. Met nu Afrojack, Sia en David Guetta.

0: Phil en Eva Max met Forever Young op 538. Zometeen maken we de allerlaatste kandidaten bekend van het 538 NK WK voetbal kijken.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister deze week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
7: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
12: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
15: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
19: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
18: Vertrouwd sinds 1999.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier.
17: Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: Jordi Warners.
22: Zometeen maak ik de laatste kandidaten bekend.

0: closed.
1: Jisoo en Zane met Eyes Closed.
2: Radio 58 presenteert het NK WK Voetbalkijken.
1: Volgende week dinsdag is het zover. Het NK WK Voetbalkijken. 6 kandidaten gaan 4 dagen lang wedstrijden van het Nederlands elftal kijken. En dat alles voor 1 hoofdprijs. 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. De hele dag zijn er al kandidaten aan je voorgesteld op 538. Vanochtend is kandidaat Milon ook als deelnemer aangekondigd. Alleen wegens privéomstandigheden kan hij helaas niet meer meedoen aan het NK WK Voetbal kijken. En namens 538 wensen we hem en zijn familie al het goeds toe. Gelukkig waren er heel veel enthousiaste aanmeldingen. En daarom zijn dit de laatste kandidaten.
3: Kandidaat Senna, in 30 seconden. Senna is opgegeven door haar vriendin Annika, omdat Senna groot voetbalfan is. Ze voetbalt nu bij Dames 1, maar heeft tot haar 15e bij de mannen gevoetbald als keepster. Ze mocht op haar 10e al meetrainen met de KNVB en had altijd als droom om uit te komen voor Oranje. Ze begint binnenkort met de opleiding voor marechaussee en wil met het prijzengeld graag een auto kopen, zodat ze hiermee naar school kan rijden zodra haar opleiding is gestart.
2: Het NK WK Voetbal kijken.
1: Senna, goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Nou, hoe is het met de zenuwen?
4: Oh, die zijn eigenlijk nog best wel goed onder controle, dus dat is fijn.
1: Ja, want volgende week dinsdag is het zover.
4: Zeker.
1: Hey, voetbalfanaat in hart en nieren, hoe was het trainen bij de KNVB?
4: Nou, ik was heel jong, dus ik weet er niet super veel meer van. Maar ik weet wel dat ik het toen heel leuk gehad heb.
1: Dan ga je binnenkort ook beginnen bij de marechaussee. Daar zul je ook wel te maken krijgen dingen met bepaalde omstandigheden.
4: Daar ben ik wel voorbereid in ieder geval.
1: Is dit stiekem een training? Of?
4: Nou, wie weet. Wie weet kan ik het goed gebruiken.
1: Maar dan ben ik ook wel benieuwd. Welke auto ga je kopen als jij zo meteen er vandoor gaat met die 20.000 euro?
4: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk nog niet helemaal. Ik denk dat dat gewoon een Peugeot of een Volkswagen wordt. Zolang die maar een beetje mooi is en goed rijdt.
1: Ja, top toch? Ja, Senna, het is heel grappig. Want wij zien jou ook op TV538 en op Kijk Live op onze website. Dat kunnen de luisteraars thuis ook doen. En nu kennen we jou nog van die 30 seconden voorstellen van net. Maar ja, volgende week zijn we misschien wel helemaal fan van je. Omdat je het al dagenlang volhoudt en we je helemaal hebben leren kennen.
4: Ja, wie weet, zou leuk zijn.
1: Ja. Senna, ik wil jou heel veel succes wensen. Aanstaande dinsdag, zet hem op.
4: Dankjewel, komt helemaal goed.
1: Fijne avond. Goeie uitje. Dankjewel, wij gaan door.
3: Kandidaat Mitchell, in 30 seconden. Mitchell staat bekend om zijn liefde voor voetbal. En dan het liefst grote toernooien. Hij kijkt al jaren zoveel mogelijk wedstrijden tijdens een WK of EK. En bezoekt er het liefst de één of meerdere. Als Nederland in de finale staat komend WK, wil hij met het prijzengeld zijn uiterste best doen om daarbij te zijn. Tja, wie niet? Hij heeft zich uiteindelijk zelf voor deze actie opgegeven, maar is wel getipt door een vriend, die natuurlijk wel mee moet.
2: Het NK WK Voetbal kijken.
1: Mitchell, goedenavond.
5: Goedenavond, Jordi.
1: Mitchell, is de kans groter dat Nederland in de finale komt bij het WK of dat jij in de finale komt van het NK WK Voetbal kijken volgende week?
5: Dan zou ik toch zeggen dat de kans groter is dat ik in de finale kom van het NK WK Voetbal kijken.
1: En als we het over voetbal kijken hebben, wat is de beste wedstrijd die jij ooit live hebt gezien?
5: Ja, dan moet ik toch teruggaan naar 2014. Nederland-Spanje. We waren echt met heel de vriendengroep bij elkaar in het café. En ja, ook gewoon een mooie leeftijd. 18 jaar. We konden allemaal lekker bier drinken. En we voelden allemaal nog wel een beetje die revanchegevoelens van 2010. Ja. Dus dat was wel echt, als ik er één op moet noemen, dan is dat Nederland-Spanje 2014.
1: Ben jij iemand die het andere kandidaten moeilijk gaat maken?
5: Jazeker. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik ik heb de beste voetbalkennis. Kijk, ik denk dat ik heel veel weet. Maar ik weet wel zeker dat ik het kandidaat heel moeilijk ga maken wat betreft het niet in slaap vallen. Want als ik me ergens gewoon op vastbijt, en dat is in dit geval niet slapen, dan zal ik in ieder geval op dat gebied niet gaan opgeven. Dus ik denk zeker dat ik het de andere kandidaat moeilijk ga maken.
1: Jij komt mega zelfverzekerd over, Mitchell. Maar er moet toch één ding zijn waar je in je achterhoofd mee bezig bent van, als dat maar niet gebeurt, of als
5: Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk zijn er heel veel WK's tot nu toe geweest. Ik ben zelf nu 30 jaar. En ik weet nog wel dat ik vanaf 2004 ben ik het echt gaan volgen, het EK. Nou, en vanaf dat moment weet ik vrijwel alles, durf ik wel te zeggen. Maar ja, als er vragen komen uit 1938 of het WK van 1950... kijk, daar ben ik dan wel een klein beetje bang voor. Ja. Maar goed, dat zullen de andere kandidaten wellicht ook wel hebben.
1: Nou, en die zitten nu te luisteren. Die zijn dit aan het meeschrijven. Die gaan dit weekend nog even aan de slag natuurlijk. Met alle kennis die jij misschien niet
5: gelijk
1: doet.
5: Ze kunnen een bord nat maken.
1: Ja, oh kijk, hey, dat zijn de uitspraken. Nou, we gaan het meemaken. Volgende week dinsdag ga jij ook beginnen aan het NKWK voetbal kijken. Mitchell, zet hem op en succes.
5: Super, dankjewel.
3: Kandidaat Daan, in 30 seconden. Daan is een echte voetbalkenner en weet veel van Oranje. Hij heeft alles al uitgestippeld voor komend WK. Wanneer Nederland moet spelen, maar ook de opties voor wedstrijden na de groepsfase. Hij is fan van Volendam en bezoekt deze wedstrijden regelmatig samen met zijn oma. Zijn vader heeft hem anderhalf jaar lang geholpen met het huis verbouwen. Dus hij wil met het prijzengeld zijn vader verrassen met een trip naar Schotland om daar samen whisky te drinken.
2: Het NK WK voetbal kijken.
1: Daan, goedenavond.
0: Goedenavond, Jordi.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja?
0: Zeker.
1: Ik zie een lichte spanning bij je als ik je zo aankijk.
0: Ja, het was allemaal last minute, maar ik ben er wel klaar voor.
1: Oh, dus eigenlijk geef jij nu al de schuld aan de voorbereidingen. Die waren minimaal, zeg jij. Je had korte tijd.
0: Zeker niet. Nee, de voorbereiding was gewoon perfect. Maar een beetje onzekerheid gehad.
6: Ja, hoe heb je getraind dan?
0: Ik ben helemaal klaar voor. Nou, niet echt getraind, maar wel gewoon erop ingesteld dat het mogelijk was dat ik mee zou kunnen doen.
6: Oh, dat is mentale voorbereiding.
0: Zeker.
1: Daan, wat weet jij al over dit WK wat nog niemand anders weet?
0: Wat weet ik al? Ik weet in ieder geval dat er heel veel wedstrijden gaan komen. En ik hoop dat er zo min mogelijk wedstrijden zijn die 0-0 eindigen. Daar heb ik een hekel aan.
1: Ja.
0: Maar ik heb geen leuk feitje wat andere dingen nog niet weten.
1: Misschien komt dat volgende week nog. Jij wil met je vader dan van het prijzengeld naar Schotland. Waarom per se naar Schotland?
0: Nou, mijn vader is helemaal gek van whisky. En hij heeft een hele kast vol staan thuis met allemaal verschillende soorten whisky. En eigenlijk de meeste soorten komen uit Schotland. En het zou leuk zijn om hem hiermee te verrassen.
1: Als jij Senna en Mitchell net gehoord hebt, word je dan een beetje... vind je dat dan indrukwekkend? Of maak je je borst al nat? Of...
0: Ja, ik heb ze dus niet gehoord.
1: Oh, nee.
0: Dat maakt dus juist alleen maar extra spannend.
1: Nee, ja. Oké. Okay. Nou, dat wordt nog spannender inderdaad. Nou,
0: ja, dat wordt volgende week dan één grote verrassing. Ja,
1: wij gaan genieten van het avontuur volgende week. Daan, ook ik wens jou ontzettend veel succes. Vanaf dinsdag dus het NK WK voetbal kijken. Ik zou zeggen, pak nog even wat rust dit weekend.
0: Ga ik zeker doen. Ik ga goed slapen.
1: Succes, Daan.
0: Dankjewel, succes. Hoi.
1: Ja. Vanaf dinsdag gaat het gebeuren. Het NK WK voetbal kijken. Alle informatie 538.nl. Het gaat beginnen bij de ochtendshow. En we gaan dus zien hoe onder andere Senna, Mitchell en Daan het ervan af gaan brengen. Avondshow 538 met Jonas Blue zometeen. En nu eerst Metro Booming en The Weeknd. Hier is Creepin'.

0: 538. De avondshow Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. En daarom ook vanavond weer kip of ei. En iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder en vandaag? Nike of Adidas? En weet je wat helemaal illegaal is?
1: Nou?
0: Ik heb op dit moment Adidas schoenen aan. Met Nike sokken erin. Dat kan natuurlijk eigenlijk echt niet, hè?
1: Nou, hoezo, voor wie?
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel een stijlregeltje. Dat is wel een vloek in de kerk eigenlijk. Nike of Adidas, wat is er eerder? Weet je het antwoord? Stuur hem in via het 538 prijzenpakket. Via de 538 app. Want dan maak je kans op het 538 prijzenpakket.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
9: Yes.
8: Komt-ie. Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister deze week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
10: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Gek op

0: veiligheid en gereedschap.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
7: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart... alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: 538 Nieuws.
20: 10 uur.
21: Goedenavond. In het Brabantse Magaren is vanavond geschoten, waarbij een gewonde is gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. De politie is op zoek naar 3 mannen die in een auto er vandoor zijn gegaan. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. De actie is een initiatief van meerdere organisaties. Ze riepen kreten als: vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En de soap rondom bultrug Timmy gaat maar door. Gisteren bleek nog dat de overleden walvis geen mannetje is, maar een vrouwtje. Het dier ligt nu op het strand in Denemarken. De autoriteiten zijn gestopt met hun poging het dier te verplaatsen voor onderzoek wegens acuut ontploffingsgevaar. In de maag en darmen van de walvis hopen zich rottingsgassen op die elk moment kunnen ontploffen. En dan nog het weer. Komende nacht helder en minimaal 10 graden. Er zijn zomerse dagen op komst met morgen veel zon en maximaal 26 graden. En dit is het nieuws op 538.
22: Fieke, dankjewel. Ik krijg een situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. De A4 richting Amsterdam bij Schiphol, hectometerpaal 8.5. De A16 richting Dordrecht bij Zwijndrecht, 30.0. De A20 richting Gouda bij Rotterdam, 30.7. Dan de A27 richting Utrecht bij Meerkerk, 44.4. De A29 richting Rotterdam bij Barendrecht, 11.4. En de A32 richting Leeuwarden bij Idaart, hectometerpaal 65.7.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel. Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: 538.
5: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
6: Zometeen kip of ei en antwoord op de vraag: wat was er eerder, Nike of Adidas? Eerst met

0: Ed Marcel, goedenavond.
1: Hey Jordi, goedenavond.
0: Hey, verwend kip of ijspeler stuurt altijd antwoorden in via de 538-app. Zelfs zo snel dat we af en toe twijfelen of we het zelf wel goed hebben. Dus ja, Marcel, ik ga zo meteen van jou het antwoord horen. Maar laten we eerst eventjes beginnen met Nike. Dat heette vroeger Blue Ribbon Sports. Het merk groeide snel uit dankzij hardloopschoenen met vernieuwende rubberzolen. Het beeldmerk van Nike is natuurlijk de iconische swoosh. En dan Adidas, dat ontstond dankzij schoenmaker Adi Dassler in het Duitse Herzogenaurach. Adidas werd populair door sporters tijdens grote internationale atletiektoernooien. De naam Adidas komt simpelweg van Adi en zijn broer Dassler. Marcel, wist jij dit ook allemaal?
1: Ja, helaas wel.
0: Ja, kijk, daar was ik alweer bang voor. Nou, dan gaan we toch aan jou de vraag stellen. Wat was er eerder, Nike of Adidas?
1: Adidas.
0: Oké. Nou, Adidas komt uit 1949. Dat hoef ik jou dan dus ook niet te vertellen.
1: Nee.
0: En Nike komt uit... Zeg het maar.
1: Ergens, wat was het, 1963 of zo in die buurt?
0: Nee, bijna goed, 64. Maar ja, je had het dus wel goed. Adidas was eerder...
1: Nou, dan hebben we weer wat leuks gewonnen.
0: Lekker man. 5

0: Dans liedje van Fieke, haar bruiloft in september. Of heb je er nog steeds niet doorgekregen?
1: Nee, ik heb het er nog steeds niet doorheen gekregen.
0: Je hoorde,
1: ja, moet er maar gewoon hier luisteren.
0: Ja, eens. Bruno Mars, Risk It All op 538. En nu Edward Maya, Vika, dit is Stereo Love.

0: Kensington en Stay op 538. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan. En Fieke zometeen met nieuws.
1: Rij jij in een dikke SUV of een hele dure Audi, BMW of Mercedes, dan zegt dat misschien meer over je dan je denkt.
2: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: Een luxe jacht dat voor de Turkse kust te water werd gelaten is na slechts 15 minuten al gezonken. Amateurs, aldus de kapitein van de Titanic. Bij de film Titanic heb ik altijd liever dat het schip zinkt dan Celine Dion.
2: 538! De 538-ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
11: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
10: Wat is dat?
11: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
10: Wie heeft daar nou geen zin in?
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
17: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
18: Playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
19: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
20: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
23: Big deals bij Keukenconcurrent.
22: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
25: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs.
0: CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
24: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: 538, Jordi Warners.
26: Welke auto jij hebt, dat zegt meer over je dan je denkt. Waarom hoor je zo?

0: Miles Smith en Now Horan, Drive Safe.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over voertuigen.
2: Ja, en patserige auto's om precies te zijn. Want wat zegt het over je als je in een patserige auto rijdt? Dat is onderzocht. Een nieuw onderzoek naar statussymbolen. Mensen die rijden in bijvoorbeeld een dikke SUV of een hele dure Audi. Dat onderzoek dat zegt dat een persoon die zo'n auto rijdt bovengemiddeld gevoelig is voor status en gezien wil worden. Ook dat die georganiseerd en ambitieus kan zijn. Het zijn vaak wel mensen die laag scoren op vriendelijkheid en empathie. En hoog op ego en eigendunk. Die mensen kiezen vaker voor auto's met een hoge status. En Amerikaans en Fins onderzoek laat zien dat bestuurders van duurdere auto's zich gemiddeld agressiever gedragen in het verkeer. Minder vaak stoppen voor zebrapaden, meer bumper kleven. En dat komt dus niet doordat rijkdom mensen zou verpesten, maar doordat mensen die zich al weinig om anderen bekommeren zich aangetrokken voelen tot zulke auto's.
0: Oh.
2: Nou, heb ik me laten vertellen, Jordi,
0: nee, ja, wat
2: dat jij in een hele dikke auto rijdt. Ben jij ook een bumperklever?
0: Ik ben niet. Ja, ik rij in een prachtige auto, vind ik zelf. Het is een Volvo XC60.
2: Wat is dat voor een soort auto? Ja, het zegt me allemaal helemaal niks.
0: Het is een SUV, maar ik vind het zelf niet een hele grote, patserige, overdreven auto, bijvoorbeeld. Ik kan misschien af en toe wel heel erg geërgerd raken in het verkeer van mensen. Dan zit ik te vloeken in de auto. Dan denk ik, ga aan de kant.
2: Waarom ga je dan echt dicht op de bumper zitten?
0: Nee, nou, waarom rij je 95 hier terwijl je op de linkerbaan rijdt bijvoorbeeld. En de auto naast je op de rechterbaan rijdt nog harder dan jij. Nee, bumperkleven, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. En dat moet je absoluut niet doen. Maar ik ben me daar wel echt mee aan het ergeren dan. Maar ja, kijk, mijn smaak in auto's. Het is gedeeltelijk wat ik rijd. Dus ik rijd een SUV. Maar stiekem zou ik zo'n dikke Amerikaanse SUV willen rijden. Zo'n Chevrolet, zo'n Escalade. Ken je dat? Dat is zo'n echte dikke FBI-bak die je ook wel in die film ziet. Zo'n dikke, zwarte, grote SUV dat.
2: Ja, dat je echt zeg maar met je hoofd net boven de motorkap uitkomt.
0: Of zo'n Dodge Ram. Dat is zo'n pick-up truck, ja. Weet je wel. Die ook heel veel in Nederland wel rijden.
2: Ja, bedoeld om twee koeien in te kunnen voeren in de achterbak, toch?
0: Ja, ik hou van alles wat lekker groot en lomp is. Maar ik moet ook zeggen.
2: Ja, dat zegt dus misschien iets over je karakter.
0: Ja, moet ik zeggen dat ik net allemaal dingen hoorde waarvan ik dacht, oké. Ja, dat ken ik ook wel inderdaad. Dus misschien heeft dat onderzoek toch wel. Wat voor auto rij jij eigenlijk dan?
2: Een elektrische. En hij is zwart. En
0: je weet niet hoe die heet of wat voor merk.
2: Nee, het is een Hyundai, maar dan uit 2018.
0: Geen SUV, gewoon een nette.
2: Nee, hij reed een tijdje heel vaak rond als taxi. Ik heb het idee dat dat dan ook wel iets zegt over het type auto.
0: Oh ja.
2: Want taxichauffeurs gaan niet in een lullige auto rijden natuurlijk.
0: Nee, precies.
2: Maar ik
0: vind je ook
2: niet
0: wel
2: echt een patserbak.
0: Ik zie je ook wel een beetje als een Hyundai persoon inderdaad. Ja,
2: een Hyundai persoon, ja.
0: Ja. 5 uur 's avonds zo, Jordi.

0: Spencer the Moon and Sorry I'm Here for Someone Else. Zometeen de quiz over vandaag. Daarin maak je kans op 100 euro. Ja, vanavond gaat het er echt om, hè. Vanavond gaat die 100 euro naar de weekwinnaar. Degene die bovenaan het klassement staat. Hoe doe je mee? Nou, door antwoord te geven op de kwalificatievraag. Een goed antwoord natuurlijk. Aad van Toor heeft een gezondheidsupdate gegeven over Bas van Toor. Hoe heet de robot uit Basje en Adriaan? Dat is de vraag. Dus hoe heet de robot uit Basje en Adriaan? Weet je het antwoord? Stuur hem nu in via de 538-app.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Chantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt. Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 11 uur. Goedenavond. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt daar. Ze kunnen terecht in een sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip De Hondius dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het Hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden blijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. De opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Onder de inwoners demonstreerden met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. Spanningen liepen eerder hoog op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. En na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor verkeer. Het was vanmiddag een zwaar ongeluk. Toen botsten een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Er raakten twee mensen gewond en één moest naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Komende nacht helder en minimaal 10 graden. En er zijn zomerse dagen op komst met morgen veel zon en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Dankjewel, Fieke. Krijg de situatie op de weg. Op dit moment één vertraging op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 27 minuten. En flitsers, de A4 richting Amsterdam bij Schiphol 8.5. De A16 richting Rotterdam bij Zwijndrecht 33.2. De A16 richting Dordrecht bij Dordrecht 42.8. Dan de A27 richting Utrecht bij Meerkerk 44.4. De A27 richting Gorkum bij Nieuwegein, een flitser bij 65.2. En de A32 tot slot richting Leeuwarden bij Ydaard. Het middenpaal 65.7.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is twee keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
13: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
8: Jordi Warner.
10: En maak zo meteen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Eer Vrevelen, nee. Nou, of vandaag en miles away.

0: Bas en Dylan presenteren
1: de quiz over vandaag.
2: Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan met Jennifer. Goedenavond, Jennifer.
3: Hi, goedenavond.
2: Jij gaat eigenlijk in de spannendste laatste minuten van de quiz over vandaag van deze week. Ga je van start. Want het wekenklassement, daar staat op dit moment Mitchell met 12 vragen goed bovenaan. En Jennifer, als jij daarboven gaat, dan krijg jij vanavond nog 100 euro. Als je dat niet lukt, dan gaat het dus naar Mitchell. Maakt het dat nog spannender?
3: Ja, het maakt het zeker veel spannender, ja.
2: Dan wil ik van jou eerst antwoord hebben op de kwalificatievraag. Hoe heet het de robot uit Bassie en Adriaan?
3: Robin.
2: Hartstikke goed. Dan de laatste vraag, Jennifer. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
2: 90 seconden de tijd. Zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. En jouw paswoord is kip. Je mag dus verder niet passen. Dan gaan we op dit moment beginnen. Supermarkten roepen pinda's en cashewnoten terug om metaaldeeltjes. Noem een andere soort noten.
3: Amandel.
4: De koninklijke familie is vandaag traditiegetrouw op de foto gegaan. Hoe heet de jongste dochter van de koninklijke familie?
3: Amalia.
2: Meer dan 250 mensen hebben op één dag de top van de Mount Everest bereikt. Wat is de hoogste berg ter wereld?
3: Skip.
4: In Japan moet je binnenkort je idee laten zien om Pokémon-kaarten te kopen. Hoe heet de Pokémon met een bliksemschicht als staart?
3: Pikachu.

0: En een deel van de originele trap van de Eiffeltoren is verkocht voor bijna een half miljoen euro. Welke stad staat de Eiffeltoren?
1: Parijs.
2: Er komt een musical over de Dolly Dots. Waar of niet waar? Angela Groothuizen zat in de Dolly Dots.
1: Waar?
0: Kathleen stopt na K3 reunieconcerten definitief uit de spotlight. Noem een nummer van K3.
1: Oh ja, Lele.
2: Kandidaat Jennifer heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Kip.
0: Victor Verhulst is gestopt met het drinken van alcohol. Wie is de vader van Victor?
1: Gert.
2: Vandaag was het eindexamen aardrijkskunde voor de HAVO. Wat is het grootste continent op aarde?
1: Azië.
0: Deze week win je in de 58 ochtendshow een barbecue. Hoe vaak zit de letter Q in barbecue?
1: 2 keer.
2: Citroën komt met een elektrische versie van de beroemde lelijke eend. Noem een ander automerk.
1: Peugeot.
0: Nog eentje, want ik ging net ook een beetje krom. Ajax heeft de finale van de playoffs bereikt. Hoe heet het stadion waar Ajax in speelt?
1: De Johan Cruijff Arena.
0: En dat was de laatste. Ga ik naar Ewan toe. Ons jurylid in de studio. Ewan, wat is de eindstand?
3: Ja, Mitchell die staat dus bovenaan met 12 vragen goed. En Jennifer, jij had er 10 goed. Dus Mitchell heeft 100 euro gewonnen.
0: Maar alsnog, 10 vragen goed, Sharon. Of Sharon, Jennifer, je staat dan samen met Sharon op een gedeelde tweede plek. Dat is hartstikke goed.
1: Nou, top.
0: Ja, lekker bezig. Je gaat er alsnog vandoor met het 5-8 prijspakket.
1: Nou, superleuk, dankjewel.
0: Wensen wij je nog een fijne avond, Jennifer.
1: Ja, hetzelfde. Fijne uitzending.
4: 538. Favorite. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

Another 54 Ultra en Talk To You hoor je op 58. En je weet het, hè, morgen de laatste dag om kans te maken op een trip voor twee naar Ibiza. En daarbij ook gelijk toegang tot Ushuaia en Universe. Eigenlijk de allerbeste clubs op het eiland waar je ooit geweest wil zijn.

0: staat doen.
1: Voor het team, juist Harry Mens daar.
2: Hallo.
3: Alles uit je middag met Frank en Ayden.
4: Van harte welkom. Dit is de 538 Show.
3: En begin je weekend met Edwin Evers.
5: Richting het weekend. Tot 6 uur is dit Evers & Co.
6: Oh, en trouwens, deze week ben je ook op vakantie.
3: Naar Ibiza.
7: Hoe gaaf is dit?
3: Dit is radio.
6: 538.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drang-upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
20: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
21: 538 Jordi Warners,
22: Roxy Dekker, Loser, Hoye naar Alex Warren. Hier is

0: te zijn.
1: Roxy Dekker, Loser op 538. Jordi en Fieke hier op de plek van Bas en Dylan met de 538-avondshow.
2: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
3: Ja, is vakantiegeld de nieuwe marketinghype? Als je in loondienst bent, dan heb je inmiddels je vakantiegeld ontvangen. Misschien heb je het al lang uitgegeven. Maar bedrijven die proberen daar nu een slaatje uit te slaan. Dat meldt RTLZ. De reclame zoals meer vakantie voor je geld. Vakantiegeld super sale. Er wordt actief campagne gevoerd om jou nu je vakantiegeld uit te laten geven. Nou is dat ook weer niet zo gek. Bedrijven zijn altijd op zoek naar een goed moment om jou te verleiden. Nou, als je vakantiegeld is gestort, is dat natuurlijk zo'n moment. Net als bijvoorbeeld voor de kerst, als iedereen toch een hoop moet gaan uitgeven.
1: Ja.
3: Maar ook hebben veel winkels het nu dus echt nodig, omdat ze achterlopen met hun omzet. Mede door bijvoorbeeld het slechte voorjaarsweer. Want met slecht weer kopen mensen minder tuinstoelen en zomerkleding en dat soort dingen. Dus ja, die kunnen het wel gebruiken dat jij nu je vakantiegeld gaat uitgeven.
1: Jij bent voornamelijk ZZP'er, freelancer, toch?
3: Ja, helemaal. Ja, ik zou mezelf vakantiegeld moeten uitbetalen.
1: Moet dat ook een beetje?
3: Nee, toch? Nee,
1: precies.
3: Nee,
1: ja, gekke regel. Maar mis je het? Het vakantiegeld?
3: Nou, ik ben dan zo iemand die zo... elk jaar was het wel altijd een beetje een soort leuke verrassing voor mij. Ja. Toen ik in loondienst was. Dacht ik, oh ja, het is weer vakantiegeld uit. Ja, dat mis ik wel, ja.
1: Nou, en dat is voor mij ook. Maar dat is met name ook wel, denk ik. Omdat ik zat er net over na te denken. Het is nu mei en dan krijg je je vakantiegeld. Maar vakanties, die boeken we toch tenminste... Die boeken we meestal toch gewoon al in januari of februari.
3: Ja, ik helemaal niet eigenlijk. Echt, ik doe dat echt een week van tevoren.
1: Nee, ja, zo ben ik ook. Maar ik zit even te denken in het grote plan. Nou goed, maar maakt er niet uit. Wat je dus ook kan doen, en dat wist ik eigenlijk wel, maar nooit over nagedacht. Je kan natuurlijk ook gewoon maandelijks uit laten betalen. En daar had ik het laatst met vrienden over. Die hebben dus echt wel gewoon een flink wat extra in de maand. Slim voor de hypotheek of gewoon voor als je lekker uit eten wil gaan en zo. In plaats van dat je het iedere keer dan in mei uitbetaald krijgt.
3: Ja,
1: dan
3: ja.
1: Heb je niet weer die verrassing en zo erbij.
3: Nee, maar ja, goed, kijk, het is natuurlijk ooit bedoeld om mensen echt te helpen om dat wel aan een vakantie uit te geven. Ja. En het lijkt me best wel lastig als je het hele jaar door... dan is de verleiding misschien al wel groot om het aan andere dingen uit te geven.
1: Ja, dat is ook weer zo. Maar goed, vakantiegeld, lekker, heerlijk. Geniet ervan als je het gekregen hebt of nog moet gaan krijgen. 538 avondshow met Olivia Rodrigo onderweg naar Written Friday.

0: ik wil je niet nog jaloerser maken dan dat je al was, Fieke. Maar over pak en beet 12 minuutjes. Ik woon vlakbij de 538-studio.
1: Ja.
0: Ga ik thuis op bank ploffen. En dan mijn vriendin, Lieke, die is morgen een dagje vrij. En ik heb ook niet zo heel veel verplichtingen nog morgen. Behalve morgen houdt hier op de radio. We zijn allebei naar Italië geweest afgelopen week.
1: Ja.
0: En daar hebben wij een flesje rood en een flesje wit. En mijn vriendin die drinkt dan wit, ik drink dan rood. Wijn meegenomen. En een truffelkaasje.
1: Oh, dat is zo lekker.
0: En we hebben vanavond gaan we zo meteen op de bank. Gaan we een klein wijntje. En dat truffelkaasje aansnijden. Zoveel zin in.
1: Oh, ja, ik ben wel echt heel jaloers nu.
0: Ja, ik vind sowieso, je kunt me wakker maken voor alles waar truffel in zit.
1: Ja, ik herken dat wel.
0: Toch?
1: Ja, lekker.
0: Kom anders ook gezellig langs, joh.
1: Nou, goed idee.
0: Lekker samen met z'n drietjes op de bank.
1: Goed idee, gezellig.
0: Ja, toch? Fieke, dankjewel dat je deze week s'avonds hier gezellig met mijn radio wilde maken.
1: Ja, graag gedaan. Vond het hartstikke leuk.
0: Graag hopelijk tot een volgende keer. En dan wens ik jou nog een hele fijne avond.
1: Dankjewel, jij.
0: En voor alle luisteraars natuurlijk ook. Fijne nacht. En die nacht die wordt nog veel fijner zo meteen. Met Kilian hier op de radio. New truck, big

0: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Nu bij Otrium, 15% extra korting op jurken van French Connection. Guess en meer.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: de stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: 538 Nieuws.
14: 12 uur.
23: Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws op 538.
24: Dan 538 verkeer voor de Flitsmeister met nog een vertraging op de A2. Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar is de rijbaan afgesloten, daar 10 minuten vertraging. En ook op de A4 vanaf Den Haag richting Amsterdam bij Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar een kwartier over zo'n 3 kilometer. Flitsers ook een hoop. De A1 naar de Amsterdam bij Muiden, 13.4. Dan de A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen, 52.0. De A4 dan Leiden-Amsterdam bij Schiphol, 8.5. Dan een aantal op de A16 richting Rotterdam. De eerste bij Zwijndrecht, 33.2. En dezelfde bij Dordrecht, 42.8. Dan de A27 richting Utrecht bij Meerkerk, 44.4. En de laatste op de A32, Heerenveen-Leeuwarden bij 65.7. Veilige reis.
1: Deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
24: Yes, van harte welkom op de vrijdag. We gaan richting het weekend met zometeen Justin Timberlake. En eerst Shabuzi en Miles Smith.

richting het weekend gaan. En over het weekend gesproken, een kleine reminder voor je dat na het weekend het echt Caribisch weer wordt in Nederland. En dat het vandaag dus vrijdag is. Dus dat dit een beetje het moment is waarop je alles kunt doen om volgende week woensdag, wanneer het 28 graden gaat worden, niet te gaan werken. Dus als je nu al begint over buikpijn, een beetje hoofdpijn dat op kon zetten, af en toe even weet je wel, dan kun je gewoon volgende week dinsdag, wanneer het dus 28 graden wordt, je prima ziek melden voor je werk. Dan is het voorbereidend werk allemaal begonnen, niks aan de hand. Goed idee, toch? Weet je, je baas ligt nu toch te slapen, dus hij hoort het toch niet. Gewoon lekker doen, toch? Het zijn de hit van 538 met, en laten we eerlijk zijn, toch de beste tips om je nacht door te komen. Zo meteen Eros Ramazzotti, ook Armin van Buuren komt eraan. En eerst Justin Timberlake, dit is Rock Your Body.

Armin van Buuren en Bill & Ted bij 538. Je hoorde Come Around Again. En zometeen is het weer tijd voor... we gaan je hoofdrekenskills een klein beetje testen in 5 plus 3 is 8. En daarbij kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dat is ideaal als je nu niet aan het werk bent... en eigenlijk nodig moet slapen. Je kunt hem zometeen winnen. Eerst Sienna Sparks.

0: 538. Eros Ramazzotti en Tina Turner. Je hoorde Castel Vita.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Lekker zeg, vrijdagnacht. We gaan lekker richting het weekend. Maar we gaan nog heel eventjes je hoofdrekenskills testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 2 plus 12? Ja, weet je, het wordt ook weekend, hè jongens. We moeten rustig gaan doen. 2 plus 12, kom maar door via de F van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending. Dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de F van 538. 2 plus 12. Zometeen, muziek van Foreigner. Ook Coldplay komt eraan. Het is eerst Justin, Jack Stel.

bij 538. Je hoorde Talk. Hey, hoeveel is 2 plus 12? Je kunt het nu allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2 plus 12? Verder onderweg voor je de hits van 538. Met zometeen de dance space om een klein beetje wakker te blijven. Ook Forger komt eraan met Cold as Ice. En deze Miley Cyrus. Dit is

0: Frits, jouw 538 met Maxime en Babette. Je hoorde hoe dan ook. Hey Lenno, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Hoeveel is het? 12 plus 2?
1: Dat is 14.
0: Kijk eens.

Bros en Marshmallow bij 538. Je hoorde Leave Before You Love Me. Hey, welke mega 538 artiest heeft ooit de dappere uitspraak gedaan: ik koop liever eten dan een huis? Wie dit is, hoor je zo meteen op 538, maar vooral waarom, het zegt lachwekkend. Ook Usher, Pitbull komen eraan, meneer Sam Vender en Olivia Dean. Dit is Ring Me In.

Usher en Pitbull bij 538. Je hoorde DJ Gunners Falling in Love. Hey, Kilio vanuit hier op je heerlijke vrijdag met nu muziek van de Louis Capaldi. Die jarenlang helemaal geen huis wou kopen. Hè. Hij verdiende echt goud geld met zijn muziek. Zijn vermogen was inmiddels al geschat op een paar miljoen euro. Maar hij woonde nog steeds lekker bij zijn moedertje thuis. En de reden daarvoor, ja, is echt fantastisch. Hij zei namelijk ooit, ja weet je, ik ga helemaal geen huis kopen. Dat vind ik helemaal zonde van mijn geld. Ik ga liever eten kopen. Hij zei namelijk, ja weet je... Een huis groeit niet, mijn buik wel. Dus dan ga ik veel liever geld uitgeven aan eten. Dan groeit het tenminste nog iets. Goeie mentaliteit, hè. Je hoorde, je gaat hem nu om 5:30 horen. Louis Capaldi, dit is Survive.

0: 1 uur.
1: Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog behoorlijk wat snelheidscontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste keer vinden op de A1 Barneveld-Apeldoorn bij Lieren 85.2. Dan nog een keer de A1 in de richting van Amsterdam bij Muiden. Daar staat je op je snelheid te controleren bij 13.4. Dan de A2 Maastricht-Echt bij Meersen 251.4. De A4 dan Leiden-Amsterdam bij Schiphol 8.5. De A12 Ede-Maarn bij Bennekom 109.1. Ook op de A16 staat je nog te controleren. Dordrecht-Rotterdam bij Zwijndrecht 33.2. En op diezelfde weg richting Dordrecht bij Dordrecht zelf 42.8. Dan de A27, Gorkum-Utrecht bij Meerkerk, 44.4. En de laatste voor nu, er komt een eind aan de A32, Heerenveen-Leeuwarden bij 65.7. Veilige reis.
3: 538, deze week, de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
2: Kilian van Luijs. Ja, laten we eerlijk zijn, die reis naar Ibiza is leuk, maar het 538 slaapmasker is leuker.

0: Met Harry Styles, je hoorde American Girls.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier weer twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Stelling 1 vandaag is... Zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. En stelling 2 is... De geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van het gras. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Is dat stelling 1? Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Denk je, nou, stelling 2 is deze nacht waar. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Aan jou de vraag dus, welke is waar? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1, als je denkt dat zingen voor de spiegel je zelfvertrouwen een boost kan geven. En stelling 2, als je denkt dat de geur van vers gemaaid gras eigenlijk een noodsignaal is van het gras. Welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Kom maar door via de app van 538. Hoor je zometeen de nieuwste direct. Ook Taylor Swift komt eraan. En dit is eerst Calvin Harris en Blessings.

steeds. Jouw 538 met Direct. Je hoorde Won't Fall. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. Of denk je dat stelling 2 waar is? Het geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van de planten. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Welke van de twee je maar denkt dat waar is. En heb je het antwoord goed en kom je zelf...

0: Kleine Kleren van 538. Je hoorde Dive Into Me.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's Kansloze Kennisquiz.
0: We zijn op zoek naar het juiste antwoord voor Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ik had twee stellingen voor je. Eén van de twee was maar waar. Stelling 1 was, zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. En stelling 2 was, de geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal voor de planten. Hey Richard, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jouw wekker is alweer net gegaan, je zit alweer heerlijk aan de koffie en dat om 1:30.
3: Ja.
0: Wat is jouw geheim, Richard, om zo vrolijk te blijven? Want jij bent een hartstikke vrolijke kerel als ik dit zo hoor.
3: Ja, maar ik ben een ochtendmens of een nachtmens. Ja, ik ben een ochtendmens eigenlijk.
0: Ja, dat neem je aardig letterlijk, ja.
3: Ja.
0: Waarom zo vroeg op, jongen?
3: Ja, ik ben ook gestopt met roken alle weken 8.
0: Wat goed.
3: Dus het heeft slaapritme, dat is een bijwerking van het stoppen met roken.
0: En wat was je slaapritme daarvoor dan?
3: Ja, dan was ik om een uur op 4, 5 pas wakker.
0: Oh ja, 4 uur pas wakker, ja. Lekker, jongen. Nou, super. Hey, ik heb
3: altijd op de markt gestaan vroeger. Oh. Dus dan moest ik er ook vroeg uit.
0: Ja, precies. Ja, want die gasten beginnen al met... Nou, wat is het? 5 uur, 6 met opbouwen?
3: Ja.
0: Ja, nee, dan snap ik het wel. Ja, dat zit er ook een beetje bij ingebakken dus.
3: Ja.
0: Nou, dan is er gelukkig... Of ik ben geen zorgen te maken, Richard. Gaat het eigenlijk hartstikke goed met je?
3: Ja.
0: Ja, toch? Hey Richard, ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 was... Zingen voor de spiegel kan je zelfvertrouwen een boost geven. En stelling 2 was... De geur van vers gemaaid gras is eigenlijk een noodsignaal van planten. Welke van de twee is waar, denk je?
3: Ja, ik denk stelling 2.
0: Je denkt stelling 2? Wat hoor ik allemaal op de achtergrond, joh?
3: Ja, dat is de tv.
0: Oh, dat is de tv. Oh, kijk eens. Nou, goed.
3: Ik zal hem maar uitzetten.
0: Ja, dat zou wel fijn zijn. Welke van de twee is waar, dacht jij? Jij dacht stelling 2, hè? En waarom ga je voor stelling 2?
3: Ja, dat klinkt mij gewoon goed in mijn oren.
0: Oké. Okay. Nou, meer hoeft het soms niet te zijn, hè? Want... Richard, je hebt het hartstikke goed.
3: Oh, dankjewel.
0: Ja, lekker jongen. Dat vers gemaaide gras heette de green leaf volatile. Dat is een heel moeilijk woord, maar dat is een chemische stof die planten uitstoten wanneer ze beschadigd raken. Dus wanneer jij het gras maait waarvan je denkt, weet je, het gras is hartstikke goed. Denkt het gras, jongens, er gaat iets mis. Ik raak een deel van mijn lichaam kwijt. En daardoor gaat ze dus, daardoor geeft het gras dus die geur af.
3: Oké. Okay.
0: Toch weer iets geleerd, hè, op deze vrijdagnacht. Vrijdagochtend voor jou.
3: Ja.
0: Hou je een beetje van dat vers gemaaide gras, die geur?
3: Ja, ze hebben het eergisteren nog gedaan bij mij.
0: Oh, lekker man. Nou, dus jij kunt nu lekker de deuren open doen, lekker naar buiten sniffen.
3: Ja.
0: Hey Richard, het slaapmasker komt je kant op, jongen. Fijne nacht.
3: Ja, dankjewel.
0: Onderweg voor je de nieuwste Bruno Mars. Ook Oasis komt eraan. En dit is de nieuwste van Taylor Swift.

down on me. Het is elke jongen zijn droom wel geweest, denk ik, vroeger, om profvoetballer te worden. Die van mij natuurlijk ook. En ik moet je zeggen, niet om op te scheppen, maar ik heb het nog wel redelijk gedaan ook nog. Ik heb namelijk ooit in de jeugdopleiding bij FC Emmen gevoetbald. En ik moet je wel eerlijk zeggen, daar ben ik eigenlijk een beetje per toeval gekomen. Mijn vader zag ooit een keer in de krant dat je zo'n scoutingsdag had bij FC Emmen. Hij zei, joh Kilian, jij vindt voetbal hartstikke leuk. Wil je daar een keer heen gaan? Ik zei, ja joh, prima, helemaal goed. Ik ga erheen. En het einde van de dag werd mijn vader ineens gebeld met de vraag, joh, we vinden je zoon hartstikke goed voetballen. Zou hij het leuk vinden om een paar keer bij ons te komen trainen in de jeugdopleiding bij Emmen? Dus nou, mijn vader natuurlijk aan me vragen. Ik zei, ja, tuurlijk wil ik dat, papa. Hartstikke leuk. Dus ik naar het FC Emmen stadion toe. Daar een paar trainingen gehad. Waren echt fantastisch leuke tijd was dat. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen, ik goochelde in die tijd ook. En dat vond ik stiekem eigenlijk wat leuker. Dus wat gebeurde er? Ik had een aantal keren een wedstrijd afgezegd omdat ik een optreden had bijvoorbeeld. En ja, je snapt natuurlijk ook wel dat als je topsport doet, dat ja, een wedstrijd afzeggen niet echt door de beugel kan. Daar is echt een grote no-go. Dus uiteindelijk ben ik een keer toen op het matje geroepen daar met de vraag, joh Kilian, wat doe je nou al die tijd? Waarom zeg je zoveel wedstrijden af? En toen zei ik, ja weet je, ik vind voetbal leuk, maar ik hoef helemaal geen profvoetballer te worden. Dus laat maar lekker mijn gang gaan. En toen zeiden ze, nou dat kan, maar niet bij ons. En toen ben ik er nou niet per se uitgekikt, maar het is meer een beetje een goed overleg, zijn we gestopt, zeg maar. Weet je? Maar goed, ja, ik kan wel zeggen, het is niet meer te zien, maar ik heb er ooit gespeeld. Ik was ook een jaar of 12, 13, nou misschien 14, 15 of zo, zoiets. Ik weet het niet eens meer, maar goed. Tom Grennan, die net op 50 het hoorde, heeft het ook gehad. Hij heeft in de jeugdopleiding van Chelsea gevoetbald, een grote club in Engeland, maar is uiteindelijk daar weggestuurd omdat hij een te grote mond had. Hij heeft wel wat met zijn grote mond gedaan. Hij is gaan zingen en dat doet hij behoorlijk verdienstelijk. Je hoorde Don't Break the Heart bij 538. Zometeen Oasis, ook de nieuwste Armin van Buuren komt eraan. En dit is eerst Alan Walker. La, la, la.

is toch zo'n plaat waarbij je gewoon heerlijk op het strand wil liggen. Een graadje of 20, 25 op je huid voelt branden. En dan helemaal aan niks te hoeven denken. Bijvoorbeeld een reisje naar Ibiza. Dat is een beetje wat je voor je ziet toch bij deze plaat. En goed nieuws, je kunt het deze week winnen op 538. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook de nieuwste Armin van Buuren komt eraan. En de eerste Oasis bij 538.

0: Wat een plaats, zegt. Het is de nieuwste van Armin van Buuren. Je hoort daar Like a Child. En over Armin van Buuren gesproken. Zou je hem een keertje live willen zien?
1: De 538 Ibiza Week.
0: Dit is wel je kans. Je kunt hem gewoon live gaan zien. Niet op gewoon een normale plek, hoor. Nee. We sturen je namelijk deze hele week al naar Ibiza. Tijdens de 538 Ibiza Week. En dat betekent dat je de afgelopen week, en ook zeker dus vandaag nog, een compleet verzorgde reis naar Ibiza kan winnen. Party Island Ibiza. En daarbij ga je niet alleen maar naar Ibiza met twee personen, lekker aan het strand liggen, een beetje cocktailtjes drinken, weet je wel. Nee. Je gaat ook nog een keer naar Club Universe, een van de nieuwste clubs van de wereld, om daar Armin van Buuren live te gaan zien. Ja, we zijn wel 538. We gaan je ook nog een keertje sturen naar Club Ushuaia, een van de bekendste clubs ter wereld, waar David Guetta optreedt. Alles kun je winnen zodra je de vluchtoproep hoort van Vlucht 538. Dan moet je bellen naar 0909 3000.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of hij nog wel wilde blijven. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: Oh, lekker. Ik heb de barbecue thuis al opstaan. Het pierenbadje is al gevuld inmiddels. Laat die zomer maar komen. Dan vanuit het verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flits op de A1 naar de Amsterdam bij Muiden, 13,4. De A9 dan Haarlem-Alkmaar bij Uitgeest, 59,6. Dan 2 op de A27, de eerste in de richting van Utrecht bij Gorkum, 39,2. En de tweede een stukje verderop ook in de richting van Utrecht bij 44,4. En de laatste van op de A32, Heerenveen-Leeuwarden bij 65,7. Veilige reis.
0: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw